0: dientes. Enséñamelos.
1: 91.7. This is Lim FM.
0: Are you ready?

0: voor June this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.

0: Enjoying the music on Lim FM.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. Improser, safety through innovation.
0: Lim FM, serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

grace and blessings. It's time for Revival Now. U luistert naar 91.7 FM, uw gospelprogramma Revival Now. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. Lieve mensen, we gaan er een hele mooie uitzending van maken. U en ik samen vandaag hier zo in de studio. We hebben gospelmuziek. We hebben een boodschap uit Gods woord. En we hebben een geweldig interview. Daarnaast ook nog enkele belangrijke bekendmakingen. En verder gaan wij ook voor u bidden. Kortom, uw zondag kan niet meer stuk. We gaan starten met Halleluja, Jezus Christus leeft. En daarna gaan we aanbidden met het nummer Deep in Love with You. En dat wordt gezongen door Michael W. Smith. Let's start.

0: Een geweldig mooi aanbiddingsnummer, Deep in Love with You, gebracht door Michael W. Smith. En het is tijd om naar Gods woord te luisteren. Vandaag gaan we het hebben over de Heer is mijn herder. Psalm 23, geschreven door koning David, geïnspireerd door Gods geest. De boodschap wordt gebracht door evangelist Robin Misijan en vandaag gaat u een openbaring krijgen uit deze hele bekende psalm. Laten we luisteren naar Gods woord en daarna ben ik bij u terug.
1: Goedendag, mijn naam is broeder Robin Misijan en ik ben vandaag gekomen met een boodschap vanuit Gods woord. En dit is het programma Revival Now van de gemeente Betel Opperoem. We zijn aan de Madapikastraat nummer 6 en ik wil u bemoedigen vandaag vanuit het woord van God. De Bijbel zegt: hemel en aarde zal voorbij gaan, maar mijn woord zal eeuwig stand houden. Hemel en aarde zal voorbij gaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Lieve mensen, ik wil u bemoedigen van de tijd waarin wij leven. Dit alles staat in Gods woord vermeld. Als schrijf in een woord voor Garotak in de laatste dag, geruchten van oorlogen, oorlogen, natie opoknappen tegen natie. A Bijbel tak ala de sandisi. Dus de sansa we shilon tu wi nono de anouan toeval en anouan sansa nobe de bekenti. Maar if je lees a woord fugado, de je shi dati ala de sandisi bede geprofeteerd. Ala de sandisi bede geprofeteerd door de knekti fu masra. Dus a ting sa we libi nono de. Mi wan tegu taki wi ap gado tranga tranga fanoudu fu kan charwi dora libi disi. En mi wan bemoedig u. Wantro moro, mijn naam is broeder Robin Misijan. Ik ben van de gemeente Betel Opperoem. We zijn aan de Matapika straat nummer 6. U de free fu besoek unu. En u de welkom. Mi wan bemoedig u tide vanuit een woord voor God en we gaan lezen vanuit Psalm 23. Amen. En we gaan bemoedig u voor op uw ati en harkina een woord voor God en we sap dat al bless you today. Lobion een woord voor God taki in Psalm 23 een hoofdstuk naar de Heer. De Heer is mijn herder. Isabi, a Bijbel taki de Heer is mijn herder. If we look wa herder na wa man sa e chas kapu, sa e lei skapu, e fude de skapu, sa e luku e waka abra de skapu, e sorgu dat not not sa na ding. Lobuang. En a Bijbel tak jaso, David tak jaso, en David bide wa schaaps herder. David is selfie bide wa herder, dus David besap sa ay takabout. David besap sa ay takabout tak. David taki te wan meti be konvenyan de skapu, be be beskerem de skapu. If wan leu be kon, be prite. If wan ber be kon, be prite. If wisot wilde gedierte be kon, be versladding. So sofu be kaho de skapu na libi. En mi echa de skapu gona presi pa groene grasige weide. Waar se kunnen eten, waar se kunnen uitrusten. Lobo wan, mi wan te yu taki, David diskrif a hoofdstuk jaso. Abisa persis abrasan aitaki. Ataki, de Heer is mijn herder. Met andere woorden, de Heer is mijn leidsman. Halleluja. De Heer is degene die mij leidt. De Heer is degene die mij onderricht geeft. Halleluja. En wij mensen zijn meer dan deze schapen. Amen. En daro takjaso. Door het inkrikt die David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Psalm 23, vers 1. De Heere is mijn herder.

0: mij ontbreekt niets. Halleluja. Lobby one me tell you taki if you wakananga gado of foresee in alasa you afanodu. If you wakananga gado tapa yeste thing of foresee in saya fanodu. Isabi I heard the city we karmasra Jesus. Ano chayu go in duru pasit. And ook al amus chayu doro wan duru pasit. Au so good that you veilig door deze donkere paden heen kan komen. Lubang ade aten door dat wilik libisma. Dat we stel gado in de gelegenheid voor tiri wie. Want soms worden we geleid door familieleden, soms worden we geleid door vrienden, soms worden we geleid door onze eigen inzicht, soms worden we geleid door andere mensen. Maar de Heer zegt, ik wil jouw herder zijn, ik wil jouw leidsman zijn. En dat me want lay you, me want tear you. Lobuang, het is belangrijk dat we God hebben als onze leidsman. Omdat we luku in een libi makandra, dat we zien om een sanepsa. We zien vertrouwen in bedrieg trouwen. We zien vertrouwen in misleid trouwen. Je hebt ook misleiders. De Heer wil onze leidsman zijn. Maar in deze wereld waarin we leven heb je ook misleiders. Heb je ook mensen die anderen voor de gek houden. Nu aan het tegen je dat je even wakker naar gado. Al sorry je. A passie en al sorry je. Suma de echt en suma no de echt. Nu aan het tegen je dat je zo lees. Gado moest op je ei. En te gado opo yu ai ye skriki fu sa ye shi. Te gado opo yu ai ye skriki fu sa ye shi. So lees aka opo yu ai doro fu wan dring. Toro wan dring. En aka sori wan tu dipi sani in dring. En san di yuno be sabi. Kade yu gwen gona wan presi. En yuno sap sa it sana a pres dati. En kade wan neti yu go yu sribe en yu kis wan dring. En ina dre ye shtak e a pres dat ana wan bon presi. Lobo an solis gade wan opo wi ai, a wan tiri wi, a wan beskerm unu, a wan char wi gona apresi pe umusde. Lobo an yong wan, yonga mense, tieners, metak nanga un ala, taki, laat de Heere toe in je leven, laat de Heere je leiden, laat de Heere je herder zijn. De Heer is zo goed, hij wil onze herder zijn, hij wil onze leidsman zijn, vooral tieners, vooral jonge mensen, sap pe je go. Sap nanga suma je trekken op. Asan sa met tagja, ik gelde die volwassenen ook toe. Weet met wie je optrekt. Weet met wie je bemoeit. Weet wie jou raad geven. Weet wie de mensen zijn die jou raad geven. Sommige mensen geven jou raad, maar ze hebben een dubbele agenda. Sommige mensen geven jou raad alleen om je voor de gek te houden. Sommige mensen willen je raad geven zodat je kan missen, je doel kan missen. Er zijn alle soorten mensen in deze wereld. Maar de Heer zegt, ik wil jouw leidsman zijn. Ik zal je leiden naar de juiste vrienden. Ik zal je leiden naar de juiste company of friends. God wil je leiden. En ik ask me naar je voor op wie schreef je, op wie ati. Amen. En terwijl we op wie ati gaan. Nu aan tell you taki alibi fu you no go na so presi ma yo abi wan bon reglen yo abi wan bon richting pe ye go in alibi fu you lo bi wan bon bemoedig you today. I tak moro fara in vers 2. Hij doet mij nederig in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Halleluja. So wan fu you ye godor jugu jugu. Je godor verwarring, je godor trobi, kade trobi de ina familie, kade trobi de ina osso of na rokope. De Bijbel zegt, hij wil ons aan rustige water voeren. Hij wil ons voeren, hij wil ons in de rust brengen. Lobi wang, ano altijd te wans ma piki wang fasi yon piki baka. Ano altijd te wans ma duyu wans ani yon mu duyen baka. Lobi wang, gado, wang chawi gon aan rustige water. Hij wil ons beschermen, want de duivel komt om ons uit te lokken. De duivel komt om ons te misleiden. En ja, de duivel komt niet als een grote beest gewoon op je af. Hij gebruikt ook mensen, de vijand gebruikt ook mensen om ons te misleiden. Om ons in onrust te storpen. Maar ik ben gekomen vandaag om u te zeggen, de Heere wilt jouw herder zijn. De Heere wilt jouw leidsman zijn. Misschien ga je door moeilijkheden. Misschien ga je door een crisisperiode of wat dan ook. Misschien gaat u door ziekte. Misschien gaat u door pijn. De Heere wil jou leiden. Hij zegt hier zo. Hij doet ons nederig in grazige weiden. Hij voedt mij aan rustige wateren. Vers 3 zegt. Hij verkwikt mijn ziel en leidt mij in de rechte sporen. Halleluja. Lubwang, de Heere, staat met geopende armen. En hij zegt in zijn woord. Ik wil naar binnen komen. Ik wil jouw vader zijn. Ik wil jouw leidsman zijn. Ik wil jouw dokter zijn. Ik wil degene zijn die jouw raad geeft. Halleluja. En we want te gade giu raad aan haar missie. We want te giu taki te gade giu raad aan haar missie. Zo lees nou een stuk Bijbel jou lezen. Zo lees nou een drink ik kan drink. Zo lees ik als een was maar kon naar jou passen. Halleluja. Maar we want sap dat die gade e bekommer en serefie om a libi voor jou. Gade e bekommer en serefie om a toekomst voor jou. Gade e bekommer en serefie om a gezondheid voor jou. Gade e bekommer en serefie om a silie voor jou. Halleluja. Zo want voor jou karete net in om sribi ala sot samie drink tenet solang you tap you eye ino ap rust le bon de Bijbel zegt kom tot de Heere en hij geeft jou rust. Halleluja. De Heere zegt dat wanneer we tot hem komen hij ons rust wil geven en hij ons wil leiden. Le bon anode so dat you take Jesus in your libi dat stop je leven daar zo. Nee, wij zijn allemaal op reis. Wij hebben allemaal een reis, een journey, zegt men in het Engels. We hebben allemaal een plaats waar wij moeten aankomen. Halleluja. Misschien is het in de sportwereld. Misschien is het in het onderwijs. Misschien is het in de businesswereld. We hebben allemaal een journey, een reis dat wij moeten vervolgen. Maar de Heer zegt hier in zijn woord. Hij wil onze leidsman zijn. Hij wil ons leiden naar de juiste mensen. Hij wil ons leiden naar de juiste plekken. Hij wil ons leiden zodat wij de juiste beslissingen gaan maken in ons leven. Want sommige beslissingen die we nu maken, kunnen langdurige gevolgen hebben. Sommige beslissingen die we nemen kunnen langdurige gevolgen hebben. En de Heer zegt, ik wil daar zijn om u te helpen. Ik wil daar zijn om u te leiden. Ik wil daar zijn, halleluja, om u inzicht te geven en wijsheid. De Heer zegt, hij wil daar voor jou zijn. Halleluja. Milok a Bijbeltekst die zie, Psalm 23, halleluja. Aan een religieuze tekst, maar nou een keiharde tekst naar een realiteit. Deze tekst is een harde realiteit. Omdat als de Heer ons niet leidt, halleluja. Ik ken sommige mensen, zijn heel goed begonnen op school. Heel goed begonnen op de milo. Gaandeweg hebben ze verkeerde vrienden gekozen. Verkeerde besluiten genomen. Anderen hebben de school niet meer afgemaakt. Anderen zijn drugsverslaafden geworden. Lubwang, de Heer wil ons leiden. En hij wil ons inzicht geven. If you say, open you atigi in. Au kona ini. En au ap maaltijd naga you. En au ap fellowship naga you. En au sor you de san sa imus do. En au sor you a bedoeling sa ap naga libi for you. Halleluja. Vers 4 zegt, in Psalm 23, vers 4 zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, David dit aki, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ha, halleluja. Lebuang, ik hoor van om mensen dit in te zeggen, en omdat je gaat naar kerk, dat je nou gaat door moeilijkheden. En omdat je gaat naar kerk, je kiest Jezus, dat je nou met problemen mee moet. Nee. Ieder mens gaat door seizoenen of fase van uitdagingen, van bepaalde problemen komen onuitgenodigd op je pad. Niemand zit te wachten op problemen, maar wij allemaal gaan soms door problemen, door moeilijkheden. Duistere momenten, duistere dagen. Maar de Heer zegt, maar David zegt hier zo, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, omdat hij weet dat de Heer met hem is. Is dat je sap dat God dit aan jou, halleluja. Je hebt een rust sa grond tapu no man giu. Je hebt een rust sa sma no man beschrijf. Je hebt een rust sa sma no man begrijp, halleluja. Trouw dat if abede mi mi do boteke if abede mi mi do me kwasma do dat na ngami if abede mi mi be mi lieve mensen, wanneer God je leidt, dan leef je niet volgens de opinie van mensen. Dan leef je niet volgens wat mensen denken. Maar dan leef je volgens wat de Heer voor jou wil op dat moment. Maar dan leef je voor wat de Heer wil doen op dat moment. Halleluja. Vers 4 zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Halleluja. Luister, lieve mensen, soms is de duisternis daar om je te intimideren. Soms is de duisternis daar om te kijken. De duivel is daar soms om te kijken wat je gaat doen. Ga je opgeven? Ga je Christus verloochenen? Ga je vaarwel zeggen aan koning Jezus? A Bijbel het in boeken voor je op dat garote a dibrite gi garutak pour alle de sand dat voor je op de shi efou dinu ete. En garogi toestemming en alles aan je op afianti fet sa job be afianti vernietigen. Maar Bijbel tak Job hoor doro. Halleluja. Lieve mensen, het maakt niet uit waardoor je heen gaat. Sommige mensen zien zelfmoord als een oplossing. Ik hoef het tegen je te doen. Stop na de gedachten dat die zelfmoord is niet de oplossing. Luko nou, zolang er leven is, is er hoop. En je maakt het zo door schulden je go. Even door situaties je go doorheen. En je maakt het zo je go doorheen. A moment sa yushi ala mantin. I ay opo. A mantin opo. You ay opo. I de gezond. Lebo am yo ante yu taki. So langa yu da libi ete hopu de. So langa ye blo dat wan taki. Krakti de ete na in you. You know a fu give up a libi disi. You know a bi fu give up. Fu tak a yi stop. Nei. Pe libis matak na dape ay stop. Na dape gado e begin. Libis mano mamoro na dape gado e bigim. You want tell you taki no give up and no ding taki na you one day. Want the Bible zegt de Heere wil onze herder zijn. Hij wil onze leidsman zijn. Hij wil ons leiden en hij wil ons brengen in veiligheid. Halleluja. Vers 5 zegt, gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Halleluja. Halleluja. Miloba pis disi. Gij richt voor mij een dis. Met andere woorden, gij richt voor mij een tafel aan. Gade, richt een tafel die u. Halleluja. Gade, me kwam tafra klaar die u. Voor de ogen van wie mij benauwen. Halleluja. Is op te hangen, gade, wakatok. Dat Yusref. Solis Yusref naaf go dusma aisani. Ma solis na gado e dwing. En solis ma edin tak ye dusma aisani. Ma ne na gado e dwing. Na gado e dwing na in you libi. Isabi solis agelek de feanti fu edin tak ya. Awan kosor fa falek. Ne ano falek you falek. Be in a rust. Vertrouw gado. Praise gado. Volg de instructies voor gado. En de Bijbel zegt dat hij richt een tafel die je aan voor de ogen van wie jou benauwen. Ja, asari futaki lobiwang. Maar in dit leven waarin wij leven, ano alles maar zij piti van jou en menen van jou. Ano alles maar zij laf van jou en wins ago jou boom. Zo lees je nyan drinien aan asma, maar je satak in een ati aan een genuin. Zo is het leven. Mek uno de do lek de sandis no de sandis epsa wel toch en je hebt alle soorten vijanden in het leven, mensen die openlijk in jouw gezicht zeggen van mino loop you en mine wash you toch. En de Bijbel zegt voor die mensen, zegt de Bijbel hier zo, hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. De wasang no wash you de wansa ik denk dat even be kan do asma dis wasani mi be do wasani. Dat God het taki me bless you opzettelijk. Me bless you face the one sabe den taki ino apkoloku. Me bless you face the one sabe taki na so elibotang. Me bless you face the one sabe taki dis no go more far dan pe adenu. Ja, hè? Je hebt mensen die dat ook zeggen van ja, look of een libide na so outang. En dat juist as marat gado e opo. Me wan bemoedig je tak tik a uitdaging die is voor wakker naar gado. Tek a uitdaging disi fu mek kado tron yu herder. Halleluja. En atak moro fara in vers 5. Etak je gij recht voor mij en dis aan voor de ogen voor wie mij, van wie mij benauwen. Gij zelf met mijn hoofd met olie. Halleluja. Halleluja. Mijn beker vloeit over. Atak moro fara. Ja, heil en goede tierenheid. Ja, heil en goede tieren zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Halleluja. En atak moro fara. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Halleluja. Isabi, die David kon si abon van si fugado. Die David kon si tak, ey, afas fagade tjara libi fumi jaso. Hier moet ik zijn, bij hem moet ik zijn. En daarvoor tak ik geef zelf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Halleluja. Lobuang, te gade bless you. I bless you fu alon abra. Te gade bless you. I bless you buiten, boven bidden, boven denken. Isabi, dado e duang, wan uitroep, wan kari, agade kari. Dat ik daar de wansa die naar Doro zei, het is van, luister nou, ik wil jouw herder zijn. Ik wil jouw leven leiden. Isabi, daarvoor takkie, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Halleluja. En we want tegen u takkie, if God de you herder, alles dat je afvangt, dat is juiste ding, al voorzit naar ini. Lobby wang. Me want tell you taki that if ye waka nanga gado and no cha you gonna so sopresi. If ye waka nanga gado, hallelujah, I'll tell you the apart, hallelujah. If ye waka nanga gado, me want tell you taki, you the apart. If ye waka nanga gado, you know do sa alas my do, hallelujah. You know go, if you alas my gua links, you gua links, alas my gua rex, you gua rex. Te ye waka nanga gado, I'll give you one she. I'll give you een openbaring. Hij zal zijn licht laten schijnen. Isabi, in deze duistere wereld zal hij zijn licht laten schijnen. Zodat gij weet welke richting gij moet gaan. Isabi, God dienen is niet naar de kerk gaan om te zitten in een bank. Amen. God dienen is niet om naar de kerk te gaan en in een bank, op een droge bank te zitten. En de ayuru doro ai met din garo migano, dan ga je weer naar huis. Nee, God dienen is een relatie. Het is belangrijk dat we een relatie hebben met de Heer. Het is belangrijk dat wij tijd maken voor God. Want hoe gaat Hij ons leiden als wij zijn aangezicht niet zoeken? Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet tot Hem naderen? Halleluja. Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet vragen om richting? Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet vragen om inzicht, om wijsheid? Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet vragen? Amen. Amen. Lubwangs, a Bible taki, dat Gado one day we tiri man. A one day we herder. En if you look op Psalm 23, dat a herder de verantwoordelijk, die a skapu dat. Hij vindt de beste plek voor grazen. De beste plaats om te grazen. De beste plaats om te vertoeven. De herder leidt die schapen niet in gevaar. Die herder leidt die schapen niet in verdoemenis. Maar het moet steeds beter gaan met die schapen. Toch? Soms wil ik bemoedigen je het idee. Dat er nog komt voor. Voor de een standbeeld, een beeld in je also. Nee, de Heer, daarom wil de Heer geen beeld zijn. De Heer wil geen beeld, hè. De Heer zegt in zijn woord dat wij geen beelden moeten maken van Hem, nog engelen daarboven. De Heer wil geen beeld zijn. Hij wil iets levend zijn. Hij zegt, ik maak het nog mooier. Ik wil in jou zijn. Me want de in you ati. Me want de in you libi. Me want de wang nanga you gade taki in een woord toe. God wil geen beeld zijn. Hij wil geen beeld zijn waarop je water gaat uitstrooien. En dan moet je hem optillen. En als er overstroming is, moet je hem optillen. Als er een storm opkomt is, dan moet je hem verhuizen. Nee, de Heer hoef je niet te verhuizen. Je hoeft de Heer niet op te tillen. Je hoeft de Heer niet te. Je hoeft geen dakje te bouwen voor de Heer omdat de zon fel is. Nee, De Heer is geen beeld. Hij is een levend wezen. Hij is God van hemel en aarde. En hij wil een levendige relatie met jou hebben. Hij wil betrokken zijn in je studie. Hij wil betrokken zijn in je gezin. Hij wil betrokken zijn in je gezondheid. Hij wil betrokken zijn in je toekomst. Amen. En vele mensen hebben een beeld van God alsof hij een ster, een heel ver weg is en altijd boos. De Heer is niet heel ver weg en hij is niet altijd boos. De Bijbel zegt, hij is een genadig God. Hij is genadig. Hij is liefdevol. Hij is vol van liefde. Hij is vol van licht. Hij is vol van kracht. Hij is vol van potentie. En hij kan niet wachten totdat je zegt, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Ik wil dat u mij leidt. Ik wil dat u mij richting geeft. Ik vraag dat u mij vergeeft. Amen. Al moeten we een vergevenis vragen. Hij staat klaar om te vergeven. De Bijbel zegt ergens in het boek van Matthäus, hoeveel keren moet je iemand vergeven? En hij zegt 7 × 70. Moet je iemand 7 × 70 keren moet je iemand vergeven. En dan, hoe staat het met God zelfs? God vergeet veel, veelvoudiger dan dat. Amen. Zolang we eerlijk zijn, zolang we open zijn met hem, staat hij klaar om ons te vergeven. Amen. Ik wil u bemoedigen vandaag. Laat de Heer uw herder zijn. Net wat ik al zei, God is geen beeld. God is geen standbeeld. Hij is geen kunstwerk. Nee, hij is een levende God. En hij wil met u wandelen. En hij wil u brengen naar uw bestemming. Hij wil u brengen naar de plaats waar hij heeft voorbestemd voor u. Halleluja. Gado sap you moro da you sap you srefi. Gado, abeveletaki, hij kent ons formeloos begin. Hij kent ons voordat wij geboren waren. Halleluja, dat is echt geweldig. Mewante yutaki ano, fosu ko ano no gado o sap you. Gado we sap you ba, ma abe wakti tab you. Abe wakti na a momenti bebe tak gado, hier ben ik vader. Ik ben ready om een vriend van u te worden. Ik ben ready om een kind van u te worden. Ik ben ready om uw kind te worden. Ik ben ready om u te accepteren als mijn vader, als mijn herder, als mijn leidsman. Het maakt niet uit hoe jong je bent. Het maakt niet uit als je artiest bent. Het maakt niet uit wie je bent, wie je dan ook bent. Het maakt niet uit als je in welke band dan ook bent. Voor welke muziekformatie je speelt. Het maakt niet uit. Wat belangrijk is, is dat je een relatie gaat onderhouden met de Heer. Is dat je een relatie gaat opbouwen met de God van hemel en aarde. En hij wil jou leiden. Het maakt niet uit als je voetballer bent. Het maakt niet uit als je schilder bent, als je bouwvakker bent, als je arts bent, als je advocaat bent. Het maakt niet uit waar je werkt. De Heer wil je leiden. Hij wil je inzicht geven. Hij wil je beter maken dan wat je nu bent. Halleluja. Ja, wie is je na mystery man? I want to make you tot de beste mystery man van Suriname. Wie is je na schilder? I want to make you tot de beste schilder van Suriname. Halleluja. Make me tell you one sunny. Gado. Na a koon fu ala koon. En na masra fu ala masra. Amen. En hij is vandaag hier. En hij is hier om u aan te bieden zijn hulp, zijn leiding, zijn kennis, zijn inzicht. Hij wil u geven wat u nodig hebt in dit leven. Hij wil u positief leiden. Hij wil u brengen naar de plaats waar u moet zijn. En wat belangrijk is, hè, voor ieder heeft God een bestemming. Voor ieder heeft God een plan. Halleluja. Nobody is useless in the eyes of God. Ieder wie is een tuinman, halleluja, op een plan naar jou. Wie is een beveiliger, op een plan naar jou voor jou. We hebben moedig je today. Toch, if you can make koning Jezus Heer en Meester over jouw leven. Ik wil u bemoedigen vandaag, als u de Heer wil accepteren in uw leven, dan wil ik u vragen om dit kort gebed met mij te bidden. Amen. En deze woorden met mij samen te herhalen met mij. En deze woorden moet je bidden. Je moet dit gebed bidden vanuit het diepst van je hart. En ik zal u voorgaan. En dan kunt u deze woorden herhalen. Mio takaboskop hoeft u te bidden. Want blessing you. Maar mio aan biggie dan aan you. En bij dit gebed nodigen we de Heer uit om in ons hart te komen. En daarna volgt de rest, toch? En dan ga je bidden. En dan ga je Gods aangezicht zoeken. En dan ga je God vragen van wel, waar kan ik samenkomen? Welke gemeente kan ik bezoeken? Wel, ik had tegen je nodig dat jullie welkom naar gemeente Betel Opperroom. We zijn aan de Matapika straat nummer 6, Marowijnen project. If you can googlen, je vindt het direct. Amen. En je kan ook vragen. En dan zullen ze zeker de aanwijzing geven. Maar ik wil dit gebed bidden voordat ik eindig met u. Dit gebed is zeer belangrijk. En met dit gebed willen we de Heer accepteren om in ons leven te komen, om in ons hart te komen. Maakt niet uit wie je bent. Je kan dit gebed bidden. Het kost je niks. Het is alleen maar je hart openen voor de Schepper van hemel en aarde. Bid dit gebed samen met mij. Zeg, Heer Jezus, vandaag heb ik naar uw woord geluisterd. En ik heb graag, Heer Jezus, dat u mijn leidsman wordt. Dat u mijn herder wordt. Ik nodig u uit, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Vergeef u mij, Heer, van al mijn zonden. Was u mij schoon met uw dierbaar bloed. Ik dank u, Jezus, dat u speciaal voor mij. Ik dank u, Heer Jezus, dat u speciaal voor mij bent gestorven aan het kruis. Om voor mijn zonde te betalen. En na 3 dagen weer bent opgestaan. Ik dank u dat u mij wil reinigen met uw bloed. Vader, ik beloof u dat ik u zal volgen al de dagen van mijn leven. In de naam van Koning Jezus. Amen. Amen. Lobuang, if you bigger, biggie this summer, ngami. Dan moet ik u taki. You de wamp chin fu gado. Dat gado dena in you ati no. En het is belangrijk dat je bezoek aan gemeente. Het is belangrijk dat je leest een woord fu gado. Het is belangrijk dat je kies begeleiding geestelijk. U bent van harte welkom aan de Matapika straat nummer 6. Marowijnen project. En dan zult u de nodige begeleiding krijgen. En zullen we ook voor u bidden. Amen. Ik wil ook bidden voor degenen die ziek zijn. Vader, mijn biggie papa. Dat je genezen de kracht die raak was maar aan nodig. En na atoso. In de camera. Tap de biddy. Wie spelen de momenten die je raak was maar aan. A momenten die je. Was maar zei Jeremy steen. Gado, raak hun aan. Vader, vanaf de ede kom je de voetu gado. Meka genezen de kracht voor je stroom. Meka verlossen de kracht voor je stroom. De Bijbel zegt, door zijn striemen is ons genezen geworden. Jezus heeft betaald voor al onze ziektes met zijn bloed, heren. Met taki grand tangi gado, dat je genees was met idee. Dat haar pijn en wijken uit was met idee. Papa, in een neem voor Jezus. Met dat je grand tangje dat je doet creatieve wonderen, Gado. Je doet creatieve wonderen, Gado, papa. In een neem voor Jezus. Gado, je raak was maar aan te de. In een neem voor Jezus. Amen en amen. We gaan groet. En te gaan tralies baka. Met Gado bless you. En we hoop dat het programma is bij de one bless you.
1: Een geweldige boodschap met als thema: de Heere is mijn herder. En de Heere kan ook uw herder worden. Als u hem aanneemt in uw leven als uw Heer en Redder. Het is mijn gebed, het is mijn hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heere in uw hart heeft verwelkomd als uw persoonlijke Heer en Redder. Dat is het enigste wat wij moeten doen, zodat ons paspoort getekend is voor die dag dat de Heere of ons naar huis roept of ons komt halen op de wolken. De vraag is uw paspoort getekend. Ja, en ik wil u dus bemoedigen, maakt u die stap. U kunt ons contacten als u meer vragen heeft op het nummer +597 82 87 47 1. +597 82 87 87 1. En dan helpen wij u en begeleiden wij u verder. Wij maken ons klaar om te luisteren naar ons interview van vandaag. En vandaag gaan wij interviewen een jonge ondernemer, broeder Miguel Yuku. En ik kan u zeggen, broeder Yuku heeft een sterke getuigenis. Het gaat u bemoedigen. Hij gaat ons het een en het ander vertellen over zijn oude levensstijl, welke heel anders is dan het leven die hij nu leeft met de Heere. Hij gaat ons vertellen over zijn bekering, hoe is dat tot stand gekomen en waarom, en ook de bijzondere ervaring die hij heeft gehad met de Heere. Daarna gaan we ook het een en het ander horen over zijn bedrijf, hoe dat tot stand is gekomen. Kortom, het leven van broeder Yuku is een succesverhaal that you need to hear for yourself. Voordat we gaan luisteren naar het interview, gaan wij luisteren naar het nummer De Jezus Botto Kom. Ja, we gaan luisteren naar het nummer van Roy Adinda. En daarna gaan we aanbidden op het nummer I Need Your Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel Opperoem en ook vandaag hebben we dus weer een gast in de studio. Vandaag hebben wij broeder Miguel Yuku in de studio. Het is een hele bijzondere brada en hij gaat zich straks even voorstellen. Je mag ook even groeten, broeder Yuku.
1: Blessing, gelieve luisteraar. Ik salueer ieder daar, ook in het bijzonder de herder van het huis. Profeet pastor Patrick, alle ouderlingen, diaken en alle leiderschap. En ook de gelieve totale bevolking in Suriname. Ook in het bijzonder nummer 1 en nummer 2 van het land. En alle pasgeborene lieve baby's daar, I salute you all.
0: I salute you. Oké, dankjewel voor uw groet. Hoe gaat het met u?
1: Het gaat piekfijn met mij.
0: Oké. Ja. We hebben daarnet een bijzonder fijn voorgesprekje gehad. En je zei nog van, ik vroeg nog, wat moet ik eruit halen, want er is zoveel gezegd. En toen zei je van, ik laat het maar over aan jou. Ja. Er zal natuurlijk iets zijn dat een ander gaat bemoedigen. En dat hopen we natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dat er iets uit jouw getuigenis en verhaal zoveel kan bemoedigen.
1: We bidden de Heer daarvoor.
0: Yes, klopt. 9 juli 2022 was een bijzondere dag voor u.
1: Amen.
0: Wat was gebeurd die dag?
1: 9 juli heb ik mijn stap tot bekering gedaan. En daar is het begonnen.
0: Dat is 2 jaar terug.
1: 1 jaar terug.
0: Was het, in 2023? Ja, ik heb 2022.
1: Nee.
0: Oké, wat is gebeurd in dat jaar? Veel is veel veranderd?
1: Veel, ik ging door situatie, ja. Mijn werkschema of mijn projecten was ondersteboven. Ja, op relatiegebied, noem maar op. Alles gewoon op zijn toon. En let me try something different.
0: Different, dat had je toen.
1: Want op een gegeven moment zit je met de handen in het haar en ik kreeg een uitnodiging. Kom met me naar de gemeente. Maar dat was ook moeilijk voor mij, want ik zocht naar spijkers op laag water. Mijn kleren is niet goed. Ik moet eerst bepaalde nieuwe stijlen gaan kopen. Maar ik weet dat het woord zegt, kom bij mij zoals je bent.
0: Je hebt toen ook dreads?
1: Ja.
0: Je had toen ook dreads?
1: Ja, dreads heb ik jaren. Ik dacht van, ja, straks wanneer ik naar binnen stap, daar komen mensen. Maar ja, je moet niet hier komen met je dreadlock of weet je, allerlei dingen. Maar dat probeert de duivel in te fluisteren om je tegen te houden. Want hij weet dat de tijd rijp genoeg is en dat de Heer jou gaat gebruiken. En zo is het tot stand. Ik was vroeg, ik hou ervan om
0: vroeg te zijn.
1: En ik stond daar beneden en ik zag alleen maar nieuwe gezichten. Want het moeilijkste ervan is naar een plekje te gaan waar je niemand weet. En ik was gewoon net als een vriendin in Jeruzalem. Maar de Heer heeft me geholpen. Ik stapte in de gemeente en ik zat helemaal achterin. Daar stak Colocofator ook
0: genoemd. Sotori, je bedoel?
1: Ik bedoel, even smoutjes mee met mijn haar en weet je. Of misschien, vooral in de tijd waar wij nu leven, moet je echt voorzichtig zijn. Want er is een verschillende paddenstoel, gemeente als paddenstoel uit de bodem. Als het de Heer wil, is het goed. Maar als het met achterliggende gedachten is,
0: dan moeten we waakzaam zijn.
1: Dan ben je gewoon als het dwarse die door de tuin wordt omgeleid en zo. Dus ik was voorzichtig. Ik had nooit van de Bethel op een room gehoord. En dus ik ben gewoon op visite bezoek. Want de Ayuro Doro, dacht ik weer lekkertjes bij waar ik eerder ging. Mm-hmm. Toen ik klein was, maar je weet, we weten allemaal, wanneer je groeit, dan ben je onder de vleugels van je ouders en mm-hmm. ze leiden je. Maar die begrijpje is dat ik had ik mijn busje schrijven, dat begint het. Nou, ik ben niet naar de zand, ik ben niet naar de kerk is aan. Dus dan ging ik mijn eigen pad. Mm-hmm. En dat heeft me zoveel ellende gekost. Mm-hmm. Dat met mijn school.
0: Mm-hmm. Je bent een drop-out?
1: Een drop-out, ja. Mm-hmm. En dat met een lust van het vlees, omgaan met vrouwen en zo. Mm-hmm. Matties, drinksoppie en ja, brokodie. Dus, alles behalve goed te noemen, mm-hmm, yes. Want we worden allemaal een dagje ouder. Mm-hmm. En wat was je inzet?
0: Yeah.
1: Je tijd kon je nuttig gebruiken en het kon veel beter. Mm-hmm. Maar ja, ik kom uit een gezin van 5. Mm-hmm. Ik ben de enige zonder titel. Mm-hmm. En als aan je hoort, nu soms bezig. Mm-hmm. Tel ik me met een pastor.
0: Mm-hmm. Pastor Botsa.
1: Botsa. Mm-hmm. En als we luchtig gesprekken, dan weet hij me. En dan probeerde soms aan een diploma, want ik ken mensen met no diploma, ze zijn steenrijk. En ik wil meteen toevoegen.
0: Het is niet verkeerd.
1: Niet slecht bedoeld, mm-hmm. want wat op mij rust.
0: Op
1: een andere.
0: Zuiver.
1: En ik wil.
0: Want God gebruikt beide, hè? Ja, ik.
1: Ja,
0: zij
1: ja.
0: met een titel en zij zonder een titel. Want God kijkt niet naar titels.
1: Nee, maar.
0: Hij kijkt naar jou.
1: Is wat misschien de vijand sluit.
0: Ja,
1: je bent niets.
0: Je bent niets, you're nobody.
1: Je moet niet daar gaan, want je past niet.
0: Niemand gaat naar je luisteren.
1: Kijk je
0: Engels, naar titel.
1: Mijn Engels is slecht. Mm-hmm. Nederlands, ja, bijna. Maar mm-hmm. God geeft me nader. Mm-hmm. En de Ayuru Toro voor het boek der leven, mm-hmm. voor in UNESCO in ze. Uno man sabe fi bede na imeyo.
0: Zuiver.
1: Uno man sabe if you na bachelor or master of cum laude
0: of professor.
1: Of
0: mm-hmm.
1: Uno man sabe.
0: Zuiver.
1: God keek door het hart. Mm-hmm. En mm-hmm. naar de manier van denken. Mm-hmm. En heeft me zo
0: bemoedigd.
1: En een beetje, wat is dat? Ik heb geen diploma op me, maar met de lekker af de morgen kwam. Soms met ik soms op bepaalde tijd dat. Hé, wat jij voor naar Hawaii? Van zonder een diploma. Ja, is geen.
0: God is groot.
1: God is groot. En een reclame maken. Maar pikeur,
0: autobusje. Je kan klein zijn in de ogen van anderen. Maar God dan bless you.
1: God bless you.
0: Yes.
1: En bijna te horen, ik had er ook goed om. Dat wanneer fever op je rust
0: is.
1: En gunst, dan ik had ook mijn poti tabakasi.
0: Ja, maar het staat ook in het woord. Het is de zegen des Heeren, die rijk maakt.
1: Ja. En soms zie ik bepaalde ondernemers of wie op de televisie. Mijn mm-hmm. telefoon rinkel morgen. Mm-hmm. En wie dat je niet in gedachten hebt.
0: Die belt je op.
1: Dat is het misschien een van de grootste autodealer. Mm-hmm. Wat ik denk dat ik ook moet toegeven. Mm-hmm. Een van mijn mooiste dromen. Mm-hmm. Kies wat telefoon. En ik was helemaal op boter, ze achtertuin beland.
0: Serieus?
1: Niet rechtstreeks, maar via. Hé, nou, want dat in kare. Dus wanneer de fever of hoes op jouw rust, dat in een koffie broken. En pastor heeft me daar getrokken.
0: Ja.
1: En vanaf mijn
0: dus
1: eerste.
0: Dus open your eye. Van, je bent groot.
1: Ja, precies.
0: Je bent groot.
1: De vijand doet iets. Mm-hmm. Je gaat het niet maken. Niemand lust je. You know, weet je, al dat soort dingen, maar geef geheel anders.
0: Yes.
1: Geef Christus te herkennen. Mm-hmm. En die teachings zijn belangrijk. Mm-hmm. Dan ga je werken of volgens instructie. Mm-hmm. En alle eer aan de Heer. Mm-hmm. vroeger nam ik het gewoon of maar is het niet Jari Konkimi mooi, by the way, ik ben, al moet ik een beetje reclame voor mezelf maken, maar ik ben Thompson, Miguel Thompson Yoko van Thompson Grondverzet. Ik doe bestraten, zo een beetje tuineren, ook bezig met civiel technische werkzaamheden en zoals we allemaal weten, Suriname, de regen van de afgelopen tijden en de percelen lopen onder water. Maar soms is het een bari, een drap, een mans dood is een ander mans brood, al gezegd. Maar ik ben dankbaar dat ik velen mag helpen in Suriname. We zijn echt niet nog waar we wezen moeten, maar we zijn met een verwachting dat de Heer een bijzonder
0: bijzonder ding gaat
1: in Suriname. Ja, in het geheel kan zetten. En ik ben nu in een groeiproces. Met pas voor een jaar in Betelopel. Ja, en het doet me goed. Het doet me goed.
0: Dan gaan we terug naar die avond.
1: Ja.
0: Je zat helemaal achter met je dreads. Je zei, ik ben weer een beetje shabby-shabby.
1: Ja.
0: Die bereken van me weer een bepaalde fase. En met een bedoeling.
1: Ja.
0: De dag was aan je, loop ik weg. En je hebt dat niet ervaren.
1: Ik ben een oplettend mens. En de eerste indrukken zijn blijven. Zo ben ik ook opgevoed. Door mijn zus. Ja, ze... Ze is heel ver afgestudeerd, universiteit. Ik weet niet wat voor titel, maar ik kan ook profiteren wat ze van school af heeft geleerd. Dat ze me ook probeert te doen in die richting. Wie is minder door het rapen, maar ik heb mensen daar, heel veel mensen. Broodje is agent. Daar leer ik ook veel van het wet. En ja, zus is, ze zit in de verpleegkunde, je leert wat Sandra
0: doen. Ja, je leert ook wat Sandra.
1: Mijn laatste zus zit daar, is van CBB, Binnenlandse Zaken of hoor, maar je leert wat papierwerk. Dus zij doen het werk voor mij, ik kan mee profiteren op het zo te uiten. Dus nu dat ik in de licht van de Heer wandel, dan mis je daarmee nog vier misschien broken moren aan bepaalde zaken.
0: Nooit niet, hè?
1: Maar, ja.
0: Je zat achter.
1: Ik zat achter.
0: En je kreeg een woord vanuit.
1: Het woord van een zekere broeder. En ik dacht van, let me see.
0: Wat zei hij precies?
1: Zie dat toen je van kleins af. Is een engel van de Heer die jou beschermt in alles wat je doet. En

0: Ich sage nicht, dass das nicht gut ist, aber Worte können heel veel met een mens doen. En ja, smas op de brief direct. Of meere dat is aan mijn longkosten die eten en zo. Dus let me see. Toen ging ik naar huis. Het was een dag. Ik heb het gedaan, want ik ken niemand in de gemeente. Ik ben net als een vreemde. En laat me gaan checken, screenen. Berust het op waarheid. En zo kwamen die stappen. Ik werd bijna aangereden toen ik in de eerste klas zat. Ik kwam van de sportschool en er kwam een auto langs. Die had helemaal geen rem en van die oude voertuigen met echt dikke ijzer en zo. En ik ging millimeters voorbij aan de koplamp. Dus de juffrouw was met de schrik vrij. Ze kon helemaal niet bijkomen en ja, dat was een van ze. Toen begon ik alles in elkaar te zetten.
1: Inderdaad.
0: Ja, mijn school ook, derde klas. Kwai, koplei garaten, anu broko en milas bijna de heel vast score. Ja. Dus dat heeft me ook achtergehouden. Eerste klas, de juffrouw, en bij je redden toen juffrouw heeft gekregen. Hij is zo traag. Zeker aan mijn ja, ik heb het gedaan. En er kwam een soort instantie, ze hielden zich bezig met kinderen die traag waren en die echt goed konden studeren en zeggen,
1: heeft dat probleem niet?
0: Nee, eigenlijk moest hij niet eerst zeggen, maar we gaan hem vormen, want hij is een beetje traag, eigenlijk past hij niet hier, maar de devil is een liar.
1: Amen.
0: En datzelfde jaar, ik had geen academie scoort op een studie, maar met je van de school telt bijna 600 leerkinderen, leerlingen. En ik heb een wat tof loterij en ik had de hoofdprijs gewonnen. Dus dat heb ik bij mijn meisje geweest, dat heb ik niet was liever. Maar bepaalde dingen kan je nog geen...
1: Je kan nog niet plaatsen.
0: Cijfer. En ja, het eerste klas LBGO en vijfde klas ook toe. Zat ik met de juffrouw daar, maar het was altijd A en B. En mijn juffrouw van A vond dat ik heb het niet gehaald, maar B kwam en ze zegt, nee, aboe, rapport, ik heb het gehaald, laten we naar de school overgaan. En hij zegt, nee, laat hij het nog een keertje overdoen, dan wanneer hij slaagt, dan gaat hij meteen aan de milo. Ay boy, ik zat daar, met je was maar een jeep, het kon wel door de brug, maar je vrouw is druk. En ja, met elkaar juffrouw, met elkaar juffrouw, met wat rijden aan mijn eind, laat maar. Maar ik deed het over, zesde klas aangekomen, ik ga naar Milo, ik ga naar LBG, ik ga naar de farm, ik ga gewoon. Dus zo is dat van mijn studie ook een beetje, bepaalde dingen kan je ook gaan ontmoedigen. En ik kwam uit de klas LBG, ging met mijn moeder naar vakantie. Santigro, mijn moeder is van Salamakans komaf en Yunasaba alibilek de dorpje, want jij bent niet daar opgevoed. Mijn doro, mijn shia liba, mijn chopo in awatra. Mijn foto in bed groen. Mijn pare, maar ze dachten, want ik had ook neven en ja, mijn neefjes en nekjes uit Nederland. Ze dachten, ze vonden het allemaal, want ze zagen het als een Bollywood movie ik acteerde. En toen totdat ik een iemand voelde me uittrekken, en me, want je moet ook ervaring hebben om de persoon te weggaan. Maar ik was zo uitgeput dat mijn mama het moeder dat ik trok me aan de kant. Dus dat dacht ik van, hé!
1: Ook daar was die bescherming.
0: Ook daar was de bescherming van de engel. En ja, er is nog veel gebeurd. Ja, het lust van de vlees. Ik ben iemand met dat in mijn vorige lifestyle met vele vrouwen. En
1: ik ben ook vrouw.
0: Een vrouw. Maar het komt van een bloedlijn. Ik wist dat niet. Maar mijn vader, Timmy Luko, Chimchi, ik heb ook. Ja, dat is allemaal gebeurd. Maar ik heb heel veel broers en zus. Maar appa. En zo is het ook een gevaar dat van de Engels. Want

0: twist the water in, and dat van de engel, je kan even een geslachtsziekte gaan
1: kunnen krijgen.
0: Ja, dat is ook een deel van de bescherming van de engel.
1: Mm-hmm.
0: En je wordt ouder, je wil flink geld gaan in en op je op de manier, fast life, binnen, geld binnenhalen en ja, die heeft me ook in de drugswereld gebracht.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ook daar was de engel.
1: Daar heb je ook die ervaring,
0: ja.
1: Die bescherming ervaren.
0: Ja, want helemaal ja, dingen is uitgeprobeerd buitenland en ja, het kon fataal.
1: Aflopen.
0: En ik had helemaal geen geld, want ik heb niets ervan geprofiteerd. Min of niks. Ik heb niet tot de dag van mijn oma, sorry, want dit heb ik van dat kunnen verdienen.
1: Mm-hmm.
0: Maar God is goed.
1: Mm-hmm.
0: Waar je denkt dat daar de oplossing is, bid en roep tot de Heer.
1: Mm-hmm.
0: Spreek wat uit. Dat is een schoon metik. Mm-hmm. In haar voorzeer. Wat bonen maar ook op pik wel weer in. Dus dat die en karkom. Mm-hmm. De Heer zegt, de Heer, ik heb dit nodig.
1: Mm-hmm.
0: Blijf met een verwachting.
1: Ja.
0: Al is het 1 voor 12.
1: Mm-hmm.
0: In een las ati.
1: Mm-hmm.
0: Er is ontzettend veel kracht dat je kan uitputten. Ik heb heel veel wat mogen ervaren toen ik de stap tot bekeer heb gedaan. Dus zo heb ik het woord kunnen toetsen. En ik zag dat ja, vele malen stond het engel daar klaar voor me. Maar ik geloof wel nog steeds.
1: Hij is er nog steeds.
0: Ja, hij is er nog steeds.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het zo'n beetje. Zo ben ik tot Betel.
1: Ja, dus je bent eigenlijk gekomen bij Betel.
0: Gewoon voor een visite bezoek.
1: Ja,
0: Eén
1: klopt.
0: Keer. Dan ga ik, want het was een lang droom van mijn moeder.
1: Mm-hmm.
0: Om mijn zoon weer in het huis van God te zien.
1: Mm-hmm.
0: En ik zei, ja man, het komt. Maar het leven daarbuiten is ontzettend lekker.
1: Mm-hmm.
0: Vrouw, geld, je drinken en zo. Dus totdat je op een gegeven moment op een kruising kwam, was het, wat doe ik met mijn leven?
1: Mm.
0: Wat doe ik met mijn leven?
1: Mm-hmm.
0: En mijn moeder altijd van, heeft me dit aan mijn schermen voor de bakker, bakken, kot en weer en zo. Dus wat ik hiermee probeer uit te leggen, stel dat mijn moeder er niet meer zou zijn, want ieder mens op aarde gaat wel door zo'n deur.
1: Mm-hmm.
0: En mochten zijn dat zij het niet had mee kunnen maken.
1: Mm-hmm.
0: En het zou me echt.
1: Abohati.
0: Mijn moeder en mijn leven, maar toch abohat mee.
1: Mm-hmm. Dus je bent blij dat ze.
0: Want ik zag het op haar gezicht toen ik. Meestal weg je oor, mama of ik ben of zo, temegolokin. En ze, ik zei gewoon, de dag toen ik de stap tot bekeer had genomen. Zei moeder, blessing, God zegen. En dat hij hier was aan het gaan doen. Ik heb de stap genomen.
1: En ze was aan de telefoon, zei je?
0: Ze was aan de telefoon, ja.
1: Uh-huh.
0: Met mijn zusje. Mijn zusje zei, mama, look po, kan ik draaien? Attack, no, mis op mijn boy. Want mij is een webching. Mis op je.
1: Als je een verandering hebt, die kan je
0: ja, afvieren ook. Dat was een kinkje, abrabo heeft me.
1: Wow.
0: Miseke ano emeta kwa trata want me no bege odeso that hey me breathe song and see that tone is the band gaan verbeteren. Nu word ik uitgenodigd. Ik wil bege, ze trekken me bij en alles en ze voelen de power one.
1: Mm.
0: Ik was van de enigste diep daar buiten.
1: Mm.
0: Ik was onhandelbaar en ze heeft het heel goed gaan ervaren. We hebben nu echt ja, waterdicht band, echt gehackt. De communicatie doet, niet dat het voorheen niet goed was, maar het is altijd beter.
1: Want nu kunnen jullie elkaar ook beter begrijpen, toch?
0: Ja, van, we bidden nu in groep. Ik ben niet iemand van een groep, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Ik doe business en soms Ja, je krijgt allerlei dingen, zo misschien bloemetjes of kijk, iets grappigs en je telefoon
1: raakt. Wat is dat je
0: ding? Nee. Je gaat me niet echt zien, ik ben meer business-wise.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar ik probeer het. Mm-hmm. Beter ben ik een beetje, nou maar wel, toch meegeven om mm-hmm. in een groep app te gaan en aan mm-hmm. een geestelijk naar hoogmoed of zo, maar mm-hmm. is niet mijn ding. Mm-hmm. Maar nu ben ik ook in de groep van mijn moeder, groep app met die kinderen en in de ochtenduren, 3 uren, ik zie dat de Heer wat met mij doet,
1: mm-hmm.
0: Vooral in dat we nu in de vaste periode zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ik krijg dromen die, ja, zo komen, je zou zeggen, letterlijk uit waar.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat ik heb de Heer ook daarvoor gebeden. Laat hij me tonen in de bovennatuurlijke, dat ik bepaalde dingen kan onderscheiden. Want vaak genoeg waar we denken dat we, ja, ik ben scherp, ja, ik ben wijs. Maar je bent in dat geval een dwaarse.
1: Mm-hmm.
0: En laat de wil van de Heer geschieden. En laat hij me tonen.
1: Mm-hmm.
0: Net van dat van Joshua. Mm-hmm. Wat ik aangaf van de Heer gaf autoriteit en gezag.
1: En instructie.
0: En instructie.
1: Mm-hmm.
0: En zolang dat je leeft, zal niemand jou kwaad doen, zei aan Joshua. En Joshua twijfelde. Hey, doe dit, laat me geloven dat dit werkelijk jou is. En net al dat van Jericho om rondom die muur te lopen. Ik ben niet iemand van echt bijbel lezen, maar nu dat ik tot bekeer, dus mijn college is zo voor, ik ben nog een baby, maar ik lees, God help ons. En wat ik probeer uit te leggen is dat van de Heere wil, en laat hij altijd bijbetrokken zijn in alles wat je doet.
1: Yes.
0: Want Peo denkt Joko Setatori, die bewoner van Gibeon hebben gehoord wat met de bewoners van Jericho en Ai zijn gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: En op dat grond daarvan kwamen ze met een listige manier. We komen vanuit verre. Onze sandaal zijn versleten. Kijk, we hadden brood meegenomen. Het was verse brood, maar nu is het helemaal beschimmeld. Kijk, onze kleden. Trouwens, nou, mijn buurman zag me opdrapen aan mijn acteur. Zo listig is de vijand. Maar als de heren hadden benaderd, heren, wat moeten we doen?
1: Mm.
0: En de heren heeft zo bewust gelaten. Hoe doet het, Tori? En die mannen hebben een verdrag getekend en alles.
1: Mm-hmm.
0: En later, over een paar dagen, onze buurman heeft, ze hebben ons belasterd, maar ze konden niet teruggaan, want anders zou de Heer zijn toren tegen hen.
1: Mm-hmm.
0: En zo ziet u dat het belangrijk is, instructie en alles wat je doet.
1: Mm-hmm.
0: Ik doe business. Soms in een sap, abron pe amoni ek mopo.
1: Mm-hmm. Soms veel uit?
0: Ja.
1: Oké.
0: Als maar doen want ze nou money, je want brood money of offer altaar, verschillende altaar.
1: Mm-hmm.
0: De bloed van Jezus over mijn geld. Het is pakken me aan om je trek God op, me trek Jezus bij ook de dag.
1: Yes.
0: Bless me. Want vaak genoeg je bereken dag. Mm-hmm. Ja, ik heb met mijn suite gewerkt, maar Abron. Maar we filteren.
1: Mm-hmm.
0: Want de bloed maak alles schoon, is witter dan sneeuw.
1: Mm-hmm.
0: En dat is belangrijk voor mij. Ik probeer hem elke stap.
1: Mm-hmm.
0: Even me last me schrijven, want ik zit nu hier, maar als ik terug bleef,
1: mm-hmm.
0: was er niet van de Heer, dan was ik er niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En de Heer is goed voor mij en ik weet dat als ik terug ga, is het afmaken.
1: Mm-hmm.
0: Dus nu ben ik onder zijn vleugels. Dus
1: mm-hmm.
0: ja,
1: mm-hmm.
0: that's it.
1: Oké, dankjewel voor je getuigenis.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk is het is als je pas in de gemeente komt dat je goed wordt opgevangen?
0: Is heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Ieder heeft zijn zienswijze.
1: Mm-hmm.
0: En het is altijd wanneer je ergens aankomt dat ze je goed ontvangen.
1: Mm.
0: En ik ben een vreemde in Jeruzalem. Ik heb niemand hier, ik heb niemand hier. Ik leer de mensen te kennen.
1: Uh-huh.
0: En tot een familie te worden. Zo, zo staat er geschreven. En het is belangrijk dat de mensen je ook goed opvangen. Want gebeurt dat niet, dan heb je straks ook... De mensen komen, maar ze blijven niet. Uh-huh. En wat week zwaarder. Ook is rijp, maar er zijn weinig arbeiders.
1: Hoe
0: kan komen ze binnen? Jullie zijn boring. Weet je, dus het is belangrijk. Ik heb heel veel steun gehad van broeders zoals mij, jonge broeders en zekere broeder Kaito, Simeon, jeugdleider, Shifaru. Ze hebben me
1: echt goed opgevangen.
0: Want ik één ding is me opgevallen. Wanneer je binnenkomt en je doet de stap tot bekering, dan krijg je een strookje. Maar ik heb dat niet ontvangen. Dus oh. Dat kan ook een punt van, zie je, dat kan die persoon zich een beetje
1: achter voelen.
0: Gaan voelen. Mm-hmm. En zo, weet je.
1: Maar zijn anderen die je hebben opgevangen. Maar zo
0: met meren. Een topservice, ja. Ik werd helemaal uitgenodigd.
1: Een hartelijke ontvangst.
0: Ja, naar om thuis bij een van de broeders te gaan. Hij bad voor me en heeft me de nodige instructie ook gegeven. En ik zat meer achterin.
1: Mm-hmm.
0: En hij zegt, kom dichterbij. Ik hoef van me achter, laat me hier zitten. Hij zegt, nee, je kan hier zitten. Protocol, als er we krijgen gasten of gastsprekers, dan wordt het iets anders. Maar zit hier.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Zo is mijn plaats veranderd van achterin, waar middel longo. Zoek over dat gewoon pas. En ik probeer ook vanaf te stappen dat mijn ons doodrappen moet. Maar ik moet pas onze taak die dan die mijn ons doodrappen. En dat staat een lid voor zuster voor de deur. Broeder, tweede rij hoor.
1: Mm-hmm.
0: En dat de volgende keer, vandaag gaat het lukken. Dat dan zijn er een andere zuster boven daar. Broeder, tweede rij. Op een gegeven moment, weet je wat, laat me daar rustig zitten. Mm-hmm. De Heer doet wat. En hij is bezig wat te doen. Dus laat me gewoon rustig blijven volgen wat de Heer voor mij gaat doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is ontzettend goed wanneer die mensen tot bekering komen.
1: Dat ze goed opgevangen worden.
0: Opgevangen en
1: goed begeleid worden verder.
0: Want ik ben nog steeds een baby-christen die de overgang probeert te maken naar...
1: Nou, je staat er ook kleuter of peuter dan?
0: We gaan pressen.
1: Want we blijven groeien.
0: Je moet ook
1: de
0: wil hebben om door te drukken, ook de moed.
1: Mm-hmm.
0: En de Heer moet je ook kunnen leiden.
1: Ja.
0: Want je wordt altijd ingefluisterd. Wat doe je hier?
1: Mm.
0: Je past niet hier. Waarom kom je hier bezoeken? De vrienden. En dat heb ik ook gedaan om wat blijf bijmelden.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb mijn vriendenkring buiten gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Ze wisten ervan niets. Omdat wanneer je de stap doet tot bekering, ze proberen je tegen te houden.
1: Mm-hmm.
0: Je kwam niet mee. Je kwam niet basopi. Je kwam niet deze.
1: En dan is dat zijn lobby door Karko.
0: Ze wisten het niet.
1: Mm-hmm.
0: Ze wisten het niet.
1: Dus in het begin wisten ze het niet, maar nu wel.
0: Toen was ik ver weg, zo kon de man niet stoppen.
1: Is het een tip dat je aan de luisteraar geeft?
0: Is ook een tip.
1: Als je komt op het punt om te kiezen voor Koning Jezus, hou het in het begin even geheim. Zodat je jezelf
0: de rust geeft en de vorming geeft.
1: Uh-huh.
0: Want naar de kerk gaan en God dienen is twee.
1: Mm-hmm.
0: En wanneer je bepaalde stappen probeert te nemen, gaan dingen op je afkomen. Als in mijn hoofd wordt gefluisterd, in mijn oren wordt gefluisterd, wat doe je hier?
1: Mm-hmm.
0: Wat gaat de mens dan doen?
1: Ja, staan als die mattie tegen je zegt.
0: Ja, en ze hadden een hele discussie. Nee, het is niet waar. Ja, nee, maar ik ga naar kerk. De mattie is allemaal niet van me, want we blijven in de buurt. Maar ik had nog mijn dread, dus... Maar ik zag dingen anders. Waarom ik ook de stap heb genomen. Het was de vaderdag en mijn neef lag op sterfte in de ziekenhuis. En ik zie hem zo trillen. Hij was zo helemaal nat. net als een hoge temperatuur met koorts.
1: Hij was echt aan het vechten.
0: Mm-hmm. Hij kon ook niet meer praten. Ja, 30, nou, 30. Hij was ook daarjarig in zo'n situatie. En mijn moeder bad voor hem. Ik ben niet iemand die echt naar de ziekenhuis gaat om mensen te bezoeken. Want het doet veel met me, maar ik bid daar voor kracht. Want soms kan het ook zijn dat je iemand moet gaan ondersteunen met gebed. En, maar het komt goed wel. Mm-hmm. En mijn moeder bad voor hem en hij zei, hij riep hem bij zijn naam. Als je de kans krijgt om de Heer te mogen dienen, ga je dat doen. Ik bid voor jou. Hij kon niet praten, maar hij schudde met hem. En hij zei tot me, kijk, hij ligt daar op sterven. Het kan zijn dat zijn leven in orde met de Heer is, dat hij genade kreeg. Maar hoe ligt het met jou? Dat was echt.
1: Dus dat kwam hem weer op de
0: Ja, hij sprak tegen me. En je kan zeggen dat je misschien ja, 50, 80 jaar oud en dan wil het 1 jaar, ik kan me nog een surupop lid. Ging over zo. Theodor, dat wil nog vet kon een keer, kijk, Fukakis na laatste, de surupop lid. En meestal is het zo, de mensen willen gaan genieten en wanneer de tijd aanbreekt.
1: Je zal heel ouder worden, dan gaan we kiezen voor God.
0: Maar wie zegt dat je
1: ouder wordt? Dat je oud wordt, klopt.
0: Kijk hoeveel mensen door
1: jong
0: het leven,
1: sterven.
0: Ja, jong sterven en ze waren in een piek van hun carrière. En je weet het niet, wie weet wat de dag van morgen opbrengt.
1: We weten hoe het dag eindigt. Yes.
0: Wie kan de Heer raad geven? De Heer is oppermachtig. Hij kan verandering brengen in elke situatie. Dus toen stond ik daar. Ik moet dat met de Heer.
1: We moeten in orde maken.
0: Ik was eerder met een beter oproep. Maar dat van 9 juli was het raak. Want toen kreeg ik het woord. Iemand fluisterde in mijn oren. Is jouw paspoort geregeld? En ik dacht van, ik kom terug. Ik kom terug. Dat van het woord van de broeder was raak. Want wanneer je begint te komen, dan krijg je, je moet op je oma passen. Dan is er geen legeer. Je moet ons helpen. Wat ga je daar doen? Vandaag blijf even te shuffelen. De vijand probeer je af te leiden. En dat gebeurde ook met mij. Je gaat verschillende tekens krijgen. Dan is het een lobbybrader of een lobbysister. Help me. Dit is een zonde. Je hebt me gehoord. Ik ben een ondernemer. We focussen aan money. Zonde met mijn roken voor het. Maar nu is het prioriteit. Zondag met de drapen in een gemeente. Ik kapot om mijn money wanneer. Ik heb mijn fijne money dat mijn fijne maandag kom, et cetera. Maar zondag. Zo is dat ding gaan werken. En ik probeer het.
1: Echt te scheiden, dus.
0: Ja. Iedereen wordt een dagje ouder als je genade. Ja, weet je, maar wij die leven, kinderen van God, we wandelen in het licht. Dat wat je aan je bagage had, met ellende, jaloezie, heugelaar, misschien bloed aan je vingers, stelen en zo. Die dingen proberen we overboord te gooien en we proberen meer op Christus te gaan lijken. Want daarbuiten letten die mensen wel op. Ja, is een zuster. Ik ben jouw zater, ik ben kansen kan goederen. Het geeft vorming, het geeft.
1: Je gaat veel meer op jezelf gaan letten.
0: Ik probeer.
1: Die transmastof, hè?
0: Precies. Ik leg wat uit, maar ze zeggen verbeter de wereld, begin
1: bij jezelf.
0: En wanneer we daar buiten zijn, Sranami Presif Tama, wat doe je met het land? En vooral wij als christenen, weet je. Dus zulke dingen houden me ook bezig, want voorheen deed ik het ook met loved ones. En de man heeft krima kondre, look tot zakken. Maar, you know, of thing, biggie problem sa dot akondre ni slekh bodol ma acha da khuda nit na gesproken en so
1: je gaat anders kijken naar dingen als je
0: ja je gaat zaken anders voor ze doen als aan de begin screen is regelen hoe man er kijken mensen weet naar je
1: en weten nou God is seeing you
0: ja de andere zien je niet maar God zie je wel en iemand probeert maar uit dan moet je maar ik zag de leven die in leven met de Heer
1: en welke zin bedoel je?
0: En de zin van hoe ga ik kerk, ik kom met me naar de gemeente.
1: Oh, je bedoelt een dame?
0: Ja, okay, dat maakt niet uit. Gelovigen die niet echt die weet dingen doen in die dingen doen.
1: Dus in een beetje een voorbeeld in haar, dus daarom dat ben je zo van, dan kom je niet mee naar de kerk.
0: Nee, te mi okare. Ik moet niet gaan roepen dat weekend met de discotheek Boutje Montan of Rihanna of Surinaamse artiesten ook.
1: Is je moet radicaal zijn.
0: Je moet radicaal zijn. Yes. En dat kon ik niet vinden. Ik vond dat ik wil komen, maar mijn schie, mijn
1: gemakkeer.
0: Ja. Maar, dus dat alles probeer ik uit te leggen om jij als een christen. Je moet de nodige voorbeeld geven. Er kijken ontzettend veel mensen naar ons. En dat doet wat. In een co-evangeliseer voor ons als Madrijlibi. Als we zo van je liefde zijn, dan denk je, weet je wat? Fever voor God, dat is allemaal niet. Dat is altijd zo netjes. Amma, je doet zo. Amma, je haar.
1: En hoe kun je business doen, hè? Want sommige mensen klagen zo vaak over gelovigen die een business hebben, dat die maar op verveer manier. Maar ook daar moeten we tonen dat we koning Jezus dienen.
0: Ja. Dat is heel belangrijk, want het is een poort naar de buitenwereld.
1: Ja,
0: ik kom met veel mensen in contact. Soms ik als ik bedoel, die zijn nog gelovigen, maar je loren, hij dacht ook zo. Zodra Abarta top service, mijn lobby. En dan is het de Heer, daar doet het. Je vindt wat vast voor je kent, dat is de Heer. En daar komt hij tot het. Bent u bekende? Van welke gemeente? Nee, op die jaar en God opleiden. Dus het is ook gewoon een manier van mijn gave of gift dat de Heer mij vergeven om het tot uiten te brengen. Be cool, timing, wacht. Naar een jager met een prooi. Oh, kon, dat wil ik zeggen in afval. Nog een jukko. Want soms ik ga naar jukko.
1: Maar soms hebben we dat ook toch gaan zo. Bij alles moet men dat horen.
0: Ja.
1: Terwijl dat niet nodig is.
0: Wacht op de juiste moment om door te drukken.
1: Ja.
0: Net als Joshua en de Israëlieten. Aanvallen. Of kijk, jouw groep, jouw leger is te veel. En na omen kado ik ga doen, na 300.
1: Ja, heel veel.
0: Maar de 300, ze waren op scherp.
1: Ja.
0: Ze weten wanneer ze moeten
1: invallen. Ze wisten wat ze moesten doen. Ja.
0: Precies. Het gaat niet om zoveel grote aantal dat uno machara wensko in CAO, in C, weet je. Dus dat zulke dingen, ik probeer ze gewoon gescheiden te houden en hoe de vorm meer te gaan geven en waar ik mijn bijdrage kan leveren. Ik ben niet de beste, ik heb ook veel dingen uitgehaald, maar God geeft genade dat ik nu hier zit en hij doet wat, hij doet something in my life.
1: Ja, en hij is nog niet klaar.
0: Nee, hij is helemaal niet klaar, maar nu. Nu probeer ik hem beter te kennen, want ik zie dingen vaak in mijn droom en vaak genoeg
1: wordt het uit.
0: En ik had het niet door, want toen ik jonger was, kreeg ik een droom van, net als ik bij een happening was, ik had mijn kaartje gekocht en er was een troostprijs, maar ik wil alle dat prijs en dat is de eten. Dus mij dacht, fuck, I win all of this, and that won't ya, one of any, at all, bro, we get my girl. En dan stay taki, ik heb jou geroepen. If the one, ik de poor one stap. En ze waren net als een stambeel.
1: Ze waren niet een staartje u aan te raken.
0: Helemaal niet, maar het was gewoon een stem. Maar ik wist het nog niet, dat bepaalde dingen. Dus wanneer de Heer bepaalde mensen of kan misschien jou gaat gebruiken. Het kan zijn op een andere manier. Maar vaak genoeg spreekt de Heer tot ons. Maar je bent niet op de positie, je luistert niet, je weet het niet. En nu probeer ik de dingen te matchen en weer in orde te stellen. Hé, dit moet ik doen, dat moet ik doen. En het gaat ontzettend goed. Vooral als je business doet, heb je de heren daar nodig. Soms krijg je van de moeilijkste opdracht. En als de heren niet met jou in gedachten, de wijsheid, de kennis, de fever over jouw leven. Want er zijn ontzettend veel mensen die ook in het business branche zitten. En, maar er is iemand daar, wij hebben het nodig. Ja, ze hebben me over jou verteld. Een klant belde naar Coldedzin. Ik mag geen reclame hoor, maar dat is een firma. Okay. En er is iemand daar en die nam op. En die vrouw had zoveel me voorgeven, dit voorstel, hoe kan ik het aanpakken? En die salesman zei, ik ken iemand, hij komt vaak hier dingen kopen, hij werkt goed. En zonder dat je weet, gaan ze reclame voor jou maken.
1: Klopt.
0: Dat is wanneer de kunst, de fever van de heren op jou rust.
1: Wow.
0: En de klant zei van, wauw, wie is dat? Oh, mag ik zijn nummer? Ja, u kunt schrijven. En ze, wat kan ik plaatsen? Wat is het bedrijf? Of, maar die heer, de me go, de morgen sabi stratifasie. En als je rast hebt, de mijn carrière is daar gewoon. En het was van een klant van Noord. Noord heb je die misschien big boys, big girls, financieel bedoeld hoor. En zij zei van, nou Rasta, het ging niet door de bugel, het matcht niet. Nu dat ik tot bekeren ben, bewust heb ik mijn haren geknipt. En ik beel iemand anders uit met mijn business. Bepaalde mensen zien neer. Want ano ara Rasta, het is niet dat ik in een geloof was, maar ano aweer ik het was. En toch, het zit nog steeds in me, mijn vak, of mijn kunst of deskundig gebied problemen op te lossen op mijn werkvloer, of om het zo te uiten. En, het zit nog steeds op me, het zit in mijn haar. Maar mensen, dat zeg
1: mensen,
0: dat,
1: mensen, het
0: die mensen kijken naar het gezicht en naar je uiterlijk, maar de Heer ziet dwars door je gedachten, naar je hart. En vandaar dat ik zag dat, hey, het is tijd genoeg, ik ga mijn haar afleggen. Dus, zo werkt dat ding.
1: In het vorige gesprek had je ook heel iets bijzonders gezegd. Want ik vroeg je ook, en ik denk dat waarschijnlijk gericht, vooral van IBD, eigenlijk IBD was Strati.
0: Ja.
1: En ik denk dat, stel, was Strati van een arki, dat hij wel zou denken van, Migado, dat vaak allemaal los aan de meid.
0: Je kan het zo doen. Begin te komen. De mijne heeft de Heer zo aangepakt. Ik had een Franse nummer. Ik ging vaak naar de Frans-Guyana. Ik had een Franse nummer en toen ik de stap tot bekeer heb genomen. Mijn bedrijf blok mijn nummer. Ik had geen, een tijdje geen bel te goed erop gewaardeerd. En hij blok mijn nummer. Allerlei contact voor vriendinnen en zo. Goed, dat is maar dat ik op me uit mijn leven. Want het bedrijf, de Heer heeft het voor me gedaan. En hij gaat steeds, de Heer vindt altijd een weg. Je kan hem niet peilen, er is geen man dat hij liggen zou. Dus de Heer is van plan goed te doen in jouw leven. Dus in een vredelijk jouw straat. Maar ik heb die jongens weer die ook met mij werken. En ze zeggen, ah, maar je drijven, hey, ik wil liever, hey. Zij houden nu ook rekening met mij. Hey, ik krijg door, mijn man komt te jong. Ik zei, kom, je moet gaan voorzitten, of go de debat, de man spannen, maar ede. Nou, misschien wat bono man para, amand dat is weef, of zo, om te gaan vergelijken. Geef de Heer wat de Heer toekomt.
1: Ja.
0: Wanneer de tijd aanbreekt, alle
1: knieën. Hij gaat zich tonen aan.
0: Ja, alle knieën en alle tong zal buigen en ze zal beleden dat de Heer God is. En,
1: amen.
0: Ja, dus. Geef ze wat tijd, want ik ben niet gewoon pas bij me gewoon direct in beter. Ik was ook onhandelbaar. Nu dat ik zo praat, ik heb me ook meteen gedaan, maar de Heer geeft genade.
1: Amen.
0: En wat de Heer voor mij doet,
1: gaat hij ook doen voor hen?
0: Voor iedereen.
1: Amen.
0: Dus blijf met hem verwachten, al ga je door situaties heen. Mijn business was ondersteboven, mijn relatie, noem maar op, niets lukte. Mm-hmm. Maar nu is er rust in mijn leven. Mm. De Heer voorziet in alles. Mensen mijn naam niet meer een brok om je eten. Na gewoon met de telefoon en paren drapen. Zo, kom hier en ik heb je nodig. Weet je? En het flow, het flow. Ik ben de Heer echt dankbaar. Omdat ik de stap, vroeger leef ik met een twijfelgevoel. Ik kan door, met de dag is dat die oma me wil niet meer komen horen door. Dus me genieten. Maar we zeggen wat morgen brengt. En nu... Ik zit niet erg op de duimen dat ik morgen moet slapen en niet meer wakker word. Mm-hmm. Maar ik heb me ook niet zo vrees, want mijn paspoort...
1: God is zit,
0: ja, met de verwachting. Ik heb meer rust in mijn leven, weet je. En mensen van de buitenwereld staan zo jong, en de mensen komen, is meer van social media en filmen. Of ja, vandaag gaan ze huilen over... In het dorp, in de potina graf schrijf je, vergeet het. Ja, dus zoek de Heer, zoek de Heer, komt het begeren. De Heer, er is een situatie die de Heer geen oplossing kan brengen.
1: Amen.
0: Geen enkele bono, maar geen enkele pij, man. De Heer doet alles. Dus in afrede met brother of misschien zijn er iemand die toevallig aan de radio heeft, hij gaat door situaties heen en... Kijk maar hier, ik ben kerstver, 1 jaar. We gaan overgaan van een baby naar een volwassen christen, daar een stigma ging. Maar de Heer doet het. Ik bedank
1: dat
0: wanneer de tijd aankomt, minimum jump zoet kot ik presie. Je moet instructie volgen en hij gaat jou beleiden. Nog dus maar eens aan het dag, je one foot. Ja, hij is zo geweldig. Daar ga je niet, de Heer niet meer voor. Hooghouden of regel, je gaat voor je eigen wil en daar is
1: hoogmoed
0: kom ten val.
1: Yes. Dankjewel. Ik twijfel er helemaal niet aan dat de mensen bemoedigd zijn.
0: Ja.
1: Het was een heel bijzonder gesprek en ik dank u daarvoor.
0: Ja.
1: Vooral het laatste waar u aangaf van hoe belangrijk het is dat Tapgaru en Ting kom je. Dat we mensen niet te veel moeten forceren, maar we moeten wel Jezus uitdragen. Zodat zij op een gegeven moment gaan kiezen voor Jezus.
0: Het was een lang gekoesterde droom van mijn moeder.
1: Ai, dat
0: maar,
1: vooral.
0: Het beweegt me hard en nu is er meer rust in het huis. Vanochtend werd ik ook plat gebeld. Ja, 3 uur in de ochtend, we gaan vurig bidden en weet je...
1: Het is heel iets anders, je leven is anders dan voor Jezus En ook vooral voor die moeders, toch, die bidden voor hun kinderen. Blijf bidden voor je kinderen.
0: Blijf bidden.
1: Want voor de wereld zijn ze onhandelbaar, voor u misschien, maar voor God zijn ze handelbaar.
0: Is geen instantie als opa dole, maar cowboy of peer I gap chain.
1: Garo sabi sa amuna apje dati.
0: Garo na falle met smoot.
1: A make up chain toe.
0: Ja, precies.
1: Luisteraars, dit was het voor deze keer. Het was een bijzonder gesprek. We hopen dat u heel veel hebt gehaald uit de getuigenis, uit het verhaal van broeder Miguel Thompson.
0: Yuku.
1: En We zijn blij met u ook en we groeten u.
0: Dank u.
1: We zeggen u, Jezus houdt van u, wij houden ook van u en tot de volgende keer. Dag.
2: Lord, as I'm living this Christian journey, after preaching, after singing, Lord, after living, after my life is gone and I'm dead, it would be nice to know, Lord, that my destiny, my destination was only in your word.

Yes, en u heeft kunnen luisteren naar het mooie nummer Destiny van de zanger Jermaine Edwards. And I know that you have been blessed. En daarvoor heeft u kunnen luisteren naar het interview met broeder Miguel Yuku. We willen van deze plaats uit broeder Yuku bedanken voor zijn kostbare tijd om zijn getuigenis met ons te delen. En het is ons gebed dat de Heere u verder mag zegenen. We willen ook danken, zuster Gracita Groeneveld, voor het afnemen van dit interview. Het moment is aangebroken voor prayer, om in gebed te gaan. We willen ook vandaag voor u bidden. En nodigt u iemand uit, stuurt u een WhatsApp bericht snel naar iemand of belt u iemand die u kent, van wie u weet dat de persoon een wonder of een doorbraak nodig heeft. Dat kan een wonder van genezing zijn, een wonder van bevrijding, een wonder van voorziening. Of misschien een doorbraak nodig heeft in het huwelijksleven of aan het werk. Nodigt u iemand uit, zet u zelf schrap, want wij gaan bidden op dit moment. Laten wij bidden. Vader, we danken u voor dit moment. We danken u voor alle luisteraars. We danken u voor een ieder die op dit moment luistert naar Revival Now op 91.7 FM. Heere mijn God, ik vraag u een zegen voor u, voor alle luisteraars. Zegent u de luisteraars die luisteren in Suriname, maar ook zij die luisteren vanuit het buitenland, of het Nederland is, België of elders. We hebben ook luisteraars helemaal uit Griekenland. Vader, zegent u zij die luisteren op dit moment. Heere mijn God, u bent de God van doorbraak. U bent de God van genezing. U bent de God van bevrijding. U bent de God van voorziening. Heere, voorziet voor uw kinderen. Bevrijd, Heere, waar bevrijding nodig is. Mensen met allerhand geestelijke aanvallen, geestelijke aanvallen in hun dromen. Zij die ziek zijn, Heer, belast zijn met ziekte en kwalen, Vader. Vooral in deze tijd, nu op dit moment, Vader. Heer, mijn God, Heer Jezus, zijn er heel veel mensen ziek. Heer, laat uw genezende zalving via dit programma de zieke mensen bereiken en ze genezen in de wonderbaarlijke naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestaande Heer. Er is geen ziekte dat u niet kan genezen. Er is geen kwaal welke u niet kan genezen. En op dit moment, Heer, doe ik een beroep op uw genezende kracht om de zieken aan te raken. Makupala ataria, makupala atunama, rakutaria apasika, makapalia aturia, rekepele etaya, rakatuya, rakatunama, ralabushandaba. Ik kom op tegen migraine hoofdpijnen. Er luisteren zeker 3 personen die de afgelopen dagen bijzonder veel last hebben gehad van migraine. In de naam van Jezus wordt u bevrijd en genezen van deze toestand. U hoeft niet meer in een donker kamer te zitten. Ik kom tegen migraine in de naam van Jezus en genees in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En terwijl ik bid, wordt ook iemand aangeraakt met een keelaandoening. Lijkt op iets als een infectie. Ralabusokopora atunema. De hand des Heeren raakt u aan bij de keel. Bij de keel, bij de nekstreken daar zo, en ontvang uw genezing nu in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. Ralabu sokopora turia, ralabu sakapala ataria, ralabu sokopora atunama ataseke, ralabu shandeba. Ik zie iemand een papier ondertekenen, ik zie iemand een contract tekenen dat te maken heeft met een woning, dat te maken heeft met een huis. En Asano City, ralabu shakapala atunama, de
komende 7 tot 10 dagen. A papira die zo teken. A contract die zo teken. En asan zit ik ba in jeje presie. Zo spreekt de Heere. Vader, we danken u voor uw zalving. We danken u voor uw Heilige Geest. We danken u voor uw engelen, Heere, die uitgaan, Heere, terwijl we in gebed zijn. Vader, om de luisteraars, de mensen die luisteren, te bedienen in dit uur. Geliefde, u moet weten, elke keer dat u luistert naar dit programma, wordt u bediend door de engelen. Elke keer als u afstemt op Revival Now, wordt u bediend door de Heere. Hij stuurt zijn engelen uit. U moet niet denken, u luistert gewoon naar wat muziek. U luistert even. Nee, nee, u zit in een dienst. En engelen bedienen u. Ja, elke keer als u luistert, u gaat uw overwinning tegemoet. Amen en amen. Heeft u een getuigenis die u wilt delen? Stuur die dan naar mij. Ja, uw boodschap komt rechtstreeks bij mij op het nummer plus 597 82 47 87 1. Ik herhaal, plus 597 82 47 87 1. We gaan luisteren wederom naar Roy Adinda met het nummer Tibo Go Naar Hemel. En daarna heb ik een hele, hele, hele belangrijke bekendmaking voor u die u niet mag missen. U mag deze beslist niet missen. So stay tuned.

Yes, u heeft kunnen luisteren naar Roy Adinda met het nummer Die We Gonna Hemel. En het is nu tijd voor de bekendmakingen. We starten vandaag om 9 uur met onze Revival Service, onze opwekkingssamenkomst, elke zondag om 9 uur aan de Magtapika straat nummer 6. En dat is Bethel op Room. De komende week hebben wij een periode van bidden en vasten. En wij zullen sowieso op de woensdag samenkomen voor gebed. Ja, dus houdt u de bekendmakingen in de gaten, ook op social media. Want wij zullen in verband hiermee enkele gebedsdiensten hebben. Nou, het zit erop voor vandaag. We gaan er swingend uit met het nummer Big God van D. Jones. Ik groet van deze plaats uit. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En volgende week ben ik weer in uw midden met het programma Revival. Nou, ik wens u allen een hele gezegende weekend toe. God bless you.

Jolie, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 2 augustus. Vermicelli soep met kip en groenten, witte bonen met kip en sausages, tillen met zoute vis en pittige tomatensardine met aardappel. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: By restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 2 augustus, vermicelli soep met kip en groenten, witte bonen met kip en sausages, tillen met zoute vis en pittige tomatensardine met aardappel. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

0: nigga.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 2 augustus. Vermicelli soep met kip en groenten, witte bonen met kip en sausages, tillen met zoute vis en pittige tomatensardine met aardappel. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
3: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
4: Op Lim FM.
3: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
5: Het is zondag 2 augustus 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Het is Connecting the Dots, verzorgd door Rappa en u aangeboden door Lim. Alvast een prettige luisterstemming toegewenst op deze zondag. Ja, meteen direct wat zeggen. Afgelopen week waren heel wat dingen, maar alvast zou toch wat voorlichting komen vanuit de brandweer. Dat komt nog over de droge tijd die in aantocht is. Kijk, we moeten op dingen vooruit, niet in een kaars aankomen, maar zo'n kong, drie dingen. Kong, je merkt aan het weerverschijnsel, de regenbuien worden korter en de lucht begint op te klaren, de droogte komt eraan, temperatuur ook. Belangrijkste is, vooral voor oudere mensen en kleine kinderen, baby's, om veel water te gebruiken. Het is advies is dat ouderen met hun flesje water moeten rondlopen. Gelukkig kunnen we dat uit de kraan vullen. Maar zorg er steeds voor dat u de fles schoonmaakt. Vooral bij de mondopening en de dop. Want daar kunnen bacteriën blijven zitten bij de vorige keer dat je het gebruikt hebt. Dus daar goed schoonmaken, goed schudden, spoelen en daar weer opnieuw vullen. Bespaart je heel wat. Oké. Wat gebeurt namelijk? Je lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid vocht die het moet hebben. Ja? Als dat die hoeveelheid afneemt door meer transpiratie en minder te drinken, dan gaat je lichaam uit allerlei bronnen binnen zijn lichaam gaat hij dan vocht onttrekken om zijn hoeveelheid in stand te houden. En een van de plaatsen waar het lichaam dan vocht onttrekt is je bloed. Ja, dat is het meest vloeibare in je lichaam. Ja, en dan wordt je bloed een beetje dikker, niet erg, maar voor oudere mensen en baby's kan dat een extra belasting betekenen voor het hart. Die moet harder pompen als het bloed ietsje dikker wordt. Dus steeds blijven drinken is het beste advies dat je aan de mensen kunt geven. Niet wachten totdat je dorst krijgt. Je moet drinken voordat je dorst krijgt. Dorst krijgen is al een signaal vanuit je hersenen naar je speekselklieren dat er al een tekort is. Dus voordat je dorst krijgt, moet je al kleine beetjes direct, slokje, niet gloek, spanga slok darm. Nee, een beetje slokje, na een paar minuten weer een slokje. Ja? En dat is het beste advies. Lim noemde het ook afgelopen week, donderdag of vrijdag was het, dat het mensen die dan nu vinden dat ze bermen moeten gaan branden, Lissifko of Sanasani, nou, Broma berm, je begrijpt, het is het gevaarlijkste wat je kan doen. Berm branden kunnen gauw overslaan op grote branden voor dingen die dus onder de berg het gras droog zijn en dan gaan huizen eraan in het verleden gebeuren. Maar nee, leren. Hoe loopt bronsani? Hoe noem doing? ook niet in woonbuurten. De rook kan, is altijd giftiger dan de gezonde lucht. Dus het kan mensen met longklachten en baby's, ook jonge kinderen, hun longen beschadigen. Maar wat doen ze wat niet, toch? Ja, is mooi droge tijd met krap, alle rommel van Jari met bron. Houd toch op met die nonsens, man. Achterlijk gedoe. Een soort afwijking, een soort pyromanische neiging. Ja, kijk wat in andere landen is gebeurd. Heel bos in brand daar in Parijs, rond Parijs, weggegooide sigarettenpeuk, noem maar op. Maar goed, ik hoef u niet te zeggen dat de afgelopen week helemaal in het teken stond van de onderdachte uitspraak van VHP-DNA-lid Cedric van Samson. Er is al heel veel over gezegd, ik ga daar niet al te diep op in, maar wel wat uit dit gebeuren te leren valt. We moeten lering trekken uit de dingen die er gebeuren, zoals hier dit geval met die ondoordachte uitspraak, nog wel op een buitenlands medium, radiostation, staan vast in Nederland. Ja, en dan, maar goed. Het is niet leuk wat er is gebeurd, maar belangrijk is dat de excuses dat je iets verkeerds hebt gezegd, ja, dat zijn we te trots op. Te trots voor. Het is alsof je dan van je troon gaat vallen als je zegt van oké, ja, het was inderdaad onderdacht in mijn enthousiasme van politieke toespraak houden. Ik heb een microfoon voor mijn mond, ja, dus ik ga dingen zeggen. Ai, sorry, ik heb me een beetje versproken, het was niet zo bedoeld. Dat klari. Maar we zijn trots, we zitten in een partij waar het misschien aangewakkerd, aangekweekt, in ieder geval niet bestreden wordt. Ja? Excuus aanbieden, dat doen we niet. Oké, we blijven volhouden dat we goed waren en dat men onze woorden heeft vertekend. Daarbij heeft meneer Van Samson het begrip framing gebruikt. Dus met een paar begrippen smijt erbij, niet eens weet wat het wil zeggen. En daarop wil ik ingaan. Hij heeft het zelf gebruikt een aantal keren. Er is sprake geweest van framing. Men heeft zijn woorden uit de context gehaald, dus uit het verband gehaald. En men is er daarop gaan inhaken en heeft het opgeblazen. En daarbij heeft Lim FM een veeg uit de pan gehad, dat ze als satellietzender degene zijn geweest die het hebben opgeblazen. Je dat was nonsens. En de radiostation staan vast waar je het hebt gezegd, heeft zelf die headline eruit gehaald, zodat anderen het kunnen zien. Wie heeft het opgeblazen? Daar is het toch begonnen, waar je het hebt gezegd. Maar goed, dat steeds maar noemen dat framing het excuus is waarom dat ding is gezegd, dat is een heel zwakke manier. Je maakt het alleen maar erger voor jezelf. Ja, ik heb ook bij het lesgeven soms iets even gezegd. Zei, oh nee, sorry hoor, dat was niet de bedoeling. Ja, nee, is goed met mezelf. Af en toe je taxa mee ook toe. Oké, dat hoor ik. Bah. Ja, maar dan ga ik niet volhouden dat ik gelijk had en dat jij hebt gemaakt dat ik dat. No. Dan maak je het alleen erger. Dan toon je je kleinzieligheid. Een kleine ziel gaat zich niet verexcuseren of verontschuldiging zijn, dubbel gezegd verexcuseren. Maar goed, daarom wil ik zo meteen even wat zeggen over wat framing is. Ja, dan moet u, als u zin heeft, goed volgen. Ik heb het met een paar voorbeelden opgeluisterd. Het is moeilijk hoor. Ook in het buitenland zegt men hoe betekenissen wat framing is. Maar het heeft verschillende betekenissen. Maar het gaat erom in de context waarin meneer Van Samson het gebruikt, heeft hij het fout gebruikt. Heeft het woord misbruikt. En in feite heeft hij aan framing gedaan. Je zult goed opletten. Als je goed opletten, het zegt in de klas. Maar als je het goed bevolgt, zult u zien dat hij degene is geweest die aan framing heeft gedaan. En nu beschuldigt hij anderen dat zij aan framing hebben gedaan. Nou, dat zal ik zo meteen na de break doen. Maar eerst een paar, om een beetje af te koelen daarop, een paar uitspraken om daarbij even na te denken erbij. Ja? uitspraken. Ja, eerst, misschien slaat het op wat we tegenwoordig hebben meegemaakt afgelopen week. Koppigheid is de energie der dommen. Koppigheid is de energie der dommen. En over nieuws. Wanneer een hond een man bijt, is het geen nieuws, zeker geen breaking news. Maar wanneer een man een hond bijt, dan dat is nieuws. Maar met Wanaku, dat wordt headlines, framing, opgeblazen. Hier op de mataki, wie betaalt dat goede man, ik was aan. Volgende. Kinderen zijn kleine mensen en mensen zijn grote kinderen. Die tegenstelling is mooi, hè? Kinderen zijn kleine mensen en mensen zijn grote kinderen. Want ze gedragen zich soms echt als grote kinderen. Ja, in positieve zin, hoor. Ja, ik kan me herinneren, die buurman had op een gegeven moment een elektrisch treintje gekocht voor zijn zoon. Even een mooi ding was het toen. Mooi Duits merk. Merklin heette het ook. Nou, boy, maar zit als aan iets, zat hij met dat ding te spelen. En die jongen stond betuterd erbij. Mijn vader speelt met mijn treintje. En ik mag, hij haalt het voor weg en gaat hij ermee spelen. Mooi ding was het. Maar goed, oké. Okay, dus het zijn maar kinderen en volwassenen. Oké. Okay. Dit is een beetje filosofisch. Nou, toch niet. God kan niet overal zijn. Daarom heeft hij moeders geschapen. Even nadat hij... Moeders zien alles, toch? Nog een keer. God kan niet overal zijn. Daarom heeft hij moeders geschapen. Dat is een Joods spreekwoord. U ziet dat ik heb mijn water ook steeds bij me. En als mijn man door een gesprek naar een halverwege om of uit stinkt. Oké. Deze is ook een mooie nadenker. Je moet dus mensen ten dienste zijn. Maar op een gegeven moment zegt dit spreekwoord: maak uw deur niet groter dan uw huis. Je denkt? Maak uw deur niet groter dan uw huis. Deur is de plaats waar je binnenkomt. Maak de plaats waar je binnenkomt in je huis niet groter dan het huis zelf. Ze moet niet meer binnenlaten dan je kan bevatten. Ja, dat is een Engels spreekwoord. Ook een Engels spreekwoord. Een goede naam behoudt ook in het donker zijn glans. Dus, als je een boening, schrijf je naar Dungru, een boening en breentje. Dat blijft goed, ook in het donker. Niet alleen in het licht. En deze... Al staat een rivier droog, het behoudt haar naam. Want dan kijk, hier is de Marowijne, staat nu droog. Want we hebben de boel vergiftigd en alle bossen gekapt. En het water is toen, go, go, gadget. Want de bossen houden het vocht vast als een spons. Kap je de bossen, vloeit alles weg. En in de droge tijd krijg je één dorre droge vlakte. En in de regentijd spoelt alles weer weg. Ja? Maar, dat is de feitelijke kant, maar in de filosofie, al staat een rivier droog, het behoudt haar naam. Dat is een Afrikaans spreekwoord. Oké? En deze vond ik ook goed, of vind ik ook goed. Hoe groter het aantal standbeelden, hoe groter het aantal dieven en struikrovers. Ja, ja. Oké, en Voltaire zei, een naam die te beroemd is geworden, is een zware last geworden. Maar bij Litia, een naam die te beroemd is geworden, is een zware last geworden. Dat heeft Voltaire gezegd. En dan als nog een paar. Wie niet kan bijten, moet zijn tanden niet laten zien. Dus, vind hem af, nog een play fit man. Dus wie niet kan bijten, moet zijn tanden niet laten zien. Want hij heet, sorry, Tivina na Betty, wat Betty, want dat komt toch spieren Tivini, maar dat komt toch Betty. En als laatste, voor de break, het is gemakkelijk om dapper te zijn op een afstand. Ja toch? Van een afstand uit, je pleit dapper, maar ga in die hitte daar staan, voorop. Dat is je veel dapper echt. Goed, dan hebben we nu de break. En na de break gaan we praten over dat begrip framing dat meneer Van Samson heeft gebruikt als een soort goedkoop dom excuus om datgeen hij heeft gezegd over geen vrouw meer als president in Suriname, om die dommigheid van hem, die domme uitspraak van hem goed te praten, gebruikt hij het begrip framing. Dan zullen we na de break even daarop ingaan.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. We gaan even in op het woordje framing. Dat onlangs in allerlei toonaarden is gebruikt en misbruikt en verkeerd is gebruikt door iemand die vond dat hij gelijk heeft met een verkeerde en niet doordachte uitspraak van hem. Het woord heeft als basis het Engelse woord frame. Je weet, een schilderij heeft een lijst eromheen, dat is het frame. Ja. Een raam past in een frame, ja. Kozijnen, en dat is dan het raamwerk. See? Framing. Zo, wat is framing? De uitleg die het meeste past bij wat onlangs is gebeurd afgelopen week. Framing is een bepaalde woordkeus die de reactie van je luisterpubliek in een bepaalde richting beïnvloedt of in een bepaalde richting duwt. Dus nog een keer. Framing is een bepaalde woordkeus die de reacties van je luisterpubliek in een bepaalde richting beïnvloedt. Of in een bepaalde richting duwt. Dus die woord, het gaat om die woordkeus, die moet beïnvloeden wat je wil dat het publiek moet doen. Het voorbeeld, ik denk dat dat makkelijker is om te begrijpen. Een lid van de oppositie, gewoon algemeen hoor, een lid van de oppositie vindt bij een vergadering van de assemblee, vindt hij dat het budget dat de regering op de begroting heeft uitgetrokken voor onderwijs, hij vindt dat budget veel te laag. Oké. Okay. En in een toespraak daarover in het parlement zegt hij: de regering moet veel meer geld uittrekken voor ons onderwijs dan die schamele fooi die nu uitgetrokken wordt voor deze belangrijke tak. Nou, u begrijpt al, het gaat om het woordgebruik schamele fooi. Een fooi is iets dat je gooit voor iemand die... Ja, je hebt een fooi. Ja? Ja, en een schamele fooi is nog erger. Is een klein beetje fooi. Dus door dat woordgebruik schamele fooi wil die spreker uitdrukken dat de regering echt veel te weinig geld heeft uitgetrokken voor onderwijs. De spreker had kunnen zeggen dat de regering een veel te laag bedrag voor het onderwijs op de begroting heeft uitgetrokken. Dat kon hij hebben gezegd. Maar dat doet die spreker, politicus natuurlijk, oppositie misschien, dat doet hij bewust niet. Hij zegt, de regering moet meer geld uittrekken dan die schamele fooi die nu voor onderwijs wordt uitgetrokken. Dat woordgebruik schamele fooi, hij doet dat opzettelijk, daarmee beïnvloedt de spreker zijn luisteraars of andere assembleeleden en hij duwt ze in een bepaalde richting, dat het heel erg weinig is. Het is misschien niet zo erg veel, dat weinig, hè? Maar hij blaast het een beetje op door te zeggen dat geld is een schamele fooi. Hij maakt de mensen dus een beetje verontwaardigd over het lage bedrag dat op de begroting voor onderwijs is uitgetrokken. Die woordkeus van dat assembleelid voorbeeld, die woordkeus schamele fooi, om dus luisteraars te beïnvloeden in een bepaalde richting, dat wordt framing genoemd. Nog een keer. Die woordkeus van dat, in dat voorbeeld wat ik heb genoemd, om dat weinige geld dat de regering heeft uitgetrokken. Het is een voorbeeld hoor. Misschien is het niet zo hier, misschien is het wel zo, ik weet het niet, ik weet het wel. Maar goed, die woordkeus schamele fooi, om de luisteraars een beetje verontwaardiger te maken dan ze zelf zijn, dat is framing. Je beïnvloedt met je woordkeus de luisteraars in een bepaalde richting. Ja?
een bepaald taalgebruik. En je luisteraars of je lezers, dus ook in artikelen, kan je dat hebben. Dus framing is dus niet wat de heer Van Samson steeds zegt, dat men een stukje uit zijn interview heeft gelicht, gehaald, gesneden, en dat buiten de rest van dat stuk plaatst en daar een ophef over maakt. Dat is geen framing. Hij weet niet waar hij het over heeft. Hij gebruikt een woord, heeft ergens de klok horen luiden, maar hij weet niet waar de klepel hangt. Maar hier was hij, ja, framing, ja, ai, de man framing. Dat is een heel ander ding wat je daar zegt. Ja? Het halen van een uitspraak uit een interview, een krasse uitspraak, om het zo te zeggen, kras in de Nederlandse betekenis. Wat is Suriname, betekent het ook wat anders? We moesten altijd lachen als in het taalboek stond. Ja, boer Geert was een krasse oogbaas. Hele club zat op de lach op de grond van de lach. En die Hollandse juf die begreep er maar niets van waarom we zo'n lol hadden. Maar goed, het halen uit een interview of een artikel van een krasse uitspraak, dat is geen framing. Dat heet foregrounden. Je haalt zo'n uitspraak uit dat interview. Je gebruikt het als een soort blikvanger, eyecatcher, als een quote. Je zet het in grotere letters tussen de andere tekst van dat interview, of je zegt het apart. En dat is dan voorgronden. Daarmee manipuleer je die uitspraak niet. Je brengt het naar voren. Het is hetzelfde wat een winkelier zou doen als hij een nieuw artikel heeft, dat echt gewild is om de klanten te prikkelen om dat artikel, dat nieuwe artikel te kopen. Dan zet hij het in zijn etalage. Hij zet het vooraan in de winkel. Hij foregroundt het, ja, zodat mensen het zien en belangstelling gaan krijgen. Nou, en dat doe je dan als je zo'n uitspraak uit een artikel haalt en het desnoods misschien zelfs als titel gebruikt van dat artikel. Ja, dan staat er boven dat artikel Van Samson, .. Geen blablabla Suriname, nooit meer. Ja, ik ga niet steeds herhalen, want het is al dom genoeg, die uitspraak. Ja, om het steeds herhalen. Nou, dat staat dan bovenop dat artikel als titel. Maar daarmee heb je het niet gemanipuleerd. Je hebt die uitspraak niet uit zijn verband gehaald. Je hebt die uitspraak juist gelinkt aan het verband waarin het is gezegd, door hem even te voorgronden. Van kijk, dit hierover gaat dat ding en dit heeft hij daar ergens tussendoor gezegd. Ja, dus die man weet niet waar het over heeft. Te kletsen over, sorry. Hij zit maar te praten over foreground of framing. Ze hebben framing. Hij weet niet waar hij het over heeft. Ja, hij babbelt maar wat alleen maar om zijn gelijk daarmee te krijgen. De Karwan term, ik smaak beribitak. O, werkelijk, de man framing. Nee, hij is fout, man. Hij heeft het woord niet goed gebruikt. Ja. En dan ga je nu dit ding gevoorgrond is. En mensen hebben het gelezen, hebben dat artikel gelezen, hebben die voorgronding titel gelezen. En hebben anderen gevraagd van, hé, wat vind je ervan? Ja, dan is dat niet de schuld van die mensen die dat doen. Dat is de schuld van jou, als je zoiets hebt gezegd in een interview. Ja? En dan moet je andere mensen niet de schuld gaan geven dat die dat ding hebben opgeblazen. Omdat in korte tijd een golf van verontwaardiging is ontstaan. Ja, veroorzaakt door deze ondoordachte uitspraak. Dan moet je geen zondebok gaan zoeken. Bij bijvoorbeeld Putty, gemaakt Karlim, een satellietzender, idioot, uitspraak. Hij zoekt een satellietassembleelid, dus wat hij doet alles wat ze daar zeggen om te doen en te zeggen. En dan zou hij zijn mond, maar goed. Ja, dus dat het voor de rare term is, dat je met satellietzender, je was vroeger woordvoerder van Bouta, allerlei nonsens, niet ter zake doende argumenten die niet
goed praten, die domme uitspraak van hem. Ja? Dus dat zijn dus argumenten zoeken om drogredenen, weet je. Nou goed. En natuurlijk mensen die in de partij zijn waar hij uit afkomstig is en die hem in die sfeer misschien zo opvoeden daar binnen die partij, die staan er natuurlijk achter. En dat vind ik het ergste. Omdat daar mensen met verstand en intellectuele scholing en gestudeerde mensen zijn die dan terwille van het beschermen van een politiek belang als meedoen met, nou ja, is niet van vandaag hoor, sinds de jaren 60. Maar goed. Dus je kan deze uitspraak niet zien als te zijn een manipulatie van wat de persoon heeft gezegd. Het is gewoon een stuk eruit dat even voor voorgrond is en niet van is gemanipuleerd. En Lim was toen hij het aangeboden kreeg via, ik dacht, een van de journalisten hier, ja, Jamal, die zei van, ja, kijk dat in hier, wat is dit nou? Nou, Lim zei live ook van, huh? Heeft Van Samson dit echt gezegd? Is het geen artificial intelligence dat men heeft toegepast om zijn woorden te verdraaien? Nee, dat waren letterlijk die woorden, dat bleek al gauw. Dus ook hier bij de uitzending, bij de redactie, is men zich gaan afvragen van, is dit wel echt? Heeft Van Samson werkelijk zoiets gezegd? Dat kan niet, dat geloven we niet. Maar het bleek al gauw werkelijk waar te zijn. Ja, dus alvast, nogmaals, die framing, wat hij noemt, is dus fout gebruik. In feite, en nu komt het, in feite is die uitspraak die hij heeft gedaan, dat nooit meer een vrouw aan de lup, ja, in Suriname als president, die uitspraak is een framing. Je hebt door een bepaalde woordkeus de lezers of de luisteraars in dit geval in een bepaalde richting willen duwen van succeso moet nooit meer president worden. Vanwege en maar domme argumenten waarom. Chipotle en tegen een vrouw zeg je Chipotle, nonsens. Ja, kijk maar naar Margaret Thatcher. Chipotle, ze gaf ze flink van langs daar in het Britse parlement. En Golda Meir. Ja, dat was een vrouw die zat constant ketting roken, ze zat constant sigaretten te roken. Maar wat ze daar naar buiten smeet tegen mensen die kritiek op haar beleid hadden, vooral in die Palestijnse kwestie met Yasser Arafat. En dat mens was niet makkelijk, ja. Dan ga je geen Chipotle zeggen omdat ze vrouw. Kom nou. Je moet Chipotle zeggen tegen die mannen die ze van langs gaf. Ze hadden met Indira Gandhi. Ja? Oké, het is ook niet best afgelopen met hem. Maar goed, dat is een andere zaak. In ieder geval, toen dus die volle laag over hem kwam, over meneer Van Samson, en dus in de assemblée ook, al gauw ging het gesprek daarover, en kreeg hij van verschillende vrouwelijke coalitie-assembleeleden flink van langs. En hier nou, ik woon altijd in Suriname. Als één vrouw op school, klas, juf, je van langs geeft, dan merk je het al. Als twee vrouwen je van langs geven, woordelijk, verbaal, dan merk je het nog meer. Maar als vier, vijf vrouwen dwars door alles heen tegen je schreeuw. En dat. Ik moet niet boos worden hoor. Maar dat kunnen ze goed. Dat moeten ze.

Een geen makkelijke vrouwspersoon. Ja, het is jammer dat ik de commentaren niet heb gehoord nog van mevrouw Angelique del Castillo en van mevrouw Krishna Mathura. Maar ja, misschien was dat niet zo handig of mocht dat, ik weet het niet. Je hebt daar 5 vrouwen die tot nu toe politiek gezien of maatschappelijk gezien, mevrouw Karen Rivos is niet politiek, maar maatschappelijk. Zijn dat zeer strijdbare vrouwen voor de belangen van vrouwspersonen? En als man zijnde kan ik niets anders dan eens zijn dat vrouwen dus recht hebben om ook recht te hebben. Ja, vrouwen hebben het recht om ook rechten te hebben. Nog geen 40, 50, 60 jaar geleden hadden vrouwen geen handelingsbekwaamheid. Ze waren handelingsonbekwaam. Man kon het samenlijk bezit goed verkopen zonder inspraak van de vrouw waarmee hij in gemeenschap van goederen was getrouwd. Dat soort dingen. Ja, dus de term is toen gevallen dat bij meneer Van Samson sprake is van een stuk intellectuele zwakte. En die term is toen ook gebruikt door mevrouw Karen Rivos. En het is ook in de assemblée gebruikt dat bij de heer Van Samson het hele gedoe waarmee hij probeert toch nog gelijk te krijgen. De uitspraak zelf is al een teken van intellectuele zwakte en gebrekkigheid. Ja, dat zeg je niet. Ja, we hebben ook niet gezegd nooit meer een man president. Ja. En zou ook niet zeggen nooit meer een puntje puntje president. Als je kijkt naar de seksuele geaardheid van iemand, zoals in Nederland, de minister-president. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat om de man zijn beleid. Ja. Oké. Okay. Goed, dus er is dus behoorlijk zwaar hierop ingehaakt en ingehakt. Soms op een gegeven moment een beetje de tweede reactie van mevrouw Ashinakai vond ik wel een beetje te fel. Dat ze dus vrouwen opriep om hun vrouw zijn, dit en hun vrouw zijn. Nee, het gaat ook niet om het vrouw zijn. Het gaat om het mens zijn. Daar gaat het om. Het gaat om het Surinamer zijn. En de ene Surinamer moet op grond van het geslacht van de andere Surinamer die niet uitsluiten bij voorbaat. Dat is discriminatie. Discriminatie is het bij voorbaat uitsluiten van iemand op grond van diens geloof, diens huidskleur, diens geslacht, diens noem maar op. Dat is discriminatie. Discriminatie niet zeggen, blagamang, dat ben je discriminatie. Of kulimang, dat discrimineert. Nee, dat is geen discriminatie. Het is gewoon een beetje onterecht, een beetje uitschelden. Discriminatie is, je ziet was maar huidskleur nul, je verhuurt de kamer niet voor die persoon. Door de telefoon klonk een beschaafde, een nette stem, netjes taalgebruik. Hebt u die kamer te huur, mevrouw? Ja hoor, komt u maar kijken. En als je die persoon ziet, dan ziet dat gewoon doen, Roesma. Sorry hoor, die kamer is al verhuurd. Dat is discriminatie. Op grond van die persoons huidskleur heb je een beslissing genomen om die persoon uit te sluiten. Of niet in te schrijven. Of niet het werk te geven. Terwijl het een hele goede kracht zou zijn. Dan neem je een ander die wel jouw huidskleur heeft en die besteelt de boel voor je. Ja, dat willen we niet, toch? Maar, dus zo'n discriminerende uitspraak kan je niet maken. Dat is in de grondwet verboden. En dat de hele fractie van een partij van 17 zetels. Laat me niet zeggen hoor. Nou, dan gaan ze boos worden op mij, want ik ben ook afkomstig etnisch gezien uit die groep. Maar ik weet daarom ook veel uit wat daar binnen speelt. Dan komen geen nonsens komen zeggen. Weet het. Uit familieverbanden, uit kennissenverbanden, uit, nou ja, noem maar op. Oké, dus wat hier is gebleken is meer dan alleen maar een discriminerende uitspraak. Het gaat veel dieper. Het is de manier hoe vanuit de ene kant wordt gekeken naar mensen met een bepaald geslacht, vrouw zijn, ja, niet hun capaciteiten, nee. De vrouw nooit meer zo in. Dat kan toch niet, man. 51,5% van de bevolking bestaat uit vrouwen.
49, 48

4,5% zijn mannen. Ja? De kiezers dus ook. Jouw partij aanhang dus ook. De fanatiekste aanhangers van je partij zijn vrouwen. Niet alleen binnen de Oranje Partij, ook binnen de Groene Partij, ook binnen de Paarse Partij, binnen al die partijen. Nee, dan kan doen ze toch. Dat heb je niet begrepen. Dan sla je de plank mis. En laat die van Samson gebruiken om dat wat jij nu wilt zeggen. Omdat Ibobo of Johan Dabaka. Dan laat je hem die dingen zeggen. Je pusht hem. En dan ga je hem nou verbieden om. Of tegen dat hij excuses moet aanbieden. Ja, toch? Ga geen excuus zeggen tegen die luidruchtige vrouwen van de coalitie. We staan achter je. We gaan je bekken. We hebben hem in de vernieling gaan helpen brengen. En ze worden meegesleurd, dat zien ze niet. Ja? Op grond van partijdiscipline. Wat is partijdiscipline? Is partijdictatuur? Er is toch in het verleden toch ook een vrouwelijk assembleelid geweest die op grond van partijdiscipline voorgestemd heeft om iemand tot assembleevoorzitter te maken die een voorwaardelijke straf had gehad omdat die in kleedkamertjes had gepiept van meisjes die voor een show, een modeshow enzovoorts, die hij zelf had georganiseerd. Ja? Ja, ik moet zeggen, nee, ik stem niet voor, ik stem tegen. Dat maar geen plaats op de lijst. Dat een goed werk bleef daar. Nu ga je de geschiedenis is in als ook een vrouw. Nou ja, laat maar. Het is gebeurd. Ik kan me voorstellen. Maar het moet niet steeds weer blijken dat het nog steeds leeft, deze gedachtegang. Maar goed, toen dus na hele djugu-djugu in de assemblee en ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook de tapes beluisterd die hier werden afgedraaid afgelopen week op Bagaratori, deel 1, deel 2, deel 3. Ja, dat was om te luisteren, niet om kiek te nemen erop, om te leren eruit. Hoe werd er gesproken? Wat werd er geschreeuwd? Wat waren de reacties van de desbetreffend assembleelid? Want hij heeft ook het recht om zich te verdedigen. Wat voor verdediging bracht hij naar voren? Hoe heeft de voorzitter van de assemblee, die dus eigenlijk de coalitie afkomstig is, hoe heeft die de zaak aangepakt? En ik moet eerlijk zeggen hoor, ik bedoel ik mij, want ik ben niet gewoon aan geen enkele politieke partij. Ja, ik vind ze allemaal een pot nat eerlijk gezegd. In goede zin, maar ook in minder goede zin. Ja. Ik beoordeel ze gewoon op hun daden. Niet op hun etniciteit. Of ik leek op ze, dus ik ben er voorstander van. Maar ik leek je nog zoveel op me of ik op jou. Als je de rommel uithaalt, geef ik je van langs. En dan zeg ik het ook. In de klas heb ik het vaak gezegd. Ja, als er discussies waren, ouders vonden het niet goed. Maar de leerlingen vonden het goed. Maar goed, in ieder geval, ik moet zeggen dat de heer Ashwin Adin op mij een goede beurt heeft gemaakt. Ik heb voorzitters gekend in het verleden, ik heb niet gekend, we hebben het meegemaakt, de ouderen onder ons. Die allang mensen de zaal hadden uitgestuurd of de politie erbij hadden gehaald of in discussies zouden zijn gegaan met betrokkenen en het woord hebben afgechapt. Nee, de voorzitter is discussieleider, ordehandhaver, de referee. Zoals bij voetbal, de scheidsrechter. Hij moet niet meedoen met het spel. Al zou hij maar al te graag de ene partij een beetje helpen. Het mag niet. Je moet erbij te blijven. Je moet zorgen dat ze de regels volgen. En meneer Van Samson wilde op een gegeven moment zoveelste keer weer punt van orde. En dan begon hij weer een heel betoog te houden. En de voorzitter, als u het zei hem, meneer Van Samson. Van Samson. Het reglement van orde zegt dat je een punt van orde mag maken tijdens een vergadering, alleen maar als men jou verkeerd heeft geïnterpreteerd of heeft gezegd, je hebt A gezegd en men maakt er B van. Zeg, nee, ik heb niet A, B gezegd, ik heb A gezegd. Dat is een punt van orde. Maar we
meneer begreep dat niet of wilde niet begrijpen. En begon ze weer betoog waarom hij gelijk had en waarom men hem gevreemd had. En zijn woorden hadden verdraaid. En toen kwam een ander punt van het is geen gebruik dat uitspraken die assembleeleden doen buiten de zaal. Het is geen gebruik dat die in de zaal worden besproken. Wat voor nonsens is dat? Dus die assemblee staat als een ivoren toren ergens daar in de lucht, door in de wolken, en heeft geen enkele band en verbinding met de grond waaruit het voortkomt. Onzinnig, dat men het niet doet is toch nonsens? Het moet juist gedaan worden. Als er uitspraken worden gedaan via de social media die niet pluis zijn en niet kloppen en niet moreel verantwoord zijn, dan moet men dat in de assemblee naar voren kunnen brengen. Bij het onderdeel algemene beschouwingen of wat ter tafel komt of noem maar op. Ik bedoel, het is wel zo dat wat men in een vergadering zegt, niet buiten de microfoon, maar wat men in een vergadering zegt, binnen de microfoon als je het woord hebt, dat je daarvoor niet vervolgd kan worden. Ja. Wat je buiten zegt, is een andere zaak. Maar het mag wel besproken worden binnen. En daarom vond ik het gesprek dat Jamal had afgelopen vrijdag met de heer Ashwin. Ik moest helaas dus een paar dingen doen en ik was niet constant. Ik heb het later weer beluisterd. Ja. Ik vond het een heel goed gesprek. Hij is niet altijd zo, maar hij groeit in dit geval als het zo verder gaat. En de manier hoe hij dingen uitlegt, hoe hij dingen naar voren brengt, dat het ordereglement van de assemblee danig moet worden aangepast. Mijn vraag is aan hem als voorzitter: waarom wordt het dan niet aangepast? Waarom blijven we dan morrelen met een ordereglement uit de jaren 50? Totaal uit de tijd. Een vorige eeuws ordereglement dat totaal niet meer past in deze tijd. Heeft gelijk, maar waarom wordt het niet aangepast, Ashwin? Voorzitter. Mag jij het niet aanbrengen of moeten anderen het voor je doen? Begin dat ordereglement aan te passen. Waarom wachten we nog eens dat het hard nodig is? Dat is mijn kritiek. Daarom ik zit geen loftrompet te blazen over hem. Wat niet goed is, is niet goed. Ik vind dat het al lang moest gebeuren. Er zijn achterlijke dingen daar in het ordereglement die al lang veranderd moesten worden. Die niet passen anno 2026. Waarom mag dat niet? Okay. Dus, maar voor de rest heeft hij heel goed gesproken, vond ik, in het interview met Jamal. En hij heeft duidelijk gezegd van, wil men terug naar een middeleeuws systeem van assembleevoorzitter, dat de assembleevoorzitter volgens alle middeleeuwse principes de leiding moet uitvoeren in de assemblee? Nee. Dat wil men misschien, daarom heeft die ene hem genoemd, ja, de slechtste voorzitter, ja, van de assemblee. Pas op dat degene die dat gezegd heeft ook niet de slechtste assembleelid, het slechtste assembleelid is geweest. Of is. Hij is een tijd al lang genaderd om plaats te maken voor wat jongere mensen. Dan gaan we dat ook zeggen. Als hij zijn nonsens komt zeggen als assembleelid: jij bent de slechtste assembleevoorzitter. Ben je nog eens een jaar in de functie als assembleevoorzitter. Waarom zeg je dat? Omdat de man Ashwin inderdaad bepaalde moderniseringen in zijn beleid wil doorvoeren. En dat begint door te werken naar andere assembleeleden, waaronder ook die van de Oranje Partij. Die zien van, hé, deze assembleevoorzitter geeft meer vrijheid, geeft meer openheid, geeft meer kans tot. Ik wil zeggen nogmaals, ik daar de lofpromat, want soms doet hij ook dingen waarvan ik zeg van, hé, ga je nou niet te veel de paarse kant op? Nou goed, laat dat even, sorry. Dus die modernisering wordt tegengewerkt en dat is wat uit deze hele rel, deze hele uitspraak spreekt. Men kan niet hebben dat een vrouwspersoon al een jaar lang bewind ik wil niet zeggen dat het geweldig gaat. Ik heb ook etterlijke keren behoorlijke kritiek gehad op het nogal meer op politieke belangen voorop stellen dan landsbelangen, dat coalitie moet beschermd worden boven landsbelangen. Dat heb ik een paar keer ook gezegd, dat kan niet.
De president moet meer fermer het landsbelang dienen. En haar bos die coalitie daar maar bossen. Geen probleem. Stel je andere regering samen. Wie die blijven, wil blijven. Wie weg, gaat weg. Het landsbelang moet blijven. Ja? Dus nogmaals, ik wil geen loftrompet zwaaien, blazen voor Ashwin Adin. Maar het gesprek met Jamal vond ik een goed gesprek, klaar. En je ziet wat op de achtergrond. Waarom is hij de slechtste assembleevoorzitter? Ik ga het u rauw zeggen, je moet niet boos worden. Of zal ik het liever niet doen? Je moet voorzichtig zijn. Ashwin komt uit etnische afkomst, is dus hij is niet daar waar ze etnische afkomst vindt dat hij moet zijn. Begrijpt u me? Hij moet in dat hok. Hij mag niet buiten dat hok waar meer openheid, hoop ik, moet nog blijken ook. Hij is in ieder geval, hij moet weg van daar. Daarom is hij de slechtste assembleevoorzitter. Mm-hmm. Anderen die meepraten met een of andere dommie en zijn uitspraken, die zijn wel goed. Al zijn ze hooggestudeerde en academisch geschoolden. Maar ze gedragen zich even dom als degene die dat gezegd heeft, die uitspraak. Dat vind ik nog erger. Ja? Oké. Okay. Dus er is dus inderdaad na dit gedoe, gedoe is het werkelijk helaas, zijn er ettelijke artikelen op Staarnieuws is er verschenen. Ook een kolom is verschenen waarin dit wordt belicht. Op Staarnieuws ook. En ja, de zondebok zoeken is het zwakste wat je kan doen. Steek de hand ook in eigen boezem. Als je niet goed was, zeg het eerlijk van. Oké, sorry, ja. En nu komt een mooi ding. Nu komt een mooi ding. Na die vergadering, waar dus de vrouwen zijn op, de vrouw van de coalitie zijn opgestaan, wat nog nooit eerder is gebeurd, en hebben als vrouw zijnde één lijn getrokken, zijn er voor zaal uitgegaan. Een paar mannen van de coalitie mee. Goed. Nooit eerder gebeurd. Na dit pakslaag daar, dat is gegeven door hen. Heel goed. Ze moeten het ook niet te gek maken, maar dat was goed, vond ik nog, binnen de lijnen. Voelde de partij, de Oranje Partij, dat er dus wel wat gedaan moest worden als een excuus gaan aanbieden. Ja, want dat ding begint fout te lopen. Direct, ja, ik weet nog wat tijd hebben daarvoor, misschien nog, hoe zelfs één woord in het Nederlands parlement heeft gezorgd dat die partij van Wilders 11 zetels onder andere daardoor achteruit is gegaan bij die vervroegde verkiezing. Eén woord dat die mevrouw Faber heeft gebruikt, ja, omvolking, omvolking, ja, boy, asasa, maar laat dat, misschien heb ik nog tijd om daarover te praten, zien dat het één woord kan zijn zelfs dat een hele rel veroorzaakt. En dat je zelfs van 30 zoveel zetels terugvalt naar 20 zoveel zetels. Jij nu. En dat voelt men nu aan. Dus meneer Van Samson die moest dan toch wel een soort excuus gaan aanbieden. Maar niet daar in die assemblee om onder te doen voor die coalitie. Yes? Want ze spelen daar nog steeds vijanden van elkaar. Want de coalitie speelt ook op zijn tijd vijanden met de oppositie. En de oppositie speelt daar ook op zijn tijd vijanden met de coalitie. We hebben er geen fluit aan dat gedoe. Dat is troebelwater creëren waar buitenlandse machten hun kans schoon zien om ons weer eens een keer te plunderen van onze bodemschatten. Oil and gas. Laten we doorgaan met onderling kibbelen, hoor. Dan gaan zij een mooie kans af en toe stimuleren ze dat onderling gekibbeld. En dan kunnen ze mooi met de buit vandoor gaan. En wij blijven maar kibbelend, ja, achter, ja, met de lege pot. De halve, de kwart, gevulde schatkist met schulden. Maar goed, dat doen we niet. Dat doen we kiezen. Dat doen we kiezen. We willen het niet, ik wil het niet. Maar ja, zij zo vinden. Daar vechten met elkaar, zie je ook in het parlement in Guyana, kleine meerderheid, ja, naar het zinken van die veerboot, naar
daar gevecht dat, daar lawaai maken. Intussen worden ze verder geplunderd met de olie. Komt er geen betere deal. Maar goed, de heer Van Zafsen heeft dus toen een artikel afgelopen vrijdag, even weer natrekken, in de opstaannieuws doen verschijnen. Hij zal dat ook misschien zeker hoofdschuddend hebben gelezen met zijn foto levensgroot erbij. Weet je, ziet dat ego is geraakt, dat moet opgepoetst worden. Ja, en niet door excuus aan te bieden, maar door vol te houden dat je framing, ja, terwijl jij die framing hebt veroorzaakt volgens de betekenis van dat woord. En in dit zogenaamde excuus verdraait de heer Van Zafsen zijn eigen woorden. Hij vindt dat anderen zijn woorden hebben verdraaid, toch? Met dat excuus verdraait hij zijn eigen woorden openlijk. Mijn gunstes, wat belachelijk. Openlijk gebruikt hij dat als excuus. Ja, amateuristische jote. Kijk wat hij zegt. Nadat hij zegt, nou, we respecteren de vrouw. Ze mag leugen praten, dat doen ze niet. Ja, als ze meer kans geven om die vrouw in protest te laten voeren. Ja. Hij zegt, nou, al die geweldigheden over vrouwen, we respecteren de vrouwen. We respecteren alle vrouwen, respecteren we. Ja. Dus, zegt hij, ik heb respect voor alle vrouwen. Dus mijn woorden, dubbele punt, nooit meer een vrouw als president in Suriname, moeten opgevat worden als, dubbele punt, nooit meer een president die geen verantwoording wil afleggen. Meegens, dus kijk hoe hij zijn eigen woorden verdraait. Ik bedoel, is dat een excuus? Jezus. Deze mensen plegen een aanslag op onze verstandelijke vermogens. Moeten we dit slikken als excuus? Dat een man zijn eigen woorden openlijk verdraait en dat als excuus gebruikt? Hiermee wil de heer Van Zafsen de ontstane verkeerde beeldvorming rechtzetten. Ik denk dat nog jaren hierna, dit staat in dus nu de annalen van onze geschiedenis, dat nog jaren hierna de generaties en in het buitenland zich eigenlijk kapot zullen leggen om deze vorm van het zelf verdraaien van je eigen woorden alleen maar om de politieke schande te ontlopen. Ja? Om dan geen excuses aan te bieden aan die vrouwen. Die vrouwen van de coalitie, die lawaaierige vrouwen en buiten de coalitie. Ja? We gaan dat niet doen. We zijn te trots. En met mij de hele club die me aanmoedigt om zo te doen. Ik zeg niet dat ik zo zeg. Het is een gedachtegang, ja, van de persoon. Ja, dit was echt beneden elk niveau van domheid. Ja? Dus hij geeft met dit ondermaatse zogenaamd excuusachtige, u zal het wel ook gemerkt hebben afgelopen dagen toen u dit excuus las, ja, geeft hij de oppositie van de vrouwen nog meer wind in de zeilen. Van kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. En hij brengt de Oranje Partij nog meer in discrediet. Zelfs volgehouden aanhangers kunnen zeggen, we zijn zoveel goed geschoolde mensen in die partij. Nou, nou, nou. Maar goed, het is gebeurd. Het is gepubliceerd. Dus het is. Stanus heeft ook de hele toespraak die hij voor Stavaste Radio heeft gehouden letterlijk uitgeschreven. Hè? En duidelijk aangetoond van er is nergens met zijn woorden gemanipuleerd. En nu gaat hij zelf zijn woorden manipuleren. Oh, mijn hemel. Hoe saka mooi boy. Intellectuele armoede op zijn best. Daarom heb ik altijd gezegd in mijn programma's,
hier op Lim FM. Kan me niet schelen wat hier vooraf is gebeurd, wat Lim was toen en dan en nu, en weet ik veel. Het gaat erom, mensen moeten kennis opdoen, ze moeten voorzien worden van, je mag het noemen, intellectuele bagage. Daarom praat ik ook, als het erop aankomt, over allerlei dingen buiten de politiek om, want het hoeft niet altijd alles maar politiek te zijn. Ja, er mag dan, ik hoop het ook in een eerdere uitzending op het Baganatorium over goede voeding. En dan wat tawa alisi mnyang. Dan wat tjinsu groentu. Dan wat tjinsu meti. Dan ben je spang, dat ik ai mnyang. Goed gegeten, niks goed gegeten, eenzijdige voeding. Maar een probleem, jatje zie. Ja? Dus dat soort dingen moeten ook ter sprake kunnen komen, of moeten komen. Over drankmisbruik. Over zelfmoord, zoals hier afgelopen week ook is, of zelfdoding of uit het leven stappen. Dat zijn dingen die ook ter sprake moeten komen. Het hoeft niet altijd te zijn politiek. In dit geval van meneer Van Samson, ja oké, dat kan je niet onderuit. Dat was een grote, daar kwam het na. Maar het echte verbale uitgeleepartij was dat. Maar ik vind dat via de media, en daar is Lim FM, ben ik ook daarom hier ook bij komen joinen. Niet omdat ik politiek geleerd ben, of weet ik wat. Omdat het goed is om ook hier een kans mee te doen om mensen wat meer voorlichting, informatie te geven. En een keer heb ik nog gesproken over ruimtevaart. Toen zoveel jaar geleden, de eerste mensen op de maan is gekomen. Wat die man heeft gezegd, hoe dat is toegegaan. Heb je daar ook toch wat van? Heb je toch ook een beetje minder, heb je toch ook weer wat meer intellectuele bagage? Dan alleen maar, nou ja. Dus, en dat is ook ter sprake gekomen bij dit hele gedoe. Namelijk dat het niveau, maar het hoeft een niveau, de intellectuele bagage van onze assembleeleden laat zwarte wensen over, niet alleen. Maar degene met een redelijke bagage worden vaak monddood gemaakt. Daarom, jongen, ik blijf het zeggen. Misabamantu, ja, die burkut van de VHP. Een pluimpje, ik zal het steeds blijven zeggen. Dat is voor mij een voorbeeldfiguur. Assembleelid van de vorige regeerperiode. Ja. Toen dus die snoeshaan met zijn rare toestanden, wat ik wil nou helemaal niet zeggen. Ja, als minister van Buitenlandse Zaken wilde hij meedoen met de Amerikanen om de ambassade van Suriname in Haifa, Israël, te verplaatsen naar Jeruzalem, Israël. Jeruzalem is een internationale stad met een Joodse wijk, een christelijke wijk, een moslimwijk, weet je. Daar ga je toch geen politieke beslissing nemen om een ambassade neer te zetten. Laat hem in Haifa. Dat is een Joodse stad. Toen heeft Burkert als assembleelid gezegd, als dat doorgaat, treed ik af. Ik stel mijn assembleezetel ter beschikking. Dat gaat niet door. Hij is zelf van islamitische afkomst, maar dat is een punt 2. Nou, ze hebben dat snel teruggedraaid hoor. Wijlen voorzitter Tjaan heeft direct daarin. En die minister van Buitenlandse Zaken, die snoeshaan. Ja, laat me niet zeggen hoor. Die geweldige minister die we toen hebben gehad. Ja, die heeft dat helemaal snel niet doorgevoerd. Dat het allemaal al in orde was. De persoon die het zou gaan doen, die bemensing, dat is helemaal niet doorgegaan. Dat zijn assembleeleden waarvan ik. En toen de verkiezingen kwamen in 2025, hebben ze hem ergens op plaats nummer 22 of 23, maar bonken en drappen, wordt nooit gekozen worden. Deze maand lijsttrekker, nou ja, goed, nummer 3 moeten worden. In plaats van die ene, die als een bubbelpraat, die nog 100 zoveel stemmen heeft gehaald. Maar omdat hij dus de is van de. Dan mag hij wel op een verkiesbare plaats komen. En dat moeten we ook zo snel als mogelijk, ik hoop dat het in deze regeerperiode lukt, dat men dat moet veranderen in onze kiesregeling. Niet de plaats op de lijst moet maken of je binnenkomt, dus niet plaatsvolgorde op de lijst,
waar het aantal stemmen dat je binnenhaalt moet bepalen of je binnenkomt. Ja? Wil ik direct even nog op de laatste, want het is weinig tijd meer. Ja? Geef maar een voorbeeld. Ja? Er zijn 10 kandidaten van een partij. Mooi netjes, de lijsttrekker, nummer 2, nummer 3, nummer 3. Allemaal vechten om nummer 2, 3, want dan schuiven ze naar binnen. Dat is die fout. Mag niet meer. Moet stoppen daarmee. Men kijkt gewoon hoeveel stemmen heeft die totale lijst binnengehaald. Laten we zeggen 15.000 stemmen hebben ze totaal, van al die kandidaten op die lijst, hebben ze totaal 15.000 stemmen binnengehaald. Na de telling is dat gebleken. De kiesdeler is, laten we zeggen, 3.000. Dus bij elke 3.000 stemmen krijg je een zetel toegewezen. De partij heeft 15.000 stemmen gehaald. Gedeeld door 3.000 is 5 zetels. Ik heb dat goed berekend. Hoe verrekenen het? Ja, zo hoor. Toen mag geen calculator kreeg, maar die lineaal op je vingers als je het met calculator noemt. Dus je krijgt 5 zetels met die 15.000 stemmen in totaal. En dan wordt niet gekeken naar lijsttrekker komt binnen en nummer 2 schuift naar binnen en nummer 3 schuift naar binnen, al hebben ze maar 300 stemmen. Dat is toch onzin, dat is toch ondemocratisch? Men kijkt gewoon wie heeft op deze lijst de meeste stemmen, de lijsttrekker. Hoeveel stemmen heeft die? 7.000 stemmen, die zal binnen. Met zijn 7.000 stemmen. En niet dat de rest van die 7.000 stemmen na je 3.000 hebt weggehaald. De rest gaat naar nummer 2. Wat is dat voor nonsens? Die mensen hebben op de lijst 1 stemmen. Hij is binnen. Klaar. Met 7.000 stemmen, hij is binnen. Er zijn nog 4 zetels te verdelen. Wie heeft daarna de meeste stemmen na de lijsttrekker? Heeft 3,8.000 stemmen. Die is ook binnen. Vroeps, binnen. Klaar. Met die 3,8.000 stemmen. Is meer dan de kiesdeel, is niet erg. Wie heeft daarna de volgende grote aantal stemmen? Grootste aantal stemmen. Nummer 16 op de lijst. Die heeft 2.000 stemmen. Ja, maar heeft de kiesdeler niet gehaald. Nou wat? Die lijst heeft die kiesdeler toch 5 maal gehaald. Hij is de derde op de lijn met de meeste stemmen. Hij is ook binnen. Dat moeten we gaan doen. Niet de lijstvolgorde bepaalt of je binnenkomt, maar het aantal uitgebrachte stemmen op je naam bepaalt of je binnenkomt. Dat is democratie. En niet dat ouderwetse koloniale, weet ik veel, systeem van lijsttrekker schuift naar binnen, de rest van zijn stemmen gaat naar nummer 2, die schuift ook naar binnen, origineel had nummer 2 maar 200 stemmen, met de restanten van nummer 1 komt die ook binnen, en dan gaat nummer 3 ook binnen. Dus die eerste 3 mensen zijn direct al bij voorbaat gekozen. Kan toch niet, man? Wat voor onzinnig, achterlijk, 15e eeuws model is dit. De lijst heeft 15.000 stemmen gehaald in totaal. Die lijst mag 5 zetels binnenbrengen. Wie heeft de meeste stemmen? De lijsttrekker. Bram, je kan een situatie hebben dat nummer 3 meer stemmen heeft gehaald dan de lijsttrekker. Nou, dan gaat nummer 3 als eerst naar binnen. Kan toch? Amma moro poepie. Gedak mi mati burkat bedoro beda derde plaats. Amma ik moro stemmen lijsttrekker. Dan komt hij als eerste, want dat is deze man is moedig geweest. Heeft zijn mond tenminste open gedaan. En niet als een bobo. Ja, partijdiscipline, partijdiscipline. Wat een rotzooi. Partijdictatuur is dat. Ja, laat ze deze regels gaan veranderen. Dan wordt de doorstroom van nieuwe assembleeleden veel makkelijker. Dan maakt het niet uit op welke plaats je wordt gezet op die lijst. Als jouw kiezers jou genoeg stemmen geven, al ben je nummer 20, kom je toch binnen, want geen enkel opschuiving telt meer. Er telt gewoon wie heeft meeste stemmen, die is binnen met zijn stemmen. Niets blijft over voor de volgende. De stemmen van de lijsttrekker die overblijven. Kotak, lijsttrekker had 6.000 stemmen. Kiesdeler is 3.000. Hij is binnen. En de rest van die 6.000 is ook 3.000. Gaat naar nummer 2, die is ook binnen. Kan niet. Het zijn stemmen van de lijsttrekker. De lijsttrekker komt binnen met 6.000 stemmen. Klaar.
Nummer 2 heeft 300 stemmen, die komt niet binnen. Nummer 3 heeft 50 stemmen, komt niet binnen. Nummer 4 heeft 5000 stemmen, die komt ook binnen. Of heeft de 2000, komt ook binnen, de tekenkiesdeler gehaald. Dat moeten we hebben. Heb je gezien wat voor ingewikkelde, onmenselijke berekening het is om de zetels te bepalen? Daar heeft iedereen één zetel.

0: Daar, en dan wordt die ene zetel dan verdeeld. En dan gaan we weer beginnen. Dan gaat die ene zetel dan weg. Dan komt een tweede. Dan gaat die eerst binnen. Dan komt en dan gaat men dat opzoeken. Mijn god. Eén achterlijk ingewikkeld nonsens systeem. Dat alleen maar knoeierij. Of nou ja, geen knoeierij. Dat alleen maar favoritisme in de kaart speelt. En daarom zo is gebleven. Dat moet veranderd worden. We hoeven nog geen grondwet en al die dingen te gaan veranderen. Begin het, de manier hoe assembleeleden binnen kunnen komen. Ja, begin dat eerst democratischer te maken. Zodat jonge assembleeleden ook binnen kunnen komen. Al staan ze ergens achteraan gebonkt. Maar ja, de jongen of ze zijn vrouw, smeet ze achteraan. Nou, als alle vrouwen stemmen op al die vrouwen die op de lijst zijn, komen ze dan wel binnen? Tuurlijk. Maar nu moeten die vrouwen op die mannen gaan stemmen. Hoe stemt dat lijst? Waarom moet je op lijsttrekker stemmen? Als je nou loopt aan, maar je loopt afrood op nummer 6. Dan stem je op die vrouw van. Nee, je stemverlies. Wat voor stemverlies is het? Het is een stem op die lijst. Het wordt het totaal van die lijst wordt groter. Waardoor het aantal zetels dat die lijst binnen kan brengen groter wordt. Dat zijn geen verloren stemmen. Nonsens wat dan die mensen al die tijd in dat oude systeem misschien heeft geleerd. Nou ja. Ja, mensen gaan blijven vasthouden wat meneer Adin ook zei, als we in middeleeuwse regels en willen in de middeleeuwen blijven leven, behandelen vrouwen ook als zodanig. Ja, ik bedoel, niet altijd hoor, er is genoeg verandering, maar daarom zie je dat zoveel jonge dames van nou ja, bepaalde etnische afkomst alle moeite doen om diploma's te halen, om een werk te vinden, vooral in het onderwijs, dat ze onafhankelijker kunnen zijn van, nou ja, ik zal u geen verhalen vertellen wat ik heb gehoord van collega's die zijn getrouwd, ja, en de school bij schoonmoeder thuis moesten blijven. De man was ook in het onderwijs, hoe die schoonmoeder gewoon haar jamde om verder te studeren. Want alleen de zoon mocht verder studeren. En de schoondochter, die moest maar de zaak thuis van schoonzoon elke dag eten. Ja, tuurlijk. Maar ze mocht ook gaan studeren. Nee, dat mocht niet. En ze heeft me eentje heeft me verteld, met veel moeite heeft ze een tweedehandse auto gekocht om 's avonds te gaan studeren. Eén ruzie daar met die schoonmoeder. Want die schoonmoeder is er zo gaan ophitsen. Ja, waarom laat je die vrouw 's avonds studeren met de auto? En je weet wat er gebeurt. Ze gaan er verkrachten. Ze gaan een vriendje hebben. Nonsens, oerpraat. Heb jij kwalijke gedachten als je zo denkt over anderen? Ze heeft doorgezet en dat was, schoonmoeder vond dat niet leuk, had steeds ruzie, die vader was al overleden. Ja, hij maakte steeds ruzie met haar zoon om dit ding. Ja, een keer is ze gewoon, ze heeft het gezien, maar het kon niet bewijzen. Ja, is ze langs die auto gelopen, wat geparkeerd achter, naast het huis, heeft ze met haar ring gewoon een kras getrokken in die deur van die auto. Ze heeft het later, die ring gezien, het was een ring met een beetje allerlei tierlantijntjes erop. Daar heeft ze die kleine verfspatjes nog in die ring kunnen zien. Heeft aan de jongen gewezen. Ze heeft hem niet opgehitst, maar zij vond. Ze heeft die auto ergens geparkeerd. Zijn schofte daarin gaan krabben. Ze zei, ze is niet waar. Kijk hier, kijk naar die ring van je moeder. Ze heeft er daar, ze is in bad. Kijk naar die ring. Kijk die kleine verfkrabbetjes in die kleine schluven van die ring. Dat moet je zien, dat zei, ewige ma edu. Ze had kleren gewassen, die schoondochter. Ze heeft alles mooi opgehangen. En dan, trek je dan, dan heb je dan zo'n stok waarmee je die waslijn dan omhoog krikt. Toch? Je krikt aan je waslijn gaat ook toe. Ja? En ze loopt langs en ze schopt die stok ondersteboven. En alle was valt op de grond en ze moet het opnieuw gaan wassen. Jawel. Nou, ik zal u een keer nog vertellen hoe zulke dingen zijn afgelopen. En dat zijn die systemen dat men in stand wil houden. Eigenlijk. Feitelijk, ik weet het niet. Het is iets dat ik een tiental jaren geleden heb gehoord. Ze heeft toch doorgezet met haar man. Ze zijn gaan detacheren in Nikeri. Die moeder heeft één gerger gemaakt. En zo heeft ze zich eigenlijk ontrokken met haar man en de kinderen. Ja, om een eigen leven. Dat mag niet. Je moet blijven in dat hok. En dat is de achtergrond die speelt bij dit hele gedoe. Met het hele gedoe. Dat is ontstaan door die uitspraak van Samson. Dat speelt op de achtergrond. Ja? En wat Adine heeft gezegd van mensen willen nog in die oude structuren blijven hokken. Dan ga je zoeken daaronder toch. Maar goed, luisteraars. Helaas, we zien aan zo gelukkig, maar babbelvie. De tijd is voorbij. We wensen u nog een gezegende zondag toe. Let op uw vochtgehalte. Ja, dat zijn de laatste regels die we hebben. Vul uw flesje regelmatig, spoel hem door. Dat altijd met de kapitier, hoort u. Kan je Jeremy Batra, je redt toch klukkelklukkelkluk. Moet dringen. Beste drank ter wereld is water. Ja, oké, bier is ook lekker hoor, maar dan zeg ik zachtjes. Oké, maar water is drank nummer 1. Tot de volgende week. Dit was Rappa namens Lim FM. Zeg ik u een genoeglijke zondag toe. Tot de volgende week. Doei.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7 en Lim.

Goedemiddag, u luistert nog naar Lim FM 91.7 en limfmsu.com op zondagmiddag. Om 4 uur zullen wij de actualiteiten van de afgelopen week onder een vergrootglas plaatsen in retrospectie. Ook deze aflevering kunnen wij u warm aanbevelen. Tot dan, meer muziek op Lim.

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7 en

0: Het is zondagmiddag, goedendag. De tweede zondag van de achtste maand, 2 augustus, Lim FM 91.7, limfmc.com, met de nieuwe aflevering van Retrospectie op de radio dus en op de Limpage. En later op de dag ziet u het programma na 7 uur op onze YouTube-page. In de retrospectie kijken we terug naar het nieuws van de afgelopen week. Welke topics hebben het nieuws beheerst en wat hebben de gasten te zeggen over de verschillende onderwerpen? Ik ben een beetje overflink geweest. Ik heb 3 gasten. Natuurlijk, met 1 gast heb ik een afspraak en dat was me ontgaan. En dan zeg je dus niet tegen de gast, ga maar terug naar huis. Dat kan en mag je Emmanuel Scheek niet aandoen. Dus hij zit als, eigenlijk is hij de eerste gast, want met hem heb ik de afspraak de eerste keer.
1: Ja.
0: Emmanuel Scheek is er. De voormalige minister van regionale ontwikkeling en nu vooraanstaand lid van de Nationale Partij Suriname. Michel Michael Felici. Michel Felici is ook in de studio als gast. En ook een gewezen minister van Justitie en Politie. En de juridisch goed onderlegde Jennifer van Dijk Silos. Ik heet aan deze 2 heren en de dame. En ik heet ze welkom in het programma. Ik ben vandaag helaas niet te zien. Emmanuel heeft mijn camera veroverd. Laat mij kijken als de, laat me de mensen hun memory even opfrissen. Vandaag is 2 augustus. Ik kijk naar meneer Felici. Wat zegt deze dag u? Welkom in de studio voor de eerste maal in retrospectie.
2: Dankjewel. Goedjes ook aan je luisteraars.
0: Als je de microfoon dichterbij zet.
2: Ja. Nou,
0: naar u toe trek.
2: Eigenlijk, je zou gewoon kunnen zeggen, 2 augustus is gewoon 2 augustus van, ook van de voorgaande jaren. Een zondag, zoals alle andere zondagen. Natuurlijk, elke dag heeft zijn eigen wending, de eigen manier waar er een invulling aan wordt gegeven en zaken die de revue passeren, die de geschiedenis zullen halen. Dat is al.
0: Ja, we doen het met 1 mic, dus mevrouw Silas, als u de microfoon ook naar u toe trekt. Ja. Ik heb niet gehoord van meneer Felici wat ik zou willen horen. Laat me kijken. Wat betekent deze dag voor u? Of wat is op deze dag gebeurd? Laat me dat, misschien kan ik het beter zo, die vraag beter stellen.
1: Op deze dag bij mij thuis was mijn luierdag. Lui. Maar ik werk al weken, bijna 7 dagen in de week. En tot laat. Dus vandaag heb ik gewoon besloten om niet te werken. Dus kantoor bedoel ik, hè?
0: Ja.
1: En om te rusten. Maar daardoor kon ik vrij veel browsen en zo op het internet. En dan zie je bepaalde dingen, internationale, die je toch wel wat doen. Maar ik keek ook naar het nieuws van vandaag, en met name Staarnieuws.
0: U loopt vooruit. Ik heb een vraag. Wat betekent 2 augustus?
1: De rustdag was het.
0: Laat me de vraag aan de stellen.
1: Is er iets op 2 augustus?
0: 2 augustus. Ik was toen volgens mij 19 jaar. Hoor. Daarom stel ik die vraag niet aan Emmanuel. 37 jaar terug. Of 39 jaar terug was hij denk ik nog niet geboren, toch?
3: Nee, nog niet.
0: De 2 mensen hier wel. En 2 augustus 1987 hebben wij een enorme drukke vergadering gehad. De eerste vergadering van het front. Weet je nog? De eerste vergadering van het front. Was op 2 augustus 1987 in de Olifant. Het was ontzettend druk. En het heeft een hele beweging teweeg gebracht. Want daarna was er weer een spoedvergadering met het militair gezag. Want tijdens die bijeenkomst zijn er dingen gezegd. Ik weet niet hoe dat Sumita nog zei. Aladdin Stervend op de score of de soldatie, weet je nog? Het was heel erg druk. En ik zie de krantenkoppen nog.
1: Ik kan me iets herinneren, ja.
0: Ja, je was in de 30.
1: Ja. Maar ik was zo hevig gericht op persoon, dus hij maakte totaal geen indruk.
0: Oké, Emmanuel, hoe was de week voor jou? Welk item is van jou in het oog gesprongen?
3: Deze week? Nou, we hebben allemaal gehoord en gezien. En tot nu toe zijn mensen bezig met die enorme uitgeleepartij van een van onze parlementariërs in een interview natuurlijk. En ik moet zeggen, ik ben niet verrast van het niveau van de uitspraak. Ik ben al een hele tijd niet meer echt onder de indruk van het niveau van de leden van onze Nationale Assemblee. Trouwens, je weet het, ik heb het ook vaker gezegd hier bij Retrospectie en in Bakkanatooi. En ik denk dat dit weer het zoveelste bewijs is dat we inderdaad moeten gaan naar een gedegen profiel en functie eisen voor onze leden van de Nationale Assemblee. Ik denk niet dat we het kunnen blijven doen met iedereen moet de kans krijgen of iedereen moet in de gelegenheid gesteld worden. Want als mensen simpelweg niet begrijpen waarom bepaalde uitspraken niet door de beugel kunnen, zeker niet als je parlementariër bent, dan denk ik dat ze waarschijnlijk ook niet het niveau zullen hebben om te begrijpen wat er in de wetgeving staat die ze goedkeuren. En dat is natuurlijk zeer zorgelijk, omdat ze daarnaast ook toezicht moeten houden en controle moeten uitvoeren op het beleid van de regering. Zo hebben we ook gezien dat al een x-aantal jaren men dat ook niet serieus neemt. Maar willen we dat het inderdaad beter gaat met Suriname, dat de ontwikkeling goed op gang komt en dat we een niveau bereiken waarbij de totale Surinaamse samenleving trots kan zijn en vertrouwen kan hebben in onze volksvertegenwoordigers, dan denk ik dat we sterkere eisen moeten gaan stellen voor de mensen die we daar hebben. Maar dat is mijn mening daarover. Ik wil niet te veel erover uitweiden, omdat natuurlijk heel veel al gezegd is. Ik ben helemaal weg van die reactie die Karin Rivas onder andere heeft gegeven. Ik ben bijna gestikt van de rijkwijde van die uitspraak. Het was gewoon helemaal op de schoen. Dus daaraan hoef ik geen woorden meer vuil te maken, denk ik.
0: Maar zijn jullie het? Want de man heeft daarna, zoals je zegt, de zaak verduidelijkt. En eigenlijk komt het erop neer dat Jenny Simons het zo slecht doet dat je eigenlijk nooit meer een vrouw zou moeten hebben die het dus als Simons, nou, net zo slecht als Simons doet.
1: Mag ik reageren?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want meneer Van Samson heeft werkelijk al mijn haren en zo over dat laten staan. En ik lees net ook die verklaring van de VHP. Nou, daar val ik ook stijl van achterover. Meneer Van Samson moet nou eindelijk leren. En ik weet niet of hij dat beseft. Of hij heeft zo'n grote ego dat het aan het narcisme grenst. Dat hij een zware fout heeft gemaakt. Je moet niet in staarnus komen verdraaien. En bij ABC dingen komen verdraaien. En wat ik zo jammer vind van de media in Suriname, Sarnus heb je dat niet, maar bij ABC is er niet door gevraagd, hè, om hem vast te zetten, dat hij zich moest verdedigen. Het wordt maar gezegd en ze houden hun mond. Mm-hmm. Het geeft de zwakte ook aan van de journalistiek. En als die journalistiek van ons vrij sterk was, en je komt met die mic zo bij zo iemand, is die persoon direct naakt uitgekleed, kapot gemaakt. Dat is het morele gedeelte van het werk van journalisten, om dit soort dingen bloot te leggen. Maar dat gebeurt niet. Maar ik heb staan nu zo gelezen. Daar is er nooit een redactioneel commentaar op dingen, dus dat kan je niet verwachten. Maar je ziet wel de verdraaiingen en de leugens, en terwijl Frans Pina's zijn programma daar is. In een interview heb ik aangehaald dat het veel fundamenteler ligt dan men zo op het eerste oog wil zien. Ik heb ook gekeken naar de beelden van de vrouwen van de coalitie. De vrouwen van de VHP waren er niet bij. En ja, Dan denk ik weer, wat voor assembleeleden zijn het? Het is geen vrouwen-issue. Het is ook geen politieke issue. Het is een nationale issue. Een deel van dit land is beledigd geworden. Alle vrouwen zijn beledigd geworden. Zo simpel ligt het. Het is fundamenteler. Ik las ook iets, volgens mij was het ook Staarnieuws. Ik ben vergeten wat de naam daaronder was. Maar een hele goede analyse over hoe die rechtsstaat geschonden is met deze uitspraak. Het gaat veel verder. Dus het wordt tijd ook dat politieke partijen en politici gaan leren om zich fundamentalistisch op te stellen als het gaat om de Republiek Suriname. De partij wordt onbelangrijk, de leden worden onbelangrijk. En dat is duidelijk niet het geval. Als je de VHP leest in Starnieuws, hun verklaring is gewoon een lachertje. Ze hebben geen afstand genomen van Samson. Loze beweringen dat ze gelijkwaardigheid hebben van vrouwen en weet ik veel en daar gaan ze voor. Nonsens. Dat is niet de reactie die je verwacht van een van de grootste partijen van Suriname. Zo'n slappe reactie van hoe ze voor gelijkwaardigheid gaan. Ik heb het niet gezien in aantallen vrouwen die ze voorstellen. Dat heb ik ook niet gezien bij de vorige regering. Nu zie je ook dat ze niet eens afstand nemen van de uitspraken van Samson. Zo ver gaat die partijpolitiek. Ik heb er daarom geen respect voor, hoor. Wanneer politieke partijen vinden dat ze gaan voor bestuurlijke macht, heel legitiem. Maar bestuurlijke macht betekent ook dat de republiek nummer 1 is voor je. 2 is je republiek, heb je daarbij het volk ook nummer 1. 2 is pas je partijbelang. En 3 mensenbelang ken je niet. Individueel belang bestaat niet. Maar je ziet consequent partijbelang, individueel belang. En daarom falen we, daarom glijden we uit. En we moeten dat ding van Samson niet licht nemen. Er is werkelijk iets zeer ernstigs, fundamenteels aan de hand. Ik zit ook te kijken naar de reactie van het instituut van DNA. Er is geschorst geworden op een gegeven moment door de voorzitter. Maar luister ook naar die vrouwen. Wat ik zeer teleurstellend vond. Ik vind het goed dat die vrouwen zijn weggegaan, hoor. Maar wat ik teleurstellend vond, ja, als je geen sorry kan zeggen, zeg wat anders. Ik mag geen bullshit hier zeggen, maar thuis heb ik het gezegd.
2: Dus daar heb je het hier niet gezegd.
1: Ik heb het hier niet gezegd. Wat voor nonsens. Hij moet sorry zeggen, ja. Hij moet kruipen. Hij moet door het zand gaan. Want hij heeft een deel van dit volk beledigd. De helft, laten we zeggen 50% van dit volk, is beledigd geworden door één enkele figuur die duidelijk steeds jarenlang al demonstreert dat hij niet kan denken. Al jarenlang vroeg ik me af, wat doet hij daar in DNA, in godsnaam. En dan hoor je die vrouwen, bijna al die vrouwen. Als hij geen sorry kan zeggen, en we gaan nee, maar het niet. En als we geen sorry gaan zeggen, dan zeg je maar wat anders. Wat voor slapte is dat?
0: Maar ik denk dat ze bedoelen.
1: Ik weet niet, ik vertaal
0: anders kan formuleren, toch? Misschien weer geen sorry zeggen, maar misschien nee, weer wel zeggen.
1: Ze moeten het eisen. Zij gaan niet invullen hoe die verontschuldiging eruit moet zien. Mm. Snap je die strategische fout? Je verzwakt die positie, dat protest, je eigen protest ben je aan het verzwakken. Als je gaat invullen hoe het moet worden gedefinieerd. Je moet het eisen. Hoe het eruit ziet is punt 2. Dat is les van Samson.
0: Ja.
1: Maar je kan niet gaan invullen voor
0: dat. Meneer Felici,
2: ja.
0: U bent niet nu in dat politiek spel. U was minister. Dus u bent bekend met hoe dat parlement functioneert, toch? Want u was nooit DNA-lid, toch?
2: Nee, dat niet.
1: Minister.
0: Van Samson zegt, die voorzitter is nu reeds de slechtste, want hij had eigenlijk nooit iets dat gezegd is in de media. Hij had niet moeten toestaan dat Logier dat moest presenteren en bespreken. In de vergadering, terwijl andere belangrijke topics zijn.
2: Ja. Weet je,
0: kijk, de conventies met de voeten betreden.
2: Ja. Dus wanneer mensen dingen zeggen die een waardeoordeel geven aan een andere persoon of aan een voorval, dan vraag je je af welke zijn de criteria op basis waarvan je die beoordeling hebt gemaakt. Als je zegt, voorzitter X is de slechtste in de parlementaire geschiedenis.
1: Zeg je weer wat, toch?
2: Van Suriname. Waarom heb je dat getoetst, toch? Maar dan moet je een vergelijking hebben gemaakt op basis van die criteria met andere voorzitters. Want ik denk, als het om objectieve criteria zou gaan, dus algemeen, zijn we allemaal kan zien aan AI, dan zou ik hoogstwaarschijnlijk tot een andere conclusie komen dan wat meneer Van Samson. Die denktrend volgen we in heel wat discussies, zeker als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. Ik heb bij dat voorval van de afgelopen week heb ik langer over nagedacht van moet ik de persoon Samson alleen blameren? Mimos wrakte dit het op amang Fusang Amantaki. Ergens probeert hij het te corrigeren. Het is maar de vraag of hij daarin is geslaagd. Hè? Maar het feit dat je alleen maar aangeeft dat je gevreemd bent, betekent voor mij dat je niet durft, hè, te zeggen van hier is somitakasani en mijn mening zo. Toch? Zo iemand ben ik. Als ik wat zeg, dan ga ik het verdedigen. En daarom zeg ik ook altijd, bedachtzaamheid bij het praten is altijd een pre. Zeker voor politieke mensen.
3: Ja.
2: Je moet geen gewone babbelaar zijn, wie in de politiek zijn. Toch? Niet dat je mensen met woorden, je moet draaien eens maar idee. Maar wanneer je wat zegt, zeg gewoon weinig, maar probeer zo effectief mogelijk te praten. Dan in kon een wolle geworden, dat is manier begreep je boem. Maar takasani gewoon kring. Ben je in een gemeenschap, je maar verstaan ze aan tongen. En idee als ze aan tongen machtig, tak ze aan tongen. Toch? Als je Nederlands wil praten, je denkt aan een situatie P. Maar dan moet je ook even om je heen kijken, toch? Zijn het mensen die hoog kunnen draven wat hun taalbeheersing betreft, Nederlandse taalbeheersing betreft? If iemand binnen bij Horimovo.
3: Ja.
2: Toch? Want je gaat hele ongelukkige woorden. Snap je? Dan ben je heel erg taalarm. Toch? Ja. En, ja, toch? En als je taalarm bent, dan is dat nonsens. En te akwaad geschiedenis, maar ensma, je vindt taksma no begrijp je boom. Inderdaad. Zeg dan sorry. Op een moment zijn we met Takasani, mijn leggen zijn die boom precies uit, maar sorry, want zo is het overgekomen. Dus in meeting, en trouwens, ik ben nog steeds de politicus, mijn dat ik nu met een pensioen, want zolang je liever ideeën als het zijn, dan lig van mijn voetballer, jonge teme playbal, dan mijn dat ik wie kan niet interesseren morgen, omdat mijn playbal morgen. Het zit in je.
3: Ja.
2: Dus we moeten een aantal dingen op een rijtje zetten. En waarom zeg ik dat we dat de maatschappelijke breed moeten bekijken? Er zijn ook heel wat vormen van discriminatie nog in deze samenleving. En geen één van ze mogen we tolereren. Toch? Zelfs insinuaties. Even uitspraak nog onduidelijk, maar als de gedekt. Om ons ontmanteling, om ons krimen en om ons tjaren kadoren van jaren. Je discrimineert me op basis van mijn geloof. Je discrimineert me op basis van mijn cultuur. Je discrimineert me op basis van mijn seksen. Snap je? Om tak den sane kring. Dat gaat het voor ons mogelijk maken om elkaar beter en met meer respect te benaderen.
4: We gaan toch nog even
1: van feministische uitspraak
4: doen. We gaan toch nog even een technische breek inlassen voor een paar seconden.

Goed, dan zijn wij terug met retrospectie.

0: 50 jaar lang, dus vanaf de onafhankelijkheid, 50 jaar lang. Dat moet je vasthouden. Hebben we alleen maar mannen gehad. Kijk naar het land. Kijk wat er is geworden van onze publieke sector. Kijk wat is geworden van alle industrieën die zijn opgezet. Kijk naar het sociaal-maatschappelijk deel. Kijk naar de economie. Alleen maar mannen. Dat zouden we ook moeten stellen. Geen enkele man meer. Dat zouden we niemand moeten hebben. Dit is de eerste vrouw. Ik heb voor 2020 heb ik al gezegd dat ik het een beetje gehad heb met de mannen. Ik ben zelf ook man. Maar over het algemeen ben ik de mening toegedaan dat een heleboel mannen een beetje te veel vanuit de ego handelen en niet de nodige zorgvuldigheid betrachten. En ik heb toegezegd van, hey, weet je, misschien moeten we vanuit dat ander uniek perspectief dat vrouwen hebben ten opzichte van mannen, zeker wanneer het gaat om de zorgplicht. En ik bekijk het daar helemaal vanuit dat biologisch perspectief ook, omdat mannen en vrouwen toch wel anders zijn ingesteld van nature. Misschien moeten we wel een vrouw hebben die wel weet op welke wijze ze dat moet aanpakken, zodat de gehele samenleving dat kan ervaren. En als het niet gaat, dan gaat het niet, maar dan hebben we het tenminste gehad. En weten we in ieder geval of het heeft gelegen aan de inborst van de personen alleen, of ook gewoon vanwege het feit dat ze iets missen biologisch en helemaal niet begrijpen waar ze ook rekening mee moeten houden. Maar het gaat helemaal niet zo slecht, als ik eerlijk moet zijn, met betrekking tot het beleid van Jenny Simons. Ik vond dat binnen het eerste jaar. En ja, kijk, mensen die zijn overleden wil je in alle rust en vrede laten liggen. Maar ik vond het veel erger wat er is gebeurd binnen het eerste jaar van Santokki. Los van het feit dat we in die hele COVID-periode waren, was dat iemand die totaal lak had aan de samenleving vanaf de machtsovername, want zo noem ik het. Men was machtslustig.
1: Maar dat zegt hij, wij hebben hem, Santokki, hard aangepakt. En we houden rekening met Simons omdat ze een vrouw is.
0: Maar waarom moet je me onderbreken? Laat me mijn gedachtegang even afmaken. Hmm. Wij, en met wij bedoel ik de samenleving, heeft Santokki helemaal niet afgemaakt. Integendeel hebben mensen Santokki de benefit of the doubt gegeven. Ja, bijna 3 jaren lang. Terwijl hij in principe de rest van de samenleving het eerste anderhalf jaar gewoon geschoffeerd heeft door bijna elke week feest te hebben op het paleis, terwijl andere mensen in lockdown moesten. Hij reed rond alsof er zoveel geld vrij was dat hij maar met een hele kolonne kon rondrijden. Iedereen moest aan de kant wanneer Santokki langs ging. Hij had geen oor en geen oog voor de noden van de samenleving. En dat in principe gedurende zijn hele presidentiële carrière, want we weten ook nog dat hij alleen rijstboeren heeft ontvangen op zijn kabinet en alle andere mensen raasde hij voorbij. Dus we moeten niet gaan doen alsof. Ja, er zijn een heleboel dingen van de huidige president en het huidige kabinet waar ik het niet mee eens ben. Maar dat het zo slecht gaat in het eerste jaar ten opzichte van wat hij ziet als, ik denk, zo'n guru of whoever, I don't know, ik denk dat niet. Ik denk wel dat mevrouw Simons een paar zaken strakker moet aanpakken. Daar ben ik gewoon eerlijk over. Daar ben ik vanaf het begin ook eerlijk over geweest. Ik ben ook de persoon die voor de verkiezingen van 2025 steeds de Surinaamse samenleving heeft opgeroepen om vanaf dag 1 kritisch te zijn. En ik ben ook hier geweest en we zijn ook vanaf dag 1 kritisch geweest. En tot nu toe zijn we kritisch naar wat er wel of niet gebeurt en wat gebeuren moet. En de huidige president weet dat. En we hebben ook duidelijk gemaakt dat niemand rekening gaat houden. Want we zijn klaar met de rekening houden. De samenleving is nu kritisch. Maar we moeten wel eerlijk zijn wanneer we eerlijk moeten zijn. En komen stellen dat het nu veel erger is binnen 1 jaar dan het was onder het beleid van Chan Santokki. Dat is het grootste lachertje voor mij.
1: Oké, aanvullingen?
2: Maar misschien kan ik toch wel eerst. Want afas van stel een vraag, Limbo. Het triggert me ook een beetje om in te komen. Dat we die afweging gaan plegen op basis van het vrouw zijn van van onze president. Ik denk

0: dat daar de discussie al een beetje mank begint te lopen. En ik ga terug naar wat meneer Scheek zegt. If ons loco eigenlijk een biologisch vermogen voor de ene president en nu toevallig een vrouwelijke president. Ik denk dat we gewoon daarvan af moeten. Ik zou die discussie niet eens daar naartoe trekken. Gewoon, ik zou gewoon zeggen, we hebben twee presidenten gehad die we met elkaar willen vergelijken, A of B. Want weet je, sommige discussies kun je niet op een bepaald niveau gaan voeren. Je moet op zo'n discussie, ik kan voornaam mee, atteen samen bij Grokken op de Kipchimboy voor Saron, weet je. En nu, als je in een setting bent met alleen maar juristen, economen en dat soort dingen, dan a discussie, ik kies een niveau, een wending. Want bepaalde dingen kun je, vooral als abstracte woorden, ik kan takken wat één keer woorden alles, maar dat ik best wat we bedoelen. Maar in een bepaalde constellatie, zijn broken up Timoni. En dan nogmaals, op basis waarvan gaan we de vergelijking maken. En dan hoop ik dat we in the end niet tot de conclusie komen dat omdat de huidige president een vrouw is, doet ze het beter of slechter dan de gewezen president die een man was. Want intellect is, voor zover ik dat weet, heeft niet zoveel te maken met je biologische
1: geslacht.
0: Hè? Heeft niet zoveel te maken, want als schriftsani, schriftopleiding, weet je, wat een man kan doen, kan een vrouw ook. Toch? Dus ik denk niet dat het aan dat vermogen zou liggen.
2: Ik hoor dat ook.
0: Als Limbo mij die vraag stelt, binnen een jaar, kunnen we zeggen dat het zo slecht is geweest dan de vorige regeerperiode? Een grote nee. En dat meen ook hier gewoon een simpel straatief voorbeeld. Toch? Bij de regeringswisseling om in akkoord te binden. Toch? En binnen een jaar, hoeveel is het verder gedevalueerd? Haast niks. Toch? Als schriftkoers aan BD vorig jaar 25 mei, min of meer na schriftkoers BD de eten. Hebben we een schommelwampje en zo, maar daarna is het weer stabiel geworden. Wat hebben we gehad bij de regeringswisseling 2020 naar 2021? Toch? Sky high.
3: Ja.
0: Toch? Mensen kwamen gewoon niet meer uit met hun salaris. Toch? En die situatie is gebleven tot nu. De mensen hun positie, de positie van de werkende klasse, zeker bij de ambtenarij, is sedert 2021-2022 niet aanmerkelijk verbeterd. Toch? Dus dat ben ik aan marches aan ik ba. Dus dat is voor mij een van de belangrijkste graadmeters. En mensen zijn niet gefrustreerd geraakt. Deze regering, inclusief de president, praat met het volk. En dat is enorm belangrijk.
1: Maar ik denk dat we toch wel kritisch moeten zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik ben niet zo geneigd, omdat er een coalitiegenoot hier zit. Komt er heel wat beweren ook.
0: Nee. Ik heb niet. Ik heb maar één. Ik heb maar één ding genoemd.
1: De president praat met het volk. Communiceert de president met het volk? Of praat ze? Er is een groot verschil. Wij willen dat ze communiceert met ons. Ja. Met ons. Wij willen dat ze een topwoordvoerder heeft die ons eindelijk komt uitleggen wat er beleid is. Het beleid van de president is nog steeds niet bekend. Je kan het alleen maar raden door te kijken wat de daden zijn.
0: Ja.
1: En dat is niet correct.
0: Ja. Maar zie precies wat ik bedoel. Ze mag wel uitpraten. Ik sprak net over het niveau van een discussie. Ik heb het woord praten gebruikt. En Jennifer gebruikt het woord communiceren.
1: Er is een verschil.
0: Toch? De lading is dan anders, omdat we dan op een veel abstracter niveau gaan praten. Meer het ook gewoon volkstaal met het praten. Zij heeft het over communiceren. Daar kunnen we wel wat over zeggen, ja.
4: Ja. Gaat
0: Gaat u gang, sorry. Kom weer bij, kom weer bij.
1: Ik wil niet met jou in discussie gaan. Wel het programma gaat beïnvloeden. Mm. Weet je?
0: Okay.
1: Je bent een politicus, je wil dingen verdedigen, verdedig het goed. Dat alleen kan ik zeggen. En, wat ik wil aangeven is dat wat Limbo gesuggereerd heeft.
2: Cliff.
1: Clifton. Omdat meneer Van Samson gezegd heeft, had het meer over haar slecht beleid. En inderdaad, haar beleid is niet zo dramatisch als bij Chan eerste jaar. Op dat punt ben ik wel eens met hem. En het is driester en driester geworden bij Chan, tot we bijna dood zijn gegaan. Maar ik ben niet geneigd om te zeggen dat het volk niet benaard. Alles is peperduur. Koers blijft stabiel, maar waarom is alles peperduur? Alles is peperduur, mensen komen gewoon niet meer uit met hun salaris. Dat geldt misschien niet voor de mensen die hier zitten. Want ik merk het aan de kosten die ik heb op mijn kantoor. En ik merk ook dat ik niet budgetteer, maar ik ga minder luxe dingen doen. Simpelweg omdat het duurder en duurder wordt en dat je verstandig met je budget moet omgaan. En dat betekent dat het dus niet goed gaat. Als men niet eens oog heeft voor local content, the other side, zoals Passie van Suriname het noemt, dat je kan zitten wachten tot volgend jaar, niets doen, geen beleid geven, niets, want dat geld gaat stromen. Ze zijn Sinterklaas totel en zo gaat stromen. Maar dan komt het binnen, dan wat ga je met het geld doen? Je hebt niet eens gezorgd dat er scholing is, goede gezondheid, industrieën die op moeten komen. Wat is je planning voor die miljoenen of miljarden die binnen gaan komen? Daar valt de regering, Jenny, heel erg. De regering, Simon, heel erg. Daar falen ze. Moeten ons niet blij komen maken met olie, komt toch, is het 27, komt hij 28. Is niet waar. De vraag is of total toestemming gaat krijgen in een land, ik wil dat woord niet gebruiken, dat economisch geïsoleerd is misschien, als dingen niet goed gaan. Wat hebben we aan total? Niets, want we mogen niet eens hier komen. En we moeten de dingen eerlijk bekijken. Dat is wat ik doe. En ik weet, het wekt irritatie op. Want alle politieke partijen hebben hun mensen zo gebrainwashed dat ze alles moeten accepteren wat hun leider doet. Ja. Dus er zijn geen critici daarbinnen. Ook, hè? Of critici die naar buiten komen. En dat is het jammere. En daarom zullen we verder gaan dobberen. En dat is ook mijn vriend hier, Michel, haalde aan, koers is gelijk gebleven. Ik zeg, waarom is binnen een jaar tijd niet eens een stap gemaakt om die corruptie te bestrijden? Integendeel zijn er meer corruptieve dingen benoemd. Ze hebben die ene corruptieve groep weggehaald en ze hebben een andere gezet. In zijn algemeenheid hoor, want niet ieder is corruptief. Laat me dat ook direct zeggen.
0: Dus
1: het faalt. Het faalt. Dus zouden technocraten, deskundigen in als minister worden. Weet je, en dan zijn er deskundigen inderdaad.
0: Er zouden ook sollicitatieoproepen worden gedaan.
1: Ja, academische titel. Maar ik bedoel, André Musicaba is echt mijn mattie. En ik vind hem flink, hij doet zijn best, hij probeert zijn best te doen. Maar zet een technocratisch iemand daar toch, die inzicht heeft in volksgezondheid en dingen, want hij probeert het te doen, maar het gaat niet de diepte in. Nee. Het echte probleem wordt niet opgelost. En je mag het ook niet van hem eisen, zeg ik. Want zijn heel ministerie, en dat geldt voor alle ministeries, hebben ze uitgehold in de loop der jaren. Want de technocraten vind je bij de directie en de afdelingshoofden. Dat weet hij ook. Daar ga je deskundigen vinden die voor jou moeten aandragen wat je beleid moet worden.
3: Zou je moeten vinden.
1: Maar ze zijn allemaal weggehaald.
2: Dus eigenlijk komt het erop neer, de kritiek is er. Het is niet waar dat iedereen plotseling lief is.
3: Absoluut niet.
2: Zoals Samson dat zegt. Het probleem is, mensen vallen over het feit dat het woord vrouw in de mond genomen heeft.
1: Nee, ik val niet over het woord vrouw zelfs. Ik val over nooit meer een vrouw als president. Ik val over die stelling.
3: Ja. En of je nou zegt als dan, je hebt het gezegd. En je moet het uit die context halen. En u moet me ook niet verkeerd begrijpen. Toen ik heb gezegd dat ik heb gesteld, mannen en vrouwen zijn anders. Misschien moeten we dat perspectief erbij hebben. Want de huidige president wordt mij absoluut niet beoordeeld op basis van de geslacht.
1: Nee.
3: Ik beoordeel op basis van het beleid, op basis van de beleidskeuzes en op basis van waar we naartoe gaan. En ik deel de mening van Jennifer ook. Er wordt niet gecommuniceerd zoals gecommuniceerd zou moeten. Ja, soms worden er beelden vanuit de communicatiedienst of hoe het nu heet uitgegeven en komt er een leuke video op Facebook post. Maar je kan je ook nog herinneren een paar maanden geleden toen ik hier heb gezegd dat het communicatieniveau van het kabinet van de president en de regering niet via social media alleen kan lopen. Er is uiteindelijk geluisterd, dat is een beetje aangepast. Maar intussen heeft de president ook een woordvoerder die we nauwelijks zien of horen. Dus waar zit het dan eigenlijk? Want we moeten niet erop rekenen dat we alleen maar mooie spotjes en zo gaan hebben over beleidsdingen die gedaan worden. Want we worden ook overspoeld bijna elke dag met schandaal op schandaal. Dus we zien nauwelijks die communicatiefilmpjes die er komen vanuit de communicatiedienst of hoe het heet. En we zien schandaal links, schandaal rechts. En in een heleboel gevallen, en dat heb ik vanaf het begin ook gezegd, duurt het gewoon te lang voordat er wordt opgetreden. En ik zeg niet dat die president alles naar zich toe moet trekken, alles moet gaan doen. Maar wat ik wel zeg, is hetzelfde wat ik heb gezegd bij Boutersen, is hetzelfde wat ik heb gezegd bij Santokki, is hetzelfde wat ik nu ook ga zeggen. Als de mensen die dat moeten uitvoeren hun werk niet doen, als ze niet performen, dan moet je ze bedanken.
1: Ja.
3: En sommigen kan je vriendelijk bedanken, omdat je tevreden kan zijn over bepaalde dingen die ze tot dat moment hebben gedaan. Maar andere mensen hoef je niet vriendelijk te bedanken, omdat we niet bezig zijn om een frietent te draaien of popcorn te verkopen. We zijn bezig om een land te draaien. En dat is die discussie die je iedere keer moet voeren. En in het bijzonder met mensen die een regeringspartij aanhangen, die verwachten dat je hun voorzitter en hun partij en hun regering gaat bewierken, terwijl een heleboel niet goed is. En als het niet goed was onder Santokki, als het niet goed was onder Boutersen, als het niet goed was onder Venetiaan, is het ook niet goed onder Jennifer Simons. Dus we moeten dat soort dingen, daar moeten we naar gaan kijken. En in het bijzonder die discussie over de koers en dat soort dingen. Inderdaad, misschien is die koers redelijk stabiel gebleven, maar de prijzen in de winkel zijn omhoog gegaan. Die minister van Esoti heeft er geen grip op. Daar moeten we ook naar kijken.
1: No.
3: We hebben Santokki gehad met zijn New BW samen met het parlement. Een van de dingen die is gebeurd is dat het oprichten van een eenmans NV niet meer gewoon kan bij KKF met modelstatuten. De nieuwe regering is gekomen. Tot op heden is het niet opgepakt. Maar je zegt je wil ondernemerschap stimuleren. Er komen een heleboel initiatieven vanuit de regering om dat soort dingen te doen. Maar dan zou ik zeggen, begin waar je die lat zomaar hoog hebt gelegd. Want als een ondernemer een eenmans NV zou willen opzetten en een vliegende start zou willen maken, dan moet je nu een afspraak gaan maken met de notaris. Die moet statuten voor je opmaken. Bij KKF is het tegenwoordig dat je 2 tot 3 maanden vooraf een afspraak moet maken voor inschrijving. Weet je hoe ver je dan bent? En dan niet om te spreken over bankwezen, waar je soms 6 maanden tot een jaar wacht voordat je een bedrijfsrekening kan openen.
1: Ja.
3: En al dat soort dingen, dat zijn dingen waar we naar kijken. En ja, inderdaad, we zijn nu net een jaar voorbij, maar we verwachten ook van de huidige president, en dat moeten we gewoon zo blijven zeggen, dat zij gaat ingrijpen waar ingegrepen moet worden. Want we verwachten niet dat het een volgende president is die dingen maar gaat laten zitten. En natuurlijk, zoals ik Jennifer Simons heb meegemaakt over de loopbaan, de carrière, is het iemand die zeer bedacht is over de handelingen die ze pleegt. Maar ook ik vind dat in sommige gevallen er gewoon een besluit genomen moet worden. En ik ga niet zeggen waar de
2: zoals in jouw geval bij de tas.
3: Over mijn geval bij de tas ga ik niet spreken. En ik ga niet zeggen dat de president geen besluiten heeft genomen. Maar ik blijf het zeggen. Zolang er mensen zijn die hun werk niet naar behoren doen of die niet uitvoeren wat niet uitgevoerd moet worden, dan moeten ze vriendelijk bedankt worden.
0: Maar
3: uiteindelijk komt het terug bij, en mensen zeggen ja, regering Simons Rusland. Nee, het was regering Santokki, het was regering Bouterse, het is regering Simons, want zij is hoofd van de regering, zij is de regeringsleider en zij is het staatshoofd. Ja. En wij gaan haar dus daarop afrekenen.
1: Zij is aansprakelijk voor het totaal. Ja.
2: Maar laat mij, meneer Felicie, u zit in de regering, uw partij is in de regering, mevrouw Silos zegt. U zit de zaak hier te bewieroken. Ja. Is dat moeilijk voor u?
0: Nee, maar ze zegt
2: het. Zijn er toch punten waarvan u zegt, de jongens hebben gelijk.
0: Absoluut. Maar laat mij toch eerst, voordat ik dat vergeet. Mevrouw Silos die haakte in op dat ene voorbeeld wat ik aanhaalde van de koers. Maar ga maar eens na wanneer die koers binnen een jaar tijd en binnen een paar maanden tijd van, ik dacht dat het moest zijn 4 of 5 SRD voor de US dollar in 2020.
3: De hele marktkoers toen de verkiezingen eraan kwamen was 14 SRD zoveel. Er was gewogen, net voor de verkiezingen was het rond de 20. Mm-hmm. Toen na de verkiezingen bij die machtsovername is het teruggegaan tussen de 10 en 14. Binnen een jaar is het toen gegaan naar rond de 20, 21. 25, 27 en het jaar daarna naar 30, 31. Uiteindelijk heeft het zelfs 40 bereikt onder Santokki.
0: Ik ben blij met deze verduidelijking. Maar het punt is, weet je wat voor impact dat heeft voor de gewone man? Ja, en dan binnen dat jaar heeft er geen salariscorrectie of aanpassing significant plaatsgevonden. Maar de impact van zo'n koersfluctuatie binnen kort tijdbestek voor de gewone gezinnen. Ano, lolo, tori. Wans mazang nooit nemen si one US dollar of one euro tap inrekenen of one alalisi tag ook nap na winkri. Reken die Chinees direct in zijn hoofd om. Kijk, dit product kost zoveel in SRD, maar dan in valuta is dat zoveel. Dus je moet zoveel nu direct betalen. Dat is één. Er is hier gesproken over al die corruptieschandalen. Maar die verschillen ook van aard. Hier, laten we wel wezen. Lek van Oostdorp met z'n vieren hier in de studio. Toch? Cliff weet niet wie hier komt. Toch? Je gaat ervan uit. Mensen weten waarvoor ze hier komen. De konanga, de mofo, wananga, de kring verstaan. Je komt niet met een mes. Thomas Matagwansan zijn lobby, de juken in boto. Precies. En zo gaat dat ook met functionarissen. Je staat er perplex van. Dan kunnen we inderdaad zeggen, we moeten voldoende mechanismen inbouwen. Maar om te voorkomen dat mensen corrumperen. Maar we beginnen maar leer me dat wie zij doen. Bij die vorige regering zou je bijna kunnen zeggen, de Sandbeek moet uit haar regeringsrevie. Toch? Ik voer je mee terug naar Nieuwsurfing. En ik weet zeker dat mevrouw Silos de hele juridische constructie met Nieuwsurfing een keertje onder ogen heeft gehad. En ze kon op voorhand zeggen van, dit is niet goed. Toch? HPSG. Ik bedoel, je bent toch geen koe van zondag om te weten dat niet binnen 2, 3 maanden we hier waterzuivering en een soort zand dat die zo makkelijk gaan krijgen. En als je meneer een soort ingewikkeld wordt, due diligence. Ik ga onderzoeken het track record van bedrijf, toch? Ze hebben een mooi verhaal net. Waarom heb je dat niet gedaan? Die malversaties komen uit de regering, toch? Meneer verdedig nog eens, maar zijn ik corrumpeer. Want mijn broer, dat heeft gezegd, daar melkcentrale, je hebt een mooi lekker boterham. Wie stuurt je om dan alsnog een overeenkomst te gaan tekenen met SZF?
3: Nee, maar daar is toch? Er ingegrepen door de president.
0: En daar is ingegrepen, precies. Dus terecht stel je dat. Maar mij vind ik, als ik er zo naar kijk, en ik weet misschien nog niet welke verklaring ik daarvoor moet gaan ophoesten, mij vind dat ik vanuit de politiek, natuurlijk, want onzekerheid, die ontevredenheid, maar waar rust de? Toch? Want verwachting de eten. Als volk nog geef op eten van nou, na een jaar hebben we het gezien, deze regering mag naar huis.
2: Hoe lang hou je het vol, die rust?
0: Zo, dat weet ik niet. Want we weten niet wat nog in het verschiet zit, want we kunnen van hier opstaan en morgen merken we dat die hele economische constellatie drastisch in elkaar is gedonderd. Toch? Wat we wel moeten vaststellen, en waarschijnlijk door mijn ervaring als gewezen minister kijk ik naar die ministeries, ik kijk naar de performance vanuit de ministeries en ik kom tot één belangrijke conclusie, met op interactie met de ministeries vanwege een aantal bezigheden samen Abi. Die ministeries, dat hele overheidsapparaat is uitgehold. En wanneer ik zeg uitgehold, is het niet een kwantitatief op zich. En dat ik wel aantal, maar in tegendeel, het is buiten zijn voegen gegroeid. Alle ministerie heeft een aantal massa euro kunnen. Maar kwaliteit, toch? A kwaliteit voor een massa de in een ambtenarij. Nou, je kan niet eens een zinnig gesprek aankloven met zeker drie kwart van de ministeries.
3: Maar dat is niet iets van nu. En nee, kijk, we moeten dingen niet gaan verbloemen hier. Want wanneer je dan in raden van commissarissen en raden van toezicht mensen benoemt die niet eens notie hebben van waarmee het bedrijf of de organisatie waar ze in een toezichthoudende rol zijn geplaatst zich mee bezighoudt,
0: ja, akkoord.
3: Dan kunnen we niet gaan klagen dat instituten en het overheidsapparaat uitgehold zijn. Daar begint het. Wanneer je een minister van Justitie en Politie hebt die zich steeds omringt door gespuis om zogenaamd te adviseren over criminaliteitsbestrijding, daar begint het. Wanneer je een korpschef op de foto krijgt met die mensen op het ministerie, daar begint het. Dat zijn zaken die onacceptabel zijn in een goed geordende samenleving. Internationaal kijken mensen inderdaad.
1: Heeft men ons al geplaatst, hè?
3: En kijk, mensen in Suriname, toch? Ze vergeten snel en ze houden veel rekening. Maar dat is ook wat ons in die situatie heeft geplaatst. En om de 5 jaar, dan maken we emotionele besluiten. En dan klagen we vervolgens ook wat er gebeurt onder die regering. En het is niet dat er geen goede dingen zijn gebeurd onder president Simons. Een van de belangrijkste dingen, en ik heb steeds geklaagd erover tot het besluit is genomen, is dat die grondconversie is stopgezet. Want dat is behoorlijk nadelig voor het land. Maar er zijn ook andere dingen die je moet doen. En ik zeg dat het even erg is wanneer ergens corruptie gepleegd wordt en jij toekijkt of het toestaat als wanneer jij zelf die corruptie instigeert. Dat is even erg voor mij. Dus waar we moeten handelen, waar we besluiten moeten nemen, waar we moeten aanpakken, moeten we dat ook doen. Het eerste wat je moet doen is kappen met overtredingen van wetgeving. Weet u dat bij haast elk staatsbedrijf en elke staatsentiteit, elke parastataal, een overtreding van meerdere wetsartikelen en wetsproducten plaatsvindt? Men houdt zich niet aan comptabiliteitswetgeving, niet aan wet op jaarrekeningen, niet aan anticorruptiewetgeving. Een heleboel zaken. En iedereen kijkt maar toe. Maar dan vinden we het vreemd wanneer links-rechts geld gestolen wordt. En vervolgens gaan we klagen over, ja, geen geld voor onderwijs, gezondheidszorg op zijn kop, mensen trekken weg, geen veiligheid in het land. Daar begint het. Wanneer je wegkijkt, of wanneer je het niet effectief aanpakt, of wanneer je niet eist dat, oké, we weten hoe het politiek is in Suriname. Al die tijd heeft men weggekeken. Het een beetje mooi afgedekt. Maar vanaf nu trekken we één streep. Luister, vandaag is die regering er een jaar. Vanaf vandaag, niemand overtreedt geen enkele wet meer. Dus dat wil zeggen, laat u me even uitpraten.
2: Want we hebben drie gasten, hè?
3: Ja, ik weet het. Vanaf vandaag kappen we ermee en wie zich nog eraan bevlekt of whatever, wie zich er nog schuldig aan maakt, die is meteen eruit. En dan handhaaf je dat. Maar dat moeten we gewoon durven doen op een bepaald moment. Want anders komen we niet verder dan waar we zijn.
2: Ja, misschien kunnen we mevrouw Silas
1: erin geven. Ja, maar ik ben mijn punt kwijtgeraakt. Ik wil je alleen naar hen geven. Nee, maar je kan doorgaan. Ik heb mijn punt kwijtgeraakt.
2: Maar heb je punt gelijk?
1: Ik ben mijn punt kwijtgeraakt. Je laat geen discussie toe. Wat je krijgt is dat het momentum verdwijnt.
3: Ja.
1: Toch? En dat moet je even ook kijken hoe je dat gaat doen. Er zijn een aantal dingen.
0: En we gaan geen rekening met haar houden omdat ze vrouw is, hoor. Nee, anders is ze discrimineren.
1: Ik ook niet. Ik heb me altijd gelijkwaardig opgesteld.
0: Precies.
1: Die dingen zijn al zo 10 minuten geleden gezegd. En zo heb ik zo willen reageren. Ja. Dus, maar er komen wel nieuwe punten.
2: Ja, maar Michel zo.
0: Ja, ik wil komen op de kwestie van uitholing. Uithollen van instituten, mijn broeder. Het lijkt zo makkelijk. Dat je die uitgeholde instituten binnen een WIP en een SUG weer zou kunnen aansterken. Het gaat niet zo eenvoudig. Want ja, mensen kunnen van buiten schrijven van AIME, aber expertise. En wanneer ze voor het karretje zet, dan blijkt van oh, we schieten helemaal niet op. En ik ben het met je eens, het is niet iets van een jaar of 2 jaar of 1 regeer termijn. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheden dat mevrouw Silos hier naast mij zit. Ze kent mij ook in mijn operaties binnen het ambtelijke. En we hebben heel vaak een beroep op haar gedaan. En ze heeft ons ook ondersteund met raad en daad. En ik moet zeggen, hele goede adviezen en inzichten. Maar die kennis zit meestal buiten die overheid. Het is niet altijd zo dat mensen niet willen of dat mensen met een kwaadwillige intentie die overheid binnenstapt. Maar in de Mandoro is er weinig, laat me zeggen, houvast van die aansturing. Toch? Dit moet zo. Ik weet zeker dat het gros van de ambtelijke omissies die er plaatsvinden, dat het gros van de mensen niet eens weten dat ze een foutieve handeling plegen. Ik zal u zeggen, ik heb een overeenkomst onder ogen gehad, een kop voor het document naar een overeenkomst, waar een districtscommissaris toestemming geeft voor een stand ergens.
3: Mm-hmm.
0: Ja? En de districtscommissaris tekent die overeenkomst met goede intenties, overeenkomst, maar er is geen tegenpartij. Er is geen tweede partij. Weet je? En er is niet gerefereerd naar de wetgeving waaruit dat besluit voortvloeit. En dat besluit is niet gemotiveerd. Mevrouw Silos zit hier, ze weet waarover ik praat. Als we het hebben over een overeenkomst. Met goede intenties. U weet ook waarover. Ja, toch? Met goede intentie. Die zijn een praxerie van mijn corrumpeer, mijn pleeg van. Nee, dat is allemaal met die voorganger. Dat is allemaal van Nassim, van Sime Godoro.
1: Maar dat heeft geen hersenen, weet je. Je moet me niet kwalijk nemen dat ik ongeduldig doe.
0: Ja,
1: want je zoekt achter alles een soort verzachting. Nee, okay. Terwijl we gewoon kader
0: ik
1: met kennis
0: uitholling moeten zetten. Te illustreren.
1: Nee, wie holt dat uit? Onze politieke leiders, regeringen lang.
3: Ja.
1: En je kan de ambtenaren niet zeggen, ze weten niets. Dan had men geen analfabeten in dienst moeten nemen. Massaal. Ik heb als minister meegemaakt hoeveel analfabeten massaal op mijn ministerie waren.
0: Was dat geen uitholling, mevrouw Silos?
1: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom, we moeten het benoemen waar die macht is die het kan veranderen.
0: Okay.
1: En dat zit in het leiderschap van de Trias Politicas deel die regering heet, de uitvoerende macht. En als die versuft is, suffig om iets te doen, partijloyalisten moet plaatsen, analfabeten moet plaatsen, want het zijn partijloyalisten, dan krijg je dit. Nou, in de ruimte, uitholling, wie houdt het uit? Onze eigen politieke leiders. omdat er geen normen zijn, er is geen profilering, er is niet eens wetgeving die verplicht tot een bepaalde profilering van DNA bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: DNA is een van die, alle drie organen, ze eisen een hoge mate van intelligentie, inzicht en een goed geïnformeerd, nationaal en internationaal, om volwaardig te kunnen functioneren. Kijk naar DNA tot de dag van vandaag, vanaf ze bestaat, 50 jaar onafhankelijkheid, laten we 50 jaar houden. Want daarvoor gebeurde het ook in de koloniale tijd. Maar laten we die 50 jaar houden. 50 jaar onafhankelijkheid, dat is het niveau van DNA. Is nog steeds een scheldding daar, nog steeds een banaal ding. Als ik kijk naar bepaalde parlementariërs, Jogi bijvoorbeeld, die ter slag van, tot de dag van vandaag doet hij banaal daar. Die man is al 40 jaar in DNA volgens mij. En dat is het karakter.
2: Maar je zegt nog steeds, ik ken, we hebben goede tijden gehad toch met schitterende parlementariërs.
1: De tijd van Rogers en zo is voorbij, Pleffy Brunings is voorbij. Het daalt met het zetten van.
2: Dat begint de politieke partij.
1: Uitsluitend loyale mensen.
0: Maar deze botte benadering, daar kan ik niet mee leven.
1: Het is niet bot, het is de waarheid.
3: Het is de realiteit.
1: Het is de waarheid.
2: Het begint toch in die politieke organisatie.
1: Nee. Daar begint het mee. Ja.
2: Nee. De mensen, de
1: kandidaten.
3: Nee.
0: Die politieke partijen stellen vaak voldoende gekwalificeerde mensen
3: op niet verkiesbaar plekken.
0: Nee, op het moment dat je op de lijst bent, ben je verkiesbaar. Weet dat. Het moment dat je op een kandidatenlijst spreekt, ben je verkiesbaar.
3: Absoluut niet, want we weten hoe het kiesstelsel is in Suriname. We moeten niet doen alsof we niet weten hoe het werkt.
0: Er bestaat de mogelijkheid van voorkeurstem.
3: Ja. Die mogelijkheid bestaat, maar het is een lachertje.
0: Dus kijk, we proberen dat ding. Ja, we gebruiken altijd deze stok, toch, om te slaan dat er brand houdt. Want eigenlijk is dat het wat jullie proberen te zeggen. Een belangrijk deel van de Nationale Assemblée achtereenvolgens wat we hebben gehad is brandhout.
1: Maar de chausen en dat soort.
0: Snap je? Maar laat NPS, laat NDP, laat VHP, al die politieke partijen, kandideren mensen toch? Soms je lukt ook, transma, toch? Dit op een lijst voor anomie partij, wantra partij, maar het score. In the end, maar niet door niet eens 50 stemmen. Snap je? What is mis?
1: En daar. Hij moet propaganda gaan maken, dan krijgt hij stemmen.
0: Precies.
1: Hij moet bekend worden. De massa brengt de stemmen.
0: En veel.
1: En de voorzitter.
0: En soms is maar bekend.
1: Niets is mis.
0: Is maar bekend. Maar hoe komt het dat die persoon het niet haalt? Los van de mensen die door middel van opschuiving in de Nationale Assemblée komen. Maar de mensen die gekozen worden.
1: Waar wil je naartoe gaan?
0: Nee, omdat we de blam willen.
1: Daar ligt die blam bij de
0: leiders.
3: Als we die discussie moeten voeren over de wijze waarop mensen binnenkomen in DNA, gaan we een publiek debat moeten hebben. En we gaan 3 uur ervoor moeten uittrekken. Want we weten allemaal hoe dat is gebeurd. Maar we moeten niet doen alsof. Wanneer u de leiding heeft over een partij.
0: Ik heb mijn redenering even niet afgemaakt hoor. Want ik wil ook wel stellen dat, maar als je er eenmaal bent, heb je ook die verantwoordelijkheid voor scoren je schrijfje, om beter te performen. Dus wat dat betreft geef ik jullie wel gelijk.
3: Maar iemand die het niet voor
0: 60% level in een organisatie betekent niet dat ik op die 60% moet blijven.
3: Maar iemand die niet het niveau heeft om dat te begrijpen en waarbij het vanuit de partij die de persoon kandideert geen eis is dat je dat doet, gaat het ook niet doen. Nee. Wanneer iemand door gewoon te schreeuwen in de media en overal, zonder het gewenste niveau te hebben of te begrijpen waar het over gaat, wordt geplaatst in die positie, heb je een veer in die persoon zijn kont gestoken. Ja. Die persoon denkt, hij is untouchable, hij is machtig, hij is geweldig.
0: En dus de volgende keer krijgt de schreeuwer meer stemmen ook dat jij die rustig en analytisch de dingen volgt, toch? En wel over goed gebalanceerde toespraak houdt Noans man is stem gejoen.
2: Dus het ligt aan de kiezers.
1: Ja, maar je moet onderzoeken waarom, hè?
2: Dus het ligt aan de kiezers dus.
0: Dus laten we doorredeneren, toch?
3: Het ligt niet alleen.
0: Is het niet waar wat ik kies?
1: Het ligt niet alleen aan de kiezers. Hoe kan ik het bewijzen? Het is makkelijk.
0: Als je stelt, moet je dat kunnen bewijzen, toch?
2: We wel niet door elkaar praten.
1: Maar ik bedoel,
3: misschien moet ik mijn hand opsteken, maar kijk, we moeten geen dingen verzinnen hier. Als je gaat kijken naar de mensen die gekozen zijn in DNA en gaat vergelijken de verkiesbare positie waarin ze waren, zeker voor wat betreft de grotere partijen, de oudere partijen, dan gaat het vanuit de nummer 1 positie van die voorzitter die doorgaans de meeste stemmen krijgt. En doorgaans is de propagandavoering binnen die partij onder de leden ook stem zoveel als mogelijk op de voorzitter. En dan als je gaat kijken wie er allemaal gekandideerd is dicht op de voorzitter die dan binnenkomt, het zijn mensen die soms niet eens 50 stemmen halen. Dan heb je verder op de lijst de kwalitatieve mensen die misschien 1500 of 2000 stemmen halen, maar ze komen dan niet binnen. En dan moeten we niet gaan doen alsof dat het niet is. En niet al die schreeuwers worden gekandideerd voor DNA, maar het zijn wel een heleboel van die schreeuwers zonder het niveau die steeds dan in directeursposities en dat soort dingen komen. En dan begrijpen ze het niet en dan gaan we zeggen ja, maar eigenlijk moeten we ze misschien niet kwalijk nemen, want ze hebben het niveau niet. Dus Nee. We moeten ze kwalijk nemen en we moeten de mensen die ze daar geplaatst hebben kwalijk nemen. Net als we het iedereen iedere keer hebben kwalijk genomen dat dat gebeurt. Moeten we dat blijven doen?
2: Die ze geplaatst hebben, bedoel je de kiezers of de partij?
1: Nee, de partij doet dat toch?
3: Als ik zeg, ik wil alleen kwalitatieve mensen hebben, ik weet de voorzitter gaat 50.000 stemmen kunnen trekken en ik wil mensen van niveau hebben, mensen van een bepaald kaliber, dan ga ik niet mensen met een lagere schooldiploma die nog nooit eens een vaste baan hebben gehad of whatever, of niet eens een boek weten uit te lezen, plaatsen op nummer 2 en nummer 3 en nummer 4. Dat wie hou ik voor de gek. Natuurlijk gaan ze voorkomen, doorkomen op stemmen die de voorzitter behaald heeft. Dus en dat moeten we niet doen alsof dat het niet
0: is. Mag ik even wat illustreren?
2: Men dus let op populaire mensen.
0: Dus daarom, kijk.
3: Want ik heb zo net gezegd, de realiteit was, hij heeft partij een bos voor zijn verkiezing.
0: Vooral toen met het districtenstelsel, dat ik in one district, toch? Daar heb je 5 verkiesbare plaatsen en de partij stelt voor, put Michel op de 2e plaats of 3e plaats, toch? Dat is een beetje achterban in dat district. Ik kon dat niet. We willen klas op plek nummer 2 of in een lukbolijstrekker positie schrijven. Je hele partij. Dus dat is naar realiteit wat er gebeurt in de politieke partijen.
3: We hebben een nationaal kiesstelsel, toch? We zijn landelijk nu. Een landelijke lijst. We zijn niet meer met districtenstelsel.
0: Ik heb het al benoemd.
3: Ik ga dit punt verlaten, want het gaat nergens naartoe. Wanneer jij weet dat de voorzitter van die partij populair is en zoveel stemmen gaat binnenhalen, dan kan je niet mensen zonder niveau op 2, 3, 4 en 5 zetten. Want die mensen halen voor zichzelf, of ze nou schreeuwers zijn of niet, 2 stemmen of 10 stemmen of 15 stemmen. En ze komen binnen in DNA. Dat is waar de discussie over gaat. Okay, voor de rest ben ik klaar.
2: We gaan naar het volgende item. Intussen doet meneer Linus Dico ook mee, want hij zegt, het ligt aan de kiezers. En daarom zegt de founding father van Singapore dat democratie niet voor een land met een onderontwikkelde bevolking is. Punt.
1: Dat klopt helemaal bij eens met Linus.
2: Zijn er andere topics, mevrouw Silas? Want we zijn begonnen met dat van Samson en we zijn beland in deze
1: discussie.
2: Zijn er andere zaken die volgens u besproken moeten worden?
1: Maar de afgelopen week is er niet echt.
2: Alleen van Samson.
1: Alleen van Samson. Maar ik heb ook weer geen schitterende daad gezien van de regering.
2: Mm-hmm.
1: Maar er zijn ook geen dramatische dingen geweest, denk ik zo. Er gebeuren een heleboel dingen. En bij een van die dingen ben ik toevallig betrokken, maar ik kan er niet over praten. is nog niet in de pers gekomen. Maar dat zal een geruststelling zijn als het uiteindelijk gaat komen. Maar waar we ons... ja, misschien moet ik toch wel wat zeggen. Er gebeuren een aantal dingen bij de staatsbedrijven. Er gebeuren een aantal dingen bij de banken. Dat is de private sector. En we zien dat er helemaal niet wordt ingegrepen. Ik wil het daarover hebben. De regering toont totaal geen guts om in te grijpen en daadwerkelijk schoonmaak te houden en daadwerkelijk schoon te houden. Er is een heel duur onderwijsconferentie geweest, of weet ik veel hoe dat ding heet, Nationaal Congres Onderwijs. Het is uit IDB gelden betaald. De outcome hebben we nog niet vernomen.
3: Omdat het zo loopt, hè?
1: Ja, maar waarom zo'n vorm van het onderwijs hebben we ook niet vernomen?
3: Ja.
1: Wat zijn die hervormingen? Ik weet dat hij een leerkracht is. Wat zijn die vernieuwingen en die hervormingen? Want het onderwijs is vanaf doorstroombeleid van de vorige regering tot aan dit moment ligt het op zijn gat. En ik heb wat contacten met de universiteit, ik denk jij ook. Ja. Daar gaat het ook zwaar achteruit. Want wat daar binnenkomt, is ook niet veel soeps.
3: Ja.
1: En de universiteit heeft de neiging om zich aan te passen
3: aan die mensen.
1: En onze universiteit is waarschijnlijk nu al een lachertje overal in het Caribisch gebied. Omdat er geen... Het is niet op dat wetenschappelijk niveau waarop een universiteit moet zijn. Die normen zijn daar ook afgezakt. Alles ligt op zijn gat. Wanneer je welzijn wil. En wanneer je wil hebben dat je local content op alle niveaus geniet. Is onderwijs een vreselijk belangrijk ding. En het gaat van kleuterschool tot naar die universiteit. Weet je, ik denk dat de regering... Ons verder ook niet moet beledigen om niet een vaste woordvoerder... Of ze hebben een woordvoerder, hoor ik wel, althans kabinet. Eén jaar Simons. Wat hebben we... Ik weet het niet, ik kijk niet echt naar televisie. Maar ik kreeg wel dingen. Ik kreeg wel berichten op mijn telefoon. Ik had verwacht, zoals iedere regering waar ik een beetje... van gewend ben. Want Jan deed het ook. En dat het overgenomen van Boutersen deed het ook. Venetiaan deed het ook. Eén jaar verder. Eén jaar Boutersen. Je hebt de documentaire.
3: Ja.
1: Met aan één geregen wat er gebeurd is. Dit is niet gebeurd. Bij deze regering. Ik heb begrepen dat de VP... heeft dingen die al gebeurd waren... filmpjes aan elkaar geregen. En dat gepresenteerd. Maar dat is niet wat we willen weten. We willen weten, we zijn zo begonnen en waar staan we nu en wat heb je gedaan?
3: Ja.
1: Dat is wat ik mis in deze regering. En dat is wat zwaar teleurstelt. En dit soort dingen moet de president, want net wat Emmanuel in het begin gezegd heeft, de president moet zich niet, ik wil dit zeggen, die president moet zich niet persoonlijk aangesproken voelen. Je blijft verantwoordelijk en aansprakelijk, juist omdat je de eerste persoon bent. Eerste burger. Voor je de eigen regering, die je vrijelijk kan ontslaan en benoemen. Als je die guts hebt. En dat betekent dat je ook, als je niet ingrijpt en niet handelt, dat het op je bord komt. Ik heb zijdelings iets gezegd over HI, of die ISOTI heette ze nu.
4: ISOTI.
1: Ik weet dat niet wat voor ISOTI staat. Ik zal voor EZ is voor economische zaken, maar de rest is, weet ik niet. Maar in ieder geval, er zit daar een minister die met het leed wat wij dagelijks voelen, van hoge prijzen, je verwacht minstens van Bazaron dat hij duidelijk met een effectief beleid komt. Want als het niet aan die koers zit, zoals Michel zegt, is inderdaad al een paar maanden gelijk. De waaraan ligt het dat het stijgt? Waar is je controle? Waar is je dit? Maar je zit allerlei modereizen te nemen naar het buitenland te gaan en waar je directeur en je secretaris of afdelingshoofden naartoe moeten. En dat is weer die trend die je in de meeste regeringen ziet. Dat vlieggedrag, dat reisgedrag. En men kijkt niet naar levels.
3: Mm-hmm.
1: Ik ben minister geweest. Ik ben uitsluitend op top-level meetings gegaan. Wat ministeriële meetings.
3: Mm-hmm.
1: En dat geldt ook voor een president. Die hebben ze de summits. Maar je ziet dan deze president ook naar elk ding gaan. Zelfs een bespreking met een ziekenhuis in Colombia. Nee, maar laten we de dingen noemen. Nou. Het klinkt onaardig. Maar dat is wel de realiteit. En intussen stijgen de prijzen. En meneer Van Esoti weet niet hoe hij het moet aanpakken. Het is, we moeten denk ik toch wel, raad ik de regering ten zeerste aan. Want als je dus kijkt, als je gewoon rustig zit, dan zie je dat er dingen gebeuren. Alleen je ziet het verband niet, want je kent het beleid niet. Mm-hmm. Je weet alleen dat er een keer wordt geslaagd. Geld gaan we uit belastingen moeten halen. Ik dacht er is al een nota over belastingen, hoe het zal gaan. Hebben we ook nog niet gezien. Dus weet je, dus...
2: Ik wil even inkomen over Silas, want ik kan niet hier zitten en ik laat dat niet weten, want anders gaat men me kwalijk nemen. Maar er is vanmorgen een persconferentie. Ik lees het niet op de mail.
3: Over?
2: Laat me de hele uitnodiging lezen. Namens het kabinet van de president nodig de communicatiedienst uit voor een regeringspersconferentie.
3: Geweldig.
2: En tijdens dit persmoment zullen de president en ministers ingaan op actuele ontwikkelingen, het regeringsbeleid rakende. De persconferentie is morgen om 11:45.
1: Dan ben ik weer vervelend, toch?
0: Ja,
1: u heeft voor uw beurt gesproken.
0: U heeft voor uw beurt gesproken.
1: Nee, dat vind ik niet. Want ik weet, jij krijgt het als mediaman. Kijk, wat? Jij krijgt het als mediaman. En ontwikkelingen in verband met regeringbeleid. En leg haar beleid uit, bah. Dus dat zijn die dingen die me irriteren.
0: Dus
3: maar één ding heeft u wel gezegd. En eigenlijk persoonlijk ben ik daar zeer tevreden over. En dat is dat er geen documentaire is gekomen.
1: Nee.
3: Want wat me heeft gestoord bij al die voorgaande presidenten, is dat ze na het eerste jaar een geweldig mooie promo maken over zichzelf. Waar ze pronken met projecten en initiatieven die eigenlijk zijn opgestart en bewerkstelligd zijn door die regering ervoor. En waar ze eigenlijk alleen een lintje hebben moeten klippen. Dus daar ben ik tevreden over. Maar wat ik wel mis inderdaad, is dat kader dat gegeven moet worden van dit is ons startpunt geweest. Ja. Dit zijn de initiatieven die we hebben genomen. En dit is de status of het resultaat daarvan geweest binnen het eerste jaar. En dat hoeft niet in een documentaire of zo. Het kan gewoon in een document zodat we het kunnen lezen.
1: Maar weet je, je bereikt de mensen beter met filmen, hè? Dan als je dus kijkt, wij gaan lezen,
3: ja.
1: Ja, maar bijvoorbeeld de jeugd wil graag TikTokjes zien om maar iets te noemen, hoor.
3: Ik ben niet op TikTok, dus ik weet niet of het daar is gekomen. Maar gewoon alleen dat we tenminste kunnen bijhouden. Want als je niet ingebed bent of goed geïnformeerd of geen lijnen hebt, weet je niet wat er allemaal gaande is.
1: Er moet een document komen, ik ben helemaal eens met je. Maar dat is je referentiekader als je gaat kijken wat die regering doet.
0: Ja. Dus ik ben door de twee collega gasten, zeker door meneer Schiek. Want ik heb indruk alsof ik hier regeringsbeleid zit te verdedigen. Absoluut niet. Ik ben ook niet als zodanig daarvoor hier uitgenodigd. Of in die hoedanigheid uitgenodigd. Dus daar is het niet. Ik geef gewoon mijn inzicht. Van mij is hij. Dus dan niet gewoon als burger. Wanneer ik hier naartoe zou komen als afgevaardigde of zo van welke politieke instelling dan ook. Of organisatie. Dan zou ik dat gericht doen. Want ook ik maak mij zorgen over bijvoorbeeld onderwijs. En als we bijvoorbeeld praten over local content. Waar is die drive daar naartoe? Ik merk het niet, ik hoor het niet. En ik ben niet te ver weg van het onderwijs gebeuren. Meer belangen bij de onderwijzer, snap je? Dus het is iets dat mij altijd interesseert. Ik volg het vanaf. Ik heb kleinkinderen die nu op de peuterschool zitten, kleutertjes. Dus ik volg de ontwikkelingen binnen onderwijs en ik zeg, we glijden af. Daar ben ik het helemaal... we kunnen niet eens de meest basale mondiale ontwikkeling bijhouden. Mm. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat in landen men alvast ertoe overgaat... minderjarige kinderen af te houden van social media, zoveel ja, als mogelijk.
1: Terecht, hoor.
0: En wij hebben nog niet... Dit is de aanvang ervan gemaakt, okay, dus, gemaakt om
3: dus
0: te kijken.
3: Daar moet ik eerlijk over zijn dat ik toevallig weet dat het komt op dat punt. Dat weet ik toevallig.
0: Gelukkig dan. Snap je? En één, hoe ingewikkeld is het om kwalitatief onderwijs te bieden aan onze kinderen? Hoe ingewikkeld is het? Kijk, en dan moet je je perceptie wel een beetje bijstellen. Kwalitatief onderwijs hoeft niet altijd te betekenen, hoeft niet eens te betekenen dat kinderen in een airconditioned kamp. Je kijkt maar naar de andere niet goed ontwikkelde landen, zelfs onder een boom, mm-hmm. toch? Je onderwijsmethode, je leerstof, je methodiek, je didactiek moet aangepast zijn. Toch? Het moet interessant zijn, het moet inspirerend zijn, het moet doelgericht zijn, toch? Naar de resultaten die je wil hebben voor je samenleving. En wanneer iemand al op afstand kijkt naar wat er gebeurt, de dagelijkse gang van zaken binnen het onderwijs, dan moet men al een idee hebben van, oké, dit zijn de skills, de vaardigheden die men de kinderen wil bijbrengen om die nieuwe wereld, toch? Gewapend. Niet met geweren, maar met kennis en inzicht tegemoet te treden. Dus wat dat betreft moet er nog veel gebeuren.
2: Is er, valt er nog wat te zeggen over de vissterfte?
1: Oh, laten we daarover niet praten. Hoor.
3: Dus dat is een onderwerp waar ik het over wilde hebben.
1: Van het volk. Dat komt in die rivieren en die gaat overal.
3: Want ik...
1: En gebeurt er wat? Weet jij het misschien?
0: Nee.
1: Ik heb niet gemerkt dat er maatregelen zijn getroffen.
3: Dus dat is het probleem, toch? De communicatie. Want we hebben daar ook weer een hele discussie gehad in DNA... waarbij men de minister heeft aangesproken... dat hij zich uitlaat over milieu. Maar hij is niet de minister belast met milieu... want dat staatsbesluit is nog steeds niet in orde. Maar daar hebben we ook gehad, een comité-generaal... waar men in alle geheimzinnigheid gesproken heeft. We hebben de minister van Olie, Gas en Milieu gehad... die heeft gesproken over... we weten van wie die concessie is... en we weten in welk gebied het is gebeurd... maar de samenleving hoort het natuurlijk weer niet.
1: Nee, maar je kan vermoeden... want daarom is het naar een generaal gegaan.
3: Dus
1: ze zijn zo doorzichtig daar in die DNA. Ik wist direct dat het om niet ging.
3: Iedere keer gebeurt
1: dit. De eigenaar van het bos. We hebben één eigenaar van het bos. Niet de Suriname, maar de persoon.
3: Iedere keer gebeurt het dat er zaken zijn...
1: Doorzichtig doen ze.
3: Zaken zijn die zo verschrikkelijk zijn... voor goede delen van de samenleving... en waarbij iedereen maar moet doen alsof onze neus bloedt... en waarbij mensen niet aangepakt worden.
1: Het is vreselijk.
3: En vervolgens klagen we en schreeuwen we...
1: Is goed
3: en ik zou zeggen, lead by example, toch? Als je weet wie de mensen zijn, als je weet wat ze hebben gedaan. Want als je dan door gaat kijken, Jamal heeft ook een gesprek gehad met iemand van NMA. Die toen heeft aangegeven, er zijn al wat resultaten binnen, maar ik wil er niet verder op ingaan.
1: Nee, want het is bekend.
3: En ik zat toevallig in de auto met mevrouw en ik zei van, ik zou hebben doorgevraagd. Want je kan al laten weten wat de tussentijdse resultaten zeggen. Was er inderdaad een gevaarlijk gehalte aan kwik in het water? Was er een gevaarlijk gehalte aan cyanide? Is er wat anders aangetroffen? Je hoeft niet te wachten op de rest van de resultaten. Want terwijl jij wacht op de resultaten, vraagt de samenleving zich af. En gaan er vissen dood en hoogstwaarschijnlijk mensen.
1: Het ligt niet aan haar. Ze heeft de opdracht gekregen om te zweken. Want we kennen geen openbaarheid van bestuur. We kennen geen openbaarheid van informatie.
3: Ja.
1: En je hoeft ons niet over alles te informeren. Ook openbaarheid van bestuur heeft zijn grenzen. Maar dit soort dingen moet het volk bewust van zijn... Eet geen vis uit welke rivier dan ook. Want kwik is daar aanwezig. Je deed je krijgt cyanide ook. Is ook toch zo erg. Ik bedoel, dat zijn de dingen die in een moderne staat bestaan. En daarom is Suriname achterlijk en ouderwets. En je hebt er geen andere woorden voor. Alles is zwijgen, discretie. Terwijl we dit volk juist alert moeten maken dat ze moeten gaan onderzoeken die vis die ik koop. Vooral de vissen uit de moerassen, hè? Ja, want het is een binnenland. Weet uit welk deel van het bos het komt.
3: Ja.
1: Als we dat bewustzijn niet kweken, dan gaan we plotseling over 3-4 jaren misvormde kinderen zien geboren worden, wat in Palemu gebeurd is een paar jaar geleden. En in Tipu.
3: Ja.
1: En daar wordt geen goud gewonnen. Het is gezakt van waar er goud is gewonnen naar die 2 Indiaanse dorpen. Ja. En er zijn verminkte kinderen, tot nu toe nog zijn er problemen. En we maken, nee, maar er moet gezwegen worden. Weet je, ik weet het niet hoor, ik word ongeduldig.

0: je beleid. Als het er is, is het weer een geheim stuk. Want wij weten het niet. En ik vraag, ik hoop echt dat er een gestructureerd verhaal morgen komt. Op die persconferentie. Want ik luister al een hele poos niet meer naar persconferenties. Want ik kreeg een verhaal dat de president daar zit. En gewoon in het wilde weg zegt, SLM is een probleem. Ik zeg maar een paar voorbeelden. En we hebben het opgelost. Ik wil een gestructureerd, beleidsmatig verhaal horen. Zodat die journalisten ook wanneer ze gaan zeggen, deze topic is al opgelost of ik kan het niet oplossen. Want dat kan ook. Ja. Welke problemen zijn er? Deel het met ons. Wij gaan met haar meeleven. Ja. Als ze ons betrekt. Op een bepaalde manier. Maar niet wanneer je ons komt vertellen. En ik heb het moeilijk. En ik roep deskundigen op om me te komen helpen. Dat is het niet. Ik luister al een hele posting naar persconferenties.
1: Dus dat ondersteun, dat ondersteun ik zeker. En morgen gaat ze zeker luisteren. Maar ik wil die
0: ik lijn. Ik heb mijn werk. Als ik, ik wil op die mijn lijn, kantoor zit, eet ik.
1: Ik wil niet. Die lijn van die vergiftiging van onze wateren. Ook even doortrekken, maar ook in het kader van de opkomst in de local content in verband met die oliewinning. Want de regering heeft al aangegeven dat de focus ook sterk gaat liggen in de agrarische sector.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat geld moet je niet
1: precies. Maar weet je, er is ook zoveel mis in die sector. Niet voor niets worden onze landbouwproducten geweerd in bepaalde landen. Onze bananen,
0: zijn.
1: Precies.
0: Zijn vergiftigd.
1: En precies bij die landbouwarealen heb je ook wateren. Heb je zwampwater. Oelop den walapa. Toch meer. Het is een boe etak over van manjaan den kui. En zo, weet je. Toch? dus dat. Maar ook diezelfde landbouwproducten, toch? De wijze waarop men omgaat met chemicaliën, bespuiten. Je man bespuit vandaag en overmorgen oogst hij en die mooie kool, toch? Die op de markt, op de toonbank, op de markt, die koopt men. Ja. Maar die is gisteren nog bespoten met een middel.
0: Wat erger is?
1: Met een middel met een wachttijd van 5 dagen.
0: Wat erger is, we hebben een kleine markt, daar wordt geen enkele landgroot landbouwer rijk van. Om hier in Suriname alleen te voeden. Ja. Je moet gaan exporteren.
1: Precies.
0: Je land gaat verdienen, de landbouwer gaat verdienen. Maar we zijn overal verbannen.
1: Dus.
0: Met onze producten. Dus wordt die regering niet wakker? Nee, we weten waarom kennen we. Ja. Maar worden ze niet wakker? Kunnen we niet van Noord-Salim horen op een van die dagen? Ik heb het aangepakt en deze wet is er. En ik handhaaf het met zo'n inspectie. Landbouwinspectie, pesticideinspectie, whatever.
2: We kunnen nog zoveel inspecties hebben, nog zoveel laboratoria, maar zelfs bij de gezondheidszorg, als de basale middelen er niet zijn om te werken.
1: Precies.
2: Want we hebben monsters gestuurd naar Frans-Guyana om te testen of welke chemicaliën er zijn. Waarom hebben we het niet kunnen testen in Suriname? We hebben een hypermodern landbouwlab opgezet daar bij LVV, was uiteindelijk afgebrand, is opnieuw opgezet. We hebben een lab bij het BOG, we hebben een lab bij de faculteit medische wetenschappen, MWI gebouw. We hebben zoveel laboratoria. We hebben zoveel expertise, maar we kunnen niet, want we hebben geen reagents, we hebben geen middelen om mee te werken. En dat is waar het begint. En ik moet eerlijk zeggen, dit is niet de eerste keer dat we een probleem krijgen met massale vissterfte in water.
0: Nee.
2: En dat we zeggen, ja, we worden vergiftigd en een heleboel dingen. En niemand gaat vrij uit, want die middelen komen het land binnen. Die middelen gaan vrijelijk over de wegen, wat zij het waterwegen of landwegen of however, naar de plaatsen van bestemming en ze worden gebruikt. En wanneer we erachter komen dat het gebied vergiftigd is, dan is het zwijgen in alle talen. En die samenleving in die bepaalde omgevingen is er debet aan. Want zij weten wat er daar gebeurt. En zij wachten totdat die vissen drijven over het water. En dan laten ze zich uit erover. Terwijl je dat soort zaken ter sprake moet brengen. Dat zijn zaken die we als samenleving moeten weten. Als je er rekening mee houdt dat kwik gedoe. Dat vissen uit het Stuwmeer. Dat die gecontamineerd zijn met kwik. als je de

0: rekening mee houdt dat er ooit eens onderzoek is gedaan langs het Saramacca-kanaal.
1: Mm-hmm.
0: En dat er mensen zijn daar die kinderen hebben gehad met geboorteafwijkingen, veroorzaakt door kwik. Helemaal in het Saramacca-kanaal.
2: Saramacca-kanaal.
0: Dus mm-hmm. Het is niet een ver van onze bedshow. En we gaan dan klagen over gezondheidszorg. Maar de toenemende cijfers van mensen met kanker en een heleboel andere dingen komt door alle chemicaliën die we maar pompen in het water en onze groenten en fruit.
3: Oké, het is nog steeds retrospectie met Michel Felicie, Jennifer van Dijk, Silos en Emmanuel Schiek. Ik wil ook graag een reactie van deze drie gasten op de toename van de suïcidegevallen hebben we ook gehad in het nieuws de afgelopen week.
1: Ja.
3: Daar kun je denken over dit, meneer Felicie.
2: Dus ik heb dat niet opgevangen dat er sprake is van een toename. Ik heb het waarschijnlijk gemist.
3: Hmm.
2: Ik weet wel zeker dat we al een tijdje sukkelen met suïcide. En het wordt inderdaad wel tijd, ja. Gericht onderzoek te doen naar de oorzaak, hoe dat zo is dat het veel voorkomt en dat we gepaste maatregelen treffen. Waar ik wel voorzichtig mee ben, is dat men probeert een stigma te leggen op, ja, ik weet niet of het bepaalde groepen is, maar een bepaalde regio, dat het verschijnsel zich daar het meest manifesteert. Ja, maar dan is er ook reden genoeg van dat onderzoek in een gebied dat hoe dat zo komt. Wat zijn het problemen waarmee mensen geconfronteerd zijn? Laten we tenminste indicatie hebben van de meest voorkomende drijfveren waarom men tot zulke daden overgaat. Want je ziet het nu niet alleen bij ouderen, zelfs bij jonge kinderen.
1: Juist, de jongeren hebben nu suïcide.
2: Toch? En ja, dat snijdt me wel. Ja. Dat ik het me wel.
1: Inderdaad gecheckt worden, want toen er een golf was, een aantal jaren geleden, misschien 10 jaar geleden, ook weer onder jongeren, dat valt op. Ja. Toen ging het om, misschien was het ietsje langer, die satanistische beweging die via die dark webs kwam. En die indoctrineerde die kinderen. En toen hadden er ook heel veel jongeren. Je vraagt je af, om Jezus, hoe komt dit? En uiteindelijk hebben ze wel onderzoek gedaan. En we noemen ze nou dark web. Kwam het uit een soort website waar satanistische dingen, die kinderen werden gehypnotiseerd en geïndoctrineerd. Mm-hmm. En omdat ze raakten zelf verslaafd, want het is leuk in het begin. En nu is het volgens mij niet overwegend jongeren, of wel? Want er was ook een vrouw.
0: Nee,
1: het
0: is een combinatie.
1: Het is een combinatie, ja. Mm-hmm. Het was die van Suriname, die vier, was een vrouw.
0: Ja.
1: Was een vrouw die al werkte en zo.
2: Nee.
1: Was een, nou, niet een oude vrouw, maar een volwassen vrouw. En, maar we moeten toch erop letten, want vaak, we hebben het gezien met die golf van die jongeren. Zo'n 10, 15 jaar geleden dat het om het satanisme gaat. En ging toen. En toen hebben ze het aangepakt, weet ik nog. Toen hebben ze die websites gesloten, hoor. En toen was het weggeëpt.
0: Mm-hmm.
1: Nu kunnen er andere dingen spelen. Ik hoor, die vrouw zat met 2 kinderen in die auto. Die ze heeft gelaten in die auto. Ze kan de kinderen misschien niet voeden of zo. Maar het is tijd.
3: Het is die vrouw niet gelukt
1: dan. Oké, is niet gelukt, nog gelukkig.
3: Tijd gered.
1: En, maar ik heb verder niet het gevolg, ik hoor wel de geruchten, net wat jij zegt, dat het steeds erger wordt deze dag. Dus ik ga eigenlijk een beetje kijken in, op de media.
0: Ja, kijk.
1: Wat er gebeurt.
0: We hebben, als ik het goed heb, is het vorig jaar, hebben we ook gesproken over suïcide. En toen hadden we het over mentale gezondheid. En ik maakte nog die opmerking. SZF heeft het grootste bestand aan zorgverzekerden. Maar SZF is juist de verzekeringsmaatschappij waarbij je, als je psychologische hulp nodig hebt, dat uit je zak moet betalen. En dan kan je een deel van het bedrag kan je daar achteraf declareren. En dat maakt dus die psychologische hulp die een heleboel mensen nodig hebben. En simpelweg vanwege de situatie in het land die zo lang voortsliep. Mensen zien geen uitweg meer. Mensen zijn helemaal gedeprimeerd. En het helpt dan ook niet dat we een soort stigma hebben op psychologische hulp zoeken in Suriname. Want mensen willen je van alles wijs maken en je heel gauw voor gek verklaren. Dat het moeilijk is voor mensen om even bij te komen en tot zichzelf te praten en die hulp te vinden, zodat ze die negatieve gedachten die met die depressie meekomen op een positieve manier kunnen verwerken. En zeker wanneer je kinderen hebt of wanneer je schulden hebt en je denkt van hé, ik kan geen kant op. Als je al depressief bent, is het makkelijker, en onderzoek heeft dat uitgewezen, dat je makkelijker overgaat tot zelfmoord. En het is geen nieuw ding. Maar wat we niet moeten doen, want dat volg ik al een hele tijd gebeuren op social media, is dat we proberen om die discussie van de oorzaak van dat ding te verschuiven naar de methode waarop men zelf
1: moet. Ja, en dat is niet die discussie.
0: Want dat is niet die discussie. Nee. En zo raken we steeds in een haaitoezo. Die brug is niet het probleem. Gamaxon is niet het probleem.
1: We kunnen die brug dan sluiten. Maar als
0: het probleem is, we moeten die mensen toegankelijke hulp bieden, zodat ze dat kunnen oplossen. Dat iedereen is ooit wel eens depressief geweest of zat een beetje in een domper. Maar als je in die domper blijft, als je niemand hebt om mee te praten, als je geen onafhankelijke hulp van een professional kan krijgen omdat het niet toegankelijk is, ja, dan blijf je in die situatie. En als dat doorsuddert zo en je uiteindelijk geen uitweg ziet en alleen maar donkere wolken om je heen, ja, dan loop je het risico dat je de hand aan jezelf slaat. En wanneer je op dat moment met die gedachten rondloopt, overzie je de consequenties van dat handelen niet voor de mensen om je heen en zij die bijvoorbeeld afhankelijk van je zijn. Een moeder die bijvoorbeeld twee kinderen zou achterlaten. Wat gebeurt er met die kinderen?
1: Ik ben geen psychiater, maar het lijkt me dat je in een soort van psychose komt om die daad te kunnen doen, hoor. We hebben allemaal onze dipperiodes, toch?
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit aan zelfmoord gedacht. En daarom denk ik dat het verder gaat. De vorm van depressie moet bijna psychotisch zijn. Ja. Om tot die stap te komen. Het is niet zomaar een depressie.
0: Maar daarom moet je
1: naar die oorzaak kijken.
0: Je moet steun hebben.
1: Ja,
3: er wordt ook gezegd, niet te veel erover praten. Want anders, in a way, ben je bezig te stimuleren.
0: Nee, je moet juist erover praten en mensen bewust maken. En die sociaal-maatschappelijke discussie moet je levendig houden, zodat ook de overheid daar gaat ingrijpen. En natuurlijk, het is niet alleen de overheid. Wij als samenleving moeten elkaar ondersteunen en goed kijken naar elkaar. En die sociale controle, denk ik, moet ook terugkomen. Want tegenwoordig durf je bijna niet aan je buren te vragen van hé, maar hoe gaat het echt met je? Omdat je dan het gevoel hebt dat je bemoeit in hun zaken. Klopt. Terwijl je je wel zorgen moet maken om de mensen om je heen.
2: Precies zo is die uitdrukking ontstaan van struisvogelpolitiek. Je kop in het zand steken. Want dan, als struisvogelpoezing in de inassantie, dan denkt hij van nee, als ik je niet zie, dan zie je mij ook niet. Dus dat is precies wat we niet moeten doen. We moeten erover praten, want er kunnen mensen in je naaste omgeving zijn die met bepaalde situaties kampen. En jij weet het niet. Maar iemand kan je aware maken van hé, wacht even, ik heb dat gehoord. En zo iemand heeft het moeilijk. Toch? Die zou best wel in staat zijn om bepaalde, of heeft hulp nodig. Ja. Toch? Dus het is beter dat we er vrijelijk over praten. En zeker in een positief way, zodat we elkaar bemoedigen, oproepen, die awareness van als je iets merkt in je directe omgeving. Want ik heb niet zo lang geleden, dat is ongeveer 3-4 maanden geleden, ook uit mijn directe omgeving, iemand die gewoon uit het leven is gestapt die dag ervoor nog. En het gaat dan niet om jonge mensen, maar een volwassen vrouw. Die dag ervoor nog er kerngezond, genietend van het leven, erbij zat.
1: Ja. Toch? En de vermoord.
2: En de volgende ochtend hoor je een verdergingsmiddel ingenomen. Dus
3: iets gebeurt misschien in between.
2: In between, precies.
3: Ja. Goed, we hebben nog 11 minuten. We hebben een jaarregering Simons gehad. hoe zien jullie de komende 365 dagen?
1: Ik ben niet zo optimistisch, hoor.
3: Oké.
1: Omdat ik na een jaar wel verwacht had dat ik, zoals elke volwassen regering, zelfs in de Republiek Suriname, zelfs Tjan, ze heeft opgesteld om toch een beleidsnota te maken. Al houdt men zich niet eraan, dat is punt 2. Weet je, kan de mensen op een objectieve manier volgen. Nu moet je het hebben van wanneer er wat even gecijpeld wordt of gezegd wordt. Want ze heeft ook geen structurele beleidsvoerder. Woordvoerder.
0: Maar ze heeft een woordvoerder.
1: Ze heeft een woordvoerder, maar kort is een zanger of een dichter. Ik weet niet of het klopt, hoor.
0: Dat is een mediapersoon, de president, toch?
1: Nee. Ik weet niet, ik ken hem niet. Of ik ken die naam ook niet eens. Maar ik merk niets van hem.
2: Dus wat ik kan zeggen, ik voorzie niet hoe het de komende 365 dagen eraan toe zal gaan. Ik kan niet zeggen van ik voorspel dit. Want daarvoor moet ik dan echt volledig ingewijd kunnen zijn om weet je, die uitspraak te kunnen doen van die heeft dat soort inzichten die was. Wat ik wel verwacht.
1: Maar dan ben je het eens met wat ik zeg, je kan het niet zeggen.
2: Precies.
1: Want je weet niet wat het beleid is.
2: Maar dat zeg ik. Ik ben het helemaal niet eens.
1: Nee, maar dat zeg ik.
2: Ik ben het niet eens met je. Ik prikkel je
1: nee,
2: om
1: ik heb
2: uit
1: juist
2: de kast te komen,
1: dat
2: toch?
1: Ik eens met je ben.
2: Wat ik wel verwacht is dat die regering inderdaad na 1 jaar bij elkaar gaat zitten. En het traject forward helemaal gaat uitraveren. Wat hebben we nodig? Wat kunnen we? Waar moeten we zijn tegen die tijd? Weet je, dus,
1: ik zal blij zijn.
2: Ja, ik verwacht dat zonder meer. Waarom ook zeg ik dat? Omdat deze regering niet alleen bestaat uit partijen die voor het eerst in de regering hebben gezeten. De grootste partij, de NDP, de NPS, de BEP, de ABOP. Welke nog meer?
1: Alleen
2: die vier?
1: Doe was ook in de regering.
2: Doe was ook eens een keertje in de regering.
1: Alleen A20.
2: De mensen, om het zo te zeggen, kennen de klappen van de zweep. Toch? Dus ze zullen wel nu bij elkaar. Het is ondeugend, hoor.
1: Nee, ik ben niet ondeugend. Ik maak me echt boos van die
2: bij elkaar gaan zitten. Want nu hebben ze ook gehoord wat de gevoelens, de aspiraties van die zaak. Ze hebben ook jou ook gehoord, meneer Scheek. En Jennifer zeker ook.
1: Ik
2: zal ze vertellen. En jij kan het ook vertellen. Limbo kan het ook vertellen.
1: Wat?
2: Maar dat ze met het proberen tegemoet te komen aan de wensen, de behoeften, de noden van die samenleving. Dat is alles wat ik kan verwachten.
0: Nou, aansluitend.
1: Ik ben blij dat je optimistisch bent.
0: Aansluitend zou ik zeggen, ik hoop niet dat ze me nu pas hebben gehoord. Sowieso regeren is vooruitzien. En ten tweede, ik laat al jaren van me horen. Dus ze zouden moeten weten waar ze wel een rekening mee moeten houden. En sterker nog, kijk, ja, het zijn partijen die eerder in regeringen hebben gezeten. Maar ik denk dat wat ze misschien onderschat hebben, is dat de lat nu hoger gelegd is door de samenleving. We nemen niet meer genoegen met zoete praatjes of even snel wat doen. En het is belangrijk. En niet nu, pas na een jaar moet je gaan werken aan een beleidstraject of whatever. Nee, je had het moeten doen. Tenminste in dat jaar en het nu ready moeten hebben. Ik ben daarentegen toch wel redelijk positief gestemd. Als ik kijk naar bepaalde strategische moves die zijn gemaakt. Zeker om die betaallast voor het land, maar eigenlijk voor de belastingbetaler te gaan verlichten. Het afwikkelen van die tory met die Parijsclub. Het terugdraaien onder andere, zoals ik het weer heb gezegd, dat van die grondconversie, de initiatieven die genomen worden op gebied van het onderwijs. En er zijn ook een paar andere trajecten die lopen, waar ik toevallig van op de hoogte ben. Maar wat ik wel zeg en wat ik wel hoop, is dat die eerlijke evaluatie ook komt op kort termijn. En dat de mensen die niet voldoen en de mensen die niet functioneren, vriendelijk bedankt worden en dat de juiste mensen op de juiste plek geplaatst worden. En als niet, ja, dan gaat het niet lang meer duren, want de samenleving Die heeft nu misschien een jaar de benefit of the doubt gegeven. Maar ik beweeg mij op verschillende vlakken en verschillende niveaus. En er zijn wel degelijk strategische groepen die zich aan het roeren zijn. En ik denk niet dat het nog een jaar gaat duren voordat die van zich laten horen.
2: Dus u heeft veel kennis over...
0: U hoeft de mening niet toegedaan te zijn. This. Maar men is allang bezig. En ze hebben deze regering... hebben ze de ruimte gegeven een jaar om hun draai te vinden, maar uiteindelijk zijn er bepaalde zaken die allang spelen die aangepakt moeten worden. En als niet, dan gaat de hele samenleving wel eronder lijden. Een goed initiatief dat is genomen, nieuwe salarisreeks voor verpleegkundigen en dat soort dingen, maar het stopt niet daar. Mensen hebben veel meer andere behoeften. En als onderwijs, volksgezondheid en veiligheid niet gegarandeerd zijn in een samenleving, heeft niemand het goed.
1: Klopt.
3: Maar Emmanuel en ook Michael, ik heb niet aan jullie gevraagd welke andere onderwerpen jullie hebben.
0: Nou, ik heb...
3: Behalve de tas, want daar kan je niet over praten.
0: Ja, maar daar is ook niet nodig om over te praten. Eén onderwerp wat we niet echt behandeld hebben, maar waarvan ik denk... dat het toch de nodige aandacht van ons verdient, inderdaad, is dat hele local content gebeuren. Omdat ze een sessie hebben gehad, begreep ik. Maar voor mij, als ik praat over local content, tegenwoordig is alles oil and gas.
1: Nee, ik kijk het nationaal, hè.
0: Precies. Er is veel meer dat er speelt, want we hebben niet alleen oil en gas, we hebben een heleboel andere sectoren, andere ontwikkelingen.
1: Ja.
0: Maar waar we op moeten letten, want we hebben ook natuurlijk een soort van massaal nationaliseringsbeleid in Suriname, waarbij we in grote getalen verschillende groepen buitenlanders vermaken tot Surinamers. En die gaan dan lekker mee met de local content. Wat we moeten doen voor de local content.
1: En nu
0: heb je een heleboel bedrijven die ineens geld zien droppen. Dus ze gaan investeren in onderwijs en een heleboel van dat soort beurzen. Maar we moeten veel verder naar dat niveau kijken van de mensen die we opleiden. En de eisen die we gaan stellen aan de bedrijven die hier komen opereren. Je kan maar niet zonder meer. Alles? Want je hebt sommige bedrijven die in principe alleen een postadres geven.
1: Ja,
0: en dat richt je NV op. En dan valt het onder local content.
1: Met eentje, toch? Er is, je hebt een postadres in Amerika. Ieder van de bedrijven dat zou gaan investeren in New Nigeria.
0: Oh my gosh. Ja, dus... En je hebt dus een totaal breder perspectief waar je naar moet kijken. Zodat je niet gewoon een wars voor je neus wordt gehouden.
1: Het is een nationaal vraag.
0: En als we het steeds maar in kleine groepjes bespreken en het steeds afhankelijk blijven stellen van bepaalde belangengroepen. Want dat is het ook. En het is niet om onaangenaam te zijn. Maar VSB is een belangengroep.
1: Yeah.
0: ASFA is een belangengroep. Al dat soort kleine partijen zijn belangengroepen en je moet het nationaal gaan bekijken. Je moet ook gaan kijken vanuit het perspectief van de werknemers.
1: Ja.
0: Want als je dat niet doet, hebben we dadelijk een heleboel tot Surinamer gemaakte Haitianen en Guyanese en Cubanen en noem maar op. En die zijn de local content. En omdat die vanuit de situatie komen waar ze het moeilijk hadden dan de doorsnee Surinamer. Dus een beetje meer rek hebben en een beetje meer durven te accepteren. Dan valt de in Suriname geboren Surinamer, die ook iets beter behoort te verdienen, valt daar af omdat men gaat zeggen ja. We hebben andere Surinamers en het is ook local content.
1: Dat klopt helemaal wat je daar zegt.
0: Dus
1: het is een nationaal vraagstuk, heel erg divers. Ik wil aanvullen.
0: Ja.
1: Heel erg divers. Wanneer je geen population policy hebt, dan ga je nooit weten wat je in je local content beleid aan diversiteiten moet invullen. En hoe je de gelden die binnen gaan stromen gaat moeten allokeren.
0: Ja.
1: En dat concept is er nog steeds niet. Ik hoor allerlei dingen, maar ik hoor die conceptualisering niet. Ik probeer daarom met mijn organisatie te kijken om eind januari, begin februari, een soort nationaal debat te hebben, local content. Want ik denk dus, dat hebben we gezien bij die launch van onze nieuwe forum. Een hele goede discussieavond was het over the other side of local content. Ja. Het is levendig, het moet gewoon. We moeten, de mensen praten alleen maar over gas en oil. En snappen niet waar ze het over hebben. Mm-hmm. En niet vanwege gas en oil. Er zijn altijd zwakke pogingen geweest om je local content wet te maken enzovoort. En, maar nu denkt de regering, dat weet ik uit een andere discussie, dat als die wet er is, komt het in orde. De regering moet gaan beginnen te leren dat naast wetgeving, dat is voor je rechtsstaatgedachte, dat dingen geregeld zijn, maar de uitvoering...
0: De handhaving.
1: En de handhaving ligt in je beleid.
0: Ja.
1: En daar schitteren ze van, of onwetendheid of luiheid, ik weet niet hoe ik het moet noemen.
0: Ja.
1: En dat gaat bij local content heel zwaar gelden. Wil je hebben dat je vrij snel positieve inputs hebt, impulsen hebt naar het volk toe.
0: Ja. En ja, anders worden we Guyana 2.
3: Ja,
2: enige wat ik nog erbij zou willen voegen is dat in geval me een andere keer zou uitnodigen, dat ook eens een keertje praten, breed. Over het grondrechtenvraagstuk.
1: Oh ja, dat is heel
2: ik noem het, ik zeg het, die naamgeving, dat begrip, is eigenlijk al fout. Toch? Het moet zijn rechten van inheemsen.
1: Op de grond.
2: Ja, precies. En in stamverband levende.
1: Levende, ja. Precies. Inheemsen en in stamverband.
2: Want dat is maar. Het is op de u als je ons een keertje uitnodigt om erover
1: te praten. Ik zou met jou hierover willen zitten.
2: Prima.
3: Maar daarover is zo weinig gezegd de afgelopen week, dus vandaar.
2: Ja, er wordt heel veel erover gezegd, ja.
1: En weet je wat het ook is? Hetzelfde als bij local content. Soms krijg je kippenvel als je die mensen hoort praten.
2: Precies.
1: Dan zie je gewoon dat ze totaal niet beseffen wat die rechten inhouden.
2: Aha.
1: Ja.
2: Aha, precies.
1: Weet je, dus het is, het is eigenlijk wel zielig gesteld.
2: Ja. Dus die begripsbepaling is al bekrompen.
1: Ja.
2: Grondenrechten is zo bekrompen.
1: Wat zijn er
2: over grond? Het gaat over een totaal ander concept van leven.
1: Het gaat om eigenlijk het hele stam moet in leven blijven en surviven.
2: Ja.
1: Met alles erop, cultuur, alles. Ze snappen het niet, hè?
2: Precies. Maar goed, laten we niet vooruit lopen.
3: Wij bedanken Jennifer van Dijk Silos.
1: Hai, dank je.
3: Michel Felici.
2: Heel welkom.
3: En Emmanuel Schiek.
0: Yes.
3: Ik wens deze mensen een mooie zondagavond verder. Next week een andere aflevering van Retrospectie. En dit programma is later op YouTube. Goedenavond.
2: Merci.
4: Presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7 en limfmsu.com.
5: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

grace and blessings. It's time for revival now. U luistert naar 91.7 FM, uw gospelprogramma Revival Now. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. Lieve mensen, we gaan er een hele mooie uitzending van maken. U en ik samen vandaag hier zo in de studio. We hebben gospelmuziek. We hebben een boodschap uit Gods woord. En we hebben een geweldig interview. Daarnaast ook nog enkele belangrijke bekendmakingen. En verder gaan wij ook voor u bidden. Kortom, uw zondag kan niet meer stuk. We gaan starten met Halleluja, Jezus Christus leeft. En daarna gaan we aanbidden met het nummer Deep in Love with You. En dat wordt gezongen door Michael W. Smith. Let's start.

0: Ah, een geweldig mooi aanbiddingsnummer, Deep in Love with You, gebracht door Michael W. Smith. En het is tijd om naar Gods woord te luisteren. Vandaag gaan we het hebben over de Heer is mijn herder. Psalm 23, geschreven door koning David, geïnspireerd door Gods geest. De boodschap wordt gebracht door evangelist Robin Misijan. En vandaag gaat u een openbaring krijgen uit deze hele bekende psalm. Laten we luisteren naar Gods woord en daarna ben ik bij u terug.
1: Goedendag, mijn naam is broeder Robin Misijan en ik ben vandaag gekomen met een boodschap vanuit Gods woord. En dit is het programma Revival Now van de gemeente Bethel Opperoem. We zijn aan de Madapikastraat nummer 6 en ik wil u bemoedigen vandaag vanuit het woord van God. De Bijbel zegt: hemel en aarde zal voorbij gaan, maar mijn woord zal eeuwig stand houden. Hemel en aarde zal voorbij gaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Lieve mensen, ik wil u bemoedigen van de tijd waarin wij leven. Dit alles staat in Gods woord vermeld. Als schreef in een woord voor Garotak in de laatste dag, geruchten van oorlogen, oorlogen, natie opknappen tegen natie. A Bijbel tak ala de sandisi. Dus de sansa we shilon tu wi nono de anouan toeval en anouan sansa nobe de bekenti. Maar if je lees a word fugado, da je shi dati ala de sandisi bede geprofeteerd. Ala de sandisi bede geprofeteerd door de knekti fu masra. Dus a ting sa we libi nono de. Nu aan tegu taki wi ap gado tranga tranga van noudu. Fukan charwi dora libidisi. En we gaan bemoedig u. Want tomorrow, mijn naam is broeder Robin Misijan. Ik ben van de gemeente Bethel Opperoem. We zijn aan de Matapika straat nummer 6. Jude free voor bezoek uno. En jude welkom. We gaan bemoedig u today vanuit het woord voor God. En we gaan lezen vanuit Psalm 23. Amen. En we gaan bemoedig u voor op uw ati. En Arkina award for God and mi sabat all bless you today. Lobong award of God taki in Psalm 23 wo a hoofdstuk na de Heere is mijn herder. Isabi abevle taki de Heere is mijn herder. If we look wa herder na wa man say chas kapu. Se elei skapu, e fude de skapu, se e luku e waka abra de skapu, e sorgu dat not no psana ading. Lebuang. En a Bijbel e tak jaso, David e tak jaso, en David bedo a schaapsherder. David is schrijf bedo a herder, dus David besap sa ai takabout. David besap sa ai takabout tak. David taki te wan meti be konfinyan de skapu, be beskerm de skapu. E fwa leu be kom be prite, e fwa wan ber be kom be prite. If we soort wilde gedierte bekomen bij versladding, zo zo voor beka hoorde skapu na libi. En mi echa de skapu gona presi pa groene grazige weide, waar ze kunnen eten, waar ze kunnen uitrusten. Lobo aan mi wante yu taki, David die skrif a hoofdstuk jaso, abesa precies abrasa aitaki. Ataki, de Heere is mijn herder. Met andere woorden, de Heere is mijn leidsman. Halleluja. De Heer is degene die mij leidt. De Heer is degene die mij onderricht geeft. Halleluja. En wij mensen zijn meer dan deze schapen. Amen. En daardoor tak jaso. Door het inkrikt die David. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Psalm 23, vers 1. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Halleluja. Lobo aan mijn tegen taki, if je wakker naar gado, al voorzien in alles aan je afanoudu. If je wakker naar gado, tapa juiste ting, al voorzien in saya afanoudu. Isabi, a herde di si diwe karmasra Jezus, ano chayu go in dungru pasi. En ook al amus chayu doro wan dungru pasi, al zorgu dat u veilig door deze donkere paden heen kan komen. Lubang ade aten door dat wilek libisma dat we stel gado in de gelegenheid voor tiri wie. Want soms worden we geleid door familieleden, soms worden we geleid door vrienden, soms worden we geleid door onze eigen inzicht, soms worden we geleid door andere mensen. Maar de Heer zegt, ik wil jouw herder zijn, ik wil jouw leidsman zijn. En dat me want leid you, me want tier you. Lebuang, het is belangrijk dat we God hebben als onze leidsman. Omdat we luku in de libi makandra dat we zien om een sanepsa. We zien vertrouwen en bedrieg trouwen. We zien vertrouwen en misleid trouwen. Je hebt ook misleiders. De Heer wil onze leidsman zijn. Maar in deze wereld waarin we leven heb je ook misleiders. Heb je ook mensen die anderen voor de gek houden. Nu want tegen je taki, if you waka nanga gado, ou sorry you. A passie en a sorio, suma de echt en suma no de echt. Me want tegen u dat je zo lees, gado mus opo u ai. En te gado opo u ai je skriki fu sa je shi. Te gado opo u ai je skriki fu sa je shi. Zo lees aka opo u ai doro fu wandring. Toro wandring. En aka sorio want to dipi sani indring. En san di uno be sabi. Tadi gwen gono wan presi en you no sap sa ipsana a pres dati. En kade wan net you go, you sleep and you kiss one drink. En ina dren stak e a pres dat an a wan boom presi. Lugu wan solis gade wan opo wi ai. A wan tiri wi. A wan beskerem unu. A wan char wi gona a presi pe umus de. Lugu wan yong wan, yong mense, tieners. Met tak nanga un ala. Taki. Laat de Heere toe in je leven. Laat de Heere je leiden. Laat de Heere je herder zijn. De Heer is zo goed. Hij wil onze herder zijn. Hij wil onze leidsman zijn. Vooral tieners. Vooral jonge mensen. Sap pe je go. Sap nanga suma je trekken op. Asan sa met tagja. En geldig die volwassenen ook toe. Weet met wie je optrekt. Weet met wie je bemoeit. Weet wie je raad geven. Weet wie de mensen zijn die jou raad geven. Sommige mensen geven jou raad, maar ze hebben een dubbele agenda. Sommige mensen geven jou raad alleen om je voor de gek te houden. Sommige mensen willen je raad geven zodat je kan missen, je doel kan missen. Er zijn alle soorten mensen in deze wereld. Maar de Heer zegt, ik wil jouw leidsman zijn. Ik zal je leiden naar de juiste vrienden. Ik zal je leiden naar de juiste company of friends. God wil lead you. En I ask me naga you for opo wie sref you, opo wie ati. Amen. En terwijl we opo wie ati geen. Je want tell you taki, alibi for you no gonna so suppressi. Maar you abi wan boon richtlijn, yo abi wan boon richting pe je go in alibi for you. Lobby wan mi wan bemoedig you today. Hij tak morofara in vers 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Halleluja. Zo wan voor je godor jugu jugu. Je godor verwarring. Je godor trobi. Kade trobi de ina familie. Kade trobi de ina osso of na rokope. De Bijbel zegt, hij wil ons aan rustige wateren voeren. Hij wil ons voeren. Hij wil ons in de rust brengen. Lobi wan. Ano altijd te wans ma piki wan fasi yon piki baka. Ano altijd te wans ma duyu wans ani yumu duyen baka. Lobi wan gado. Wan chawi gon aan rustige wateren. Hij wil ons beschermen. Want de duivel komt om ons uit te lokken. De duivel komt om ons te misleiden. En ja, de duivel komt niet als een grote beest gewoon op je af. Hij gebruikt ook mensen. De vijand gebruikt ook mensen om ons te misleiden. Om ons in onrust te storpen. Maar ik ben gekomen vandaag om je te zeggen, de Heere wilt jouw herder zijn. De Heere wilt jouw leidsman zijn. Misschien ga je door moeilijkheden. Misschien ga je door een crisisperiode of wat dan ook. Misschien gaat u door ziekte. Misschien gaat u door pijn. De Heere wilt jou leiden. Hij zegt hier zo. Hij doet ons nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Vers 3 zegt. Hij verkwikt mijn ziel. En leidt mij in de rechte sporen. Halleluja. Lubuang, de Heere staat met geopende armen. En hij zegt in zijn woord. Ik wil naar binnen komen. Ik wil jouw vader zijn. Ik wil jouw leidsman zijn. Ik wil, Ik wil jouw dochter zijn. Ik wil degene zijn die jou raad geeft. Halleluja. En we want te gadegi u raad aan haar missie. We want te gadegi u raad aan haar missie. Zo lees nou een stuk Bijbel jou lezen. Zo lees nou een drink ik kan drink. Zo lees ik als een was maar kon naar jou passie. Halleluja. Maar we want sap dat die gade ebbe kommer en serefie om a libi voor jou. Gade ebbe kommer en serefie om a toekomst voor jou. Gade ebbe kommer en serefie om a gezondheid voor jou. Gade ebbe kommer en serefie om a sili voor jou. Halleluja. Zo so, want voor jou kare tenet in om a sribi. Alles op samie drink. Tenet zolang jou tap jou ai in om ap rust. Lebuang de Bijbel zegt kom tot de Heere en hij geeft jou rust. Halleluja. De Heere zegt dat wanneer we tot hem komen, hij ons rust wil geven en hij ons wil leiden. Lubuang, aan het beste dat je tek Jezus in je leven daar stopt, je leven daar zo. Nee, wij zijn allemaal op reis. Wij hebben allemaal een reis, een journey, zegt men in het Engels. We hebben allemaal een plaats waar wij moeten aankomen. Halleluja. Misschien is het in de sportwereld. Misschien is het in het onderwijs. Misschien is het in de businesswereld. We hebben allemaal een journey, een reis dat wij moeten vervolgen. Maar de Heer zegt hier in zijn woord, hij wil onze leidsman zijn. Hij wil ons leiden naar de juiste mensen. Hij wil ons leiden naar de juiste plekken. Hij wil ons leiden naar zodat wij de juiste beslissingen gaan maken in ons leven. Want sommige beslissingen die we nu maken, kunnen langdurige gevolgen hebben. Sommige beslissingen die we nemen kunnen langdurige gevolgen hebben. En de Heer zegt, ik wil daar zijn om u te helpen. Ik wil daar zijn om u te leiden. Ik wil daar zijn, halleluja, om u inzicht te geven en wijsheid. De Heer zegt, hij wil daar voor jou zijn. Halleluja. Milok a Bijbeltekst die zie, Psalm 23, halleluja. Een religieuze tekst, maar nou een keiharde tekst naar een realiteit. Deze tekst is een harde realiteit, omdat als de Heer ons niet leidt, halleluja. Ik ken sommige mensen, zijn heel goed begonnen op school, heel goed begonnen op de MULO. Gaandeweg hebben ze verkeerde vrienden gekozen, verkeerde besluiten genomen. Anderen hebben de school niet meer afgemaakt. Anderen zijn drugsverslaafden geworden. Lubuang, de Heer wil ons leiden. En hij wil ons inzicht geven. If you say, opo you atigi in, au kona ini. En au ap maaltijd naga you. En au ap fellowship naga you. En au soryu de san sa imus do. En au soryu a bedoeling sa ap naga libi for you. Halleluja. Vers 4 zegt, in Psalm 23, vers 4 zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, David dit aki, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ha, halleluja. Lebuang, ik hoor van om mensen dit in te zeggen, omdat je gaat naar kerkie, dat je nou gaat door moeilijkheden. En omdat je gaat naar kerkie, je kiest Jezus, dat je nou met problemen mee moet. Nee, ieder mens gaat door seizoenen of fase van uitdagingen, van bepaalde problemen komen onuitgenodigd op je pad. Niemand zit te wachten op problemen, maar wij allemaal gaan soms door problemen, door moeilijkheden. Duistere momenten, duistere dagen. Maar de Heer zegt, maar David zegt hier zo, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, omdat hij weet dat de Heer met hem is. Is dat jou sapper garo denanga jou, halleluja. Je apuan rust sa grond tapuno man giu. Je apuan rust sa sma no man beschrijf. Je apuan rust sa sma no man begrijp, halleluja. Trouw tak, if abede mi, mi dobo teke, if abede mi, mi dobo me kwa sma do dat nanga mi. If abede mi, mi be mi. Lieve mensen, wanneer God je leidt, dan leef je niet volgens de opinie van mensen. Dan leef je niet volgens wat mensen denken. Maar dan leef je volgens wat de Heer voor jou wil op dat moment. Maar dan leef je voor wat de Heer wil doen op dat moment. Halleluja. Vers 4 zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Halleluja. Luister, lieve mensen, soms is de duisternis daar om je te intimideren. Soms is de duisternis daar om te kijken. De duivel is daar soms om te kijken wat je gaat doen. Ga je opgeven? ga je Christus verloochenen. Ga je vaarwel zeggen aan koning Jezus. A Bijbel in boeken voor je op dat garote a dibrite gi garutak pour alle de sand dat voor je op de shi efou din you ete. En garo gi toestemme en alle sa job afianti fan sa job be abia afianti fan nite. Maar Bijbel tak job hoor doro. Halleluja. Lieve mensen, het maakt niet uit waardoor je heen gaat. Sommige mensen zien zelfmoord als een oplossing. Ik hoef het tegen je te doen. Stop na de gedachten dat die zelfmoord is niet de oplossing. Look nou, zolang er leven is, is er hoop. En je maakt zo door schulden je go, even door situaties je go doorheen. En je maakt zo je go doorheen. Een moment zijn je alle mannen. I ai opo a manten opo you ai opo i de gezond le bo am yon te you taki so langa you da libi ete ho pou de so langa ye blo dat wan taki krakti de ete na in you you know a fu give up a libi disi you know a bi fu give up fu tak a yi stop nei pe libis matak na dape ai stop na dape gado e begin pe libis mano mamoro na dape gado e begin mi wan te you taki. No give up and no denk taki na you one day. Want de Bijbel zegt, de Heere wil onze herder zijn. Hij wil onze leidsman zijn. Hij wil ons leiden. En hij wil ons brengen in veiligheid. Halleluja. Vers 5 zegt, gij richt voor mij een dis aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. Halleluja. Halleluja. Gij richt voor mij een dis. Met andere woorden, gij richt voor mij een tafel aan. Gade, richt een tafel die u. Halleluja. Gade, me kwam tafel klaar die u. Voor de ogen van wie mij benauwen. Halleluja. Is op de hangen, gade, wakatok. Dat Yusref, zo lees Yusref naaf go. God dus ma aisani.

is agoyubung. So lesi enyandringi na ngasma, ma yiro sapak ine ati ane genyun. So is het leven. Mek uno de do lek de sandis. No de sandis epsa wel. Toch? En je hebt alle soorten vijanden in het leven. Mensen die openlijk in jouw gezicht zeggen van mino loop you en mine wash you. Toch? En de Bijbel zegt, voor die mensen zegt de Bijbel hier zo. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. De wasang no wash you. De wansa e dek tak e en be kan do aswa dis wansani mi be doe wansani. Da gade taki me bless you opzettelijk. Me bless you fis de wansa be den taki ino ap koloku. Me bless you fis de wansa be taki naso e libo tang. Me bless you fis de wansa be taki dis no go moro far de nu. Ja hè, je hebt mensen die dat ook zeggen van ja, luku een. Luku van en libi de naso ou tang. En dat juist als maar dat gado e opo. Mijn man bemoedig je dat tek a uitdaging dis voor wakananga gado. Tek a uitdaging dis voor mek gado tron je herder. Halleluja. En dat tak moro fara in vers 5. Het takie gij recht voor mij en dis aan voor de ogen voor wie mij, van wie mij benauwen. Gij zelf met mijn hoofd met olie. Halleluja. Halleluja. Mijn beker vloeit over. Dat ik moet ervaren. Ja, heil en goede tierenheid. Ja, heil en goede tieren zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Halleluja. En dat ik moet ervaren. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Halleluja. Isabi, die David kon si abon van si fugado. Die David kon si tak ee. Afas fagade tjara libi fumijaso. Hier moet ik zijn, bij hem moet ik zijn. En daarvoor tak ik geen zelf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over, halleluja. Lobuang, te gare bless you, I bless you fu alon abra. Te gare bless you, I bless you buiten, boven bidden, boven denken. Isabi, gado e duang, wang uitroep, wang kari, agade kari. Dat ik daar de wansa die naar Doro zei, het is van, luister nou, ik wil jouw herder zijn. Ik wil jouw leven leiden. Isabi, daarvoor takkie, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Halleluja. En we want tegen u takkie, if God is uw herder, alles zou je afvangen, dat is de juiste ding, al voorzit naar ini. Lobiwang. Maar want tegen u taki dat if je waka nanga gado an nocha you gonna soso presi. If je waka nanga gado, halleluja. Altijd je de apart, halleluja. If je waka nanga gado, me want tegen u taki je de apart. If je waka nanga gado, you know, do sa alas mai do, halleluja. You know, go, if je alas mai gua links, je gua links, alas mai gua rechts, je gua rechts. Te waka nanga gado, I'll give you a she. I'll give you an openbaring. Hij zal zijn licht laten schijnen. Isabi, in deze duistere wereld zal hij zijn licht laten schijnen. Zodat gij weet welke richting gij moet gaan. Isabi, God dienen is niet naar de kerk gaan om te zitten in een bank. Amen. God dienen is niet om naar de kerk te gaan en in een bank, op een droge bank te zitten. En te ayuru doro ai met din garo migano, dan ga je weer naar huis. Nee, God dienen is een relatie. Het is belangrijk dat we een relatie hebben met de Heer. Het is belangrijk dat wij tijd maken voor God. Want hoe gaat Hij ons leiden als wij zijn aangezicht niet zoeken? Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet tot Hem naderen? Halleluja. Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet vragen om richting? Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet vragen om inzicht, om wijsheid? Hoe gaat Hij ons leiden als wij niet vragen? Amen. Amen. Lubwangs, a Bijbel taki dat gado one day we tiri man. A one day we herder. En if you look op Psalm 23, de herder de verantwoordelijk die as kapu dat. Hij vindt de beste plek voor grazen. De beste plaats om te grazen. De beste plaats om te vertoeven. De herder
leidt die schapen niet in gevaar. Die herder leidt die schapen niet

0: in verdoemenis. Maar het moet steeds beter gaan met die schapen. Toch? Sommige mensen bemoedigen het idee. Dat er ook kon voor de standbeeld, een beeld in je osso. Nee. De Heer, daarom wil de Heer geen beeld zijn. De Heer wil geen beeld. Hè? De Heer zegt in zijn woord dat wij geen beelden moeten maken van hem, nog engelen daarboven. De Heer wil geen beeld zijn. Hij wil iets levend zijn. Hij zegt, ik maak het nog mooier. Ik wil in jou zijn. Me want de in jou ati. Me want de in jou libi. Me want de wang nanga yuga de taki in een woord toe. God wil geen beeld zijn. Hij wil geen beeld zijn waarop je water gaat uitstrooien. En dan moet je hem optillen. En als er overstroming is, moet je hem optillen. Als er een storm opkomt is, dan moet je hem verhuizen. Nee, de Heer hoef je niet te verhuizen. Je hoeft de Heer niet op te tillen. Je hoeft de Heer niet te... Je hoeft geen dakje te bouwen voor de Heer omdat de zon fel is. Nee, de Heer is geen beeld. Hij is een levend wezen. Hij is God van hemel en aarde. En hij wil een levendige relatie met jou hebben. Hij wil betrokken zijn in je studie. Hij wil betrokken zijn in je gezin. Hij wil betrokken zijn in je gezondheid. Hij wil betrokken zijn in je toekomst. Amen. En vele mensen hebben een beeld van God alsof hij een ster, een heel ver weg is en altijd boos. De Heer is niet heel ver weg en hij is niet altijd boos. De Heer wil zeggen, hij is een genadig God. Hij is genadig. Hij is liefdevol. Hij is vol van liefde. Hij is vol van licht. Hij is vol van kracht. Hij is vol van potentie. En hij kan niet wachten totdat je zegt, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Ik wil dat u mij leidt. Ik wil dat u mij richting geeft. Ik vraag dat u mij vergeeft. Amen. Al moeten we een vergevenis vragen. Hij staat klaar om te vergeven. De Bijbel zegt ergens in het boek van Matthäus, hoeveel keren moet je iemand vergeven? En hij zegt 7 × 70. Moet je iemand 7 × 70 keren moet je iemand vergeven. En dan hoe staat het met God zelfs? God vergeet veel, veelvoudiger dan dat. Amen. Zolang we eerlijk zijn, zolang we open zijn met hem, staat hij klaar om ons te vergeven. Amen. Ik wil u bemoedigen vandaag. Laat de Heer uw herder zijn. Net wat ik al zei, God is geen beeld. God is geen standbeeld. Hij is geen kunstwerk. Nee, hij is een levende God. En hij wil met u wandelen. En hij wil u brengen naar uw bestemming. Hij wil u brengen naar de plaats waar hij heeft voorbestemd voor u. Halleluja. Gado sap you more than you sap you srefi. Gado, abeveletaki, hij kent ons vormeloos begin. Hij kent ons voordat wij geboren waren. Halleluja, dat is echt geweldig. Me want tegen taki, ano, fosu ko ano no gado o sap you. Gado we sap you ba, maar abe wakti tap you. Abe wakti na a momenti bebe dat gado, hier ben ik vader. Ik ben ready om een vriend van u te worden. Ik ben ready om een kind van u te worden. Ik ben ready om uw kind te worden. Ik ben ready om u te accepteren als mijn vader, als mijn herder, als mijn leidsman. Het maakt niet uit hoe jong je bent. Het maakt niet uit als je artiest bent. Het maakt niet uit wie je bent, wie je dan ook bent. Het maakt niet uit als je in welke band dan ook bent. Welke muziekformatie, voor welke muziekformatie je speelt. Het maakt niet uit. Wat belangrijk is, is dat je een relatie gaat onderhouden met de Heer. Is dat je een relatie gaat opbouwen met de God van hemel en aarde. En hij wil jou leiden. Het maakt niet uit als je voetballer bent. Het maakt niet uit als je schilder, als je bouwvakker bent, als je arts bent, als je advocaat bent. Het maakt niet uit waar je werkt. De Heer wil je leiden. Hij wil je inzicht geven. Hij wil je beter maken dan wat je nu bent. Halleluja. Ja, wie is nu naar mystery man? I want to make you tot de beste mystery man van Suriname. Wie is nu naar schilder? I want to make you tot de beste schilder van Suriname. Halleluja. Make me tell you one sunny. Gado. Na akon fu ala kon. En na masra fu ala masra. Amen. En hij is vandaag hier. En hij is hier om u aan te bieden zijn hulp, zijn leiding, zijn kennis, zijn inzicht. Hij wil u geven wat u nodig hebt in dit leven. Hij wil u positief leiden. Hij wil u brengen naar de plaats waar u moet zijn. En wat belangrijk is, hè, voor ieder heeft God een bestemming. Voor ieder heeft God een plan. Halleluja. Nobody is useless in the eyes of God. Ieder wie je naar tuinman, halleluja, op een plan naar jou. Wie is je naar beveiliger, op een plan naar jou voor jou. We hebben moedig je idee. Toch, if you can make Koning Jezus Heer en Meester over jouw leven. Ik wil u bemoedigen vandaag, als u de Heer wil accepteren in uw leven, dan wil ik u vragen om dit kort gebed met mij te bidden. Amen. En deze woorden met mij samen te herhalen met mij. En deze woorden moet je bidden. Je moet dit gebed bidden vanuit het diepst van je hart. En ik zal u voorgaan en dan kunt u deze woorden herhalen. Mio takabos kopu ti de bede wan blessing you, maar mio wan begin aan you. En bij dit gebed nodigen we de Heer uit om in ons hart te komen. En daarna volgt de rest, toch? En dan ga je bidden en dan ga je Gods aangezicht zoeken en dan ga je God vragen van wel, waar kan ik samenkomen? Welke gemeente kan ik bezoeken? Wel, ik had tegen je nodig dat jullie welkom naar gemeente Betel Opperroom. We zijn aan de Matapika straat nummer 6, Marowijne project. If you can googlen, je vindt het direct. Amen. En je kan ook vragen. En dan zullen ze zeker de aanwijzing geven. Maar ik wil dit gebed bidden voordat ik eindig met u. Dit gebed is zeer belangrijk. En met dit gebed willen we de Heer accepteren om in ons leven te komen, om in ons hart te komen. Maakt niet uit wie je bent. Je kan dit gebed bidden. Het kost je niks. Het is alleen maar je hart openen voor de Schepper van hemel en aarde. Bid dit gebed samen met mij. Zeg, Heer Jezus, vandaag heb ik naar uw woord geluisterd. En ik heb graag, Heer Jezus, dat u mijn leidsman wordt. Dat u mijn herder wordt. Ik nodig u uit, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Vergeeft u mij, Heer, van al mijn zonden. Was u mij schoon met uw dierbaar bloed. Ik dank u, Jezus, dat u speciaal voor mij. Ik dank u, Heer Jezus, dat u speciaal voor mij bent gestorven aan het kruis. Om voor mijn zonde te betalen. En na 3 dagen weer bent opgestaan. Ik dank u dat u mij wil reinigen met uw bloed. Vader, ik beloof u dat ik u zal volgen al de dagen van mijn leven. In de naam van Koning Jezus. Amen. Amen. Lobuang, if you bega begi di samen aan mij. Dan moet ik tegen u taki. Jullie want chin voor gado. Dat gado dena in je ati no. En het is belangrijk dat je bezoek aan gemeente. Het is belangrijk dat je leest een woord voor gado. Het is belangrijk dat je kies begeleiding geestelijk. U bent van harte welkom aan de Matapika straat nummer 6. Marowijne project. En dan zult u de nodige begeleiding krijgen. En zullen we ook voor u bidden. Amen. Ik wil ook bidden voor degenen die ziek zijn. Vader, mijn biggie papa. Dat je genezende kracht die er raak was maar aan nodig. En na atoso in de camera tap de biddy. Wie spelen de momenten die je raak was maar aan een momenten die je. Was maar zei Jeremie Stengado. Raak hun aan. Vader, vanaf de ede kom je de voetu gado. Mek a genezende kracht voor je stroom. Mek a verlossende kracht voor je stroom. De Bijbel zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus heeft betaald voor al onze ziektes met zijn bloed, Heer. Met tak je grand tangi gado, dat je genees was met die. Dat a pijn en wijken uit was met die. Papa, in a ning voor Jezus. Met takje grand tangi dat je doet creatieve wonderen, gado. Je doet creatieve wonderen, gado, papa. In a ning voor Jezus. Gado, je raak was maar aan te de. In a ning voor Jezus. Amen en amen. We gaan groet. En te wan tralies baka. May God bless you. En we hoop dat het programma dit bij de wan blessie. En we hoop dat je op een blessie day moro fara.
1: Een geweldige boodschap met als thema: de Heere is mijn herder. En de Heere kan ook uw herder worden. Als u hem aanneemt in uw leven als uw Heer en Redder. Het is mijn gebed, het is mijn hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heere in uw hart heeft verwelkomd als uw persoonlijke Heer en Redder. Dat is het enigste wat wij moeten doen, zodat ons paspoort getekend is voor die dag dat de Heere of ons naar huis roept of ons komt halen op de wolken. De vraag is: is uw paspoort getekend? Ja. En ik wil u dus bemoedigen, maakt u die stap. U kunt ons contacten als u meer vragen heeft op het nummer +597 82 87 47 1. +597 82 87 87 1. En dan helpen wij u en begeleiden wij u verder. Wij maken ons klaar om te luisteren naar ons interview van vandaag. En vandaag gaan wij interviewen een jonge ondernemer, broeder Miguel Yuku. En ik kan u zeggen, broeder Yuku heeft een sterke getuigenis. Het gaat u bemoedigen. Hij gaat ons het een en ander vertellen over zijn oude levensstijl, welke heel anders is dan het leven die hij nu leeft met de Heere. Hij gaat ons vertellen over zijn bekering. Hoe is dat tot stand gekomen en waarom? En ook de bijzondere ervaring die hij heeft gehad met de Heere. Daarna gaan we ook het een en ander horen over zijn bedrijf, hoe dat tot stand is gekomen. Kortom, het leven van broeder Yuku is een succesverhaal that you need to hear for yourself. Voordat we gaan luisteren naar het interview, gaan wij luisteren naar het nummer Te Jezus Boto Kom. Ja, we gaan luisteren naar het nummer van Roy Adinda. En daarna gaan we aanbidden op het nummer I Need Your Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel Opperoem en ook vandaag hebben we dus weer een gast in de studio. Vandaag hebben wij broeder Miguel Yuku in de studio. Het is een hele bijzondere brada en hij gaat zich straks even voorstellen. Je mag ook even groeten, broeder Yuku.
1: Blessing, gelieve luisteraar. Ik salueer ieder daar, ook in het bijzonder de herder van het huis. Feet pastor Patrick, alle ouderlingen, diaken en alle leiderschap. En ook de gelieve totale bevolking in Suriname. Ook in het bijzonder nummer 1 en nummer 2 van het land. En alle pasgeborene lieve baby's daar, I salute you all.
0: I salute you. Oké, dankjewel voor uw groet. Hoe gaat het met u?
1: Het gaat ik vind met mij.
0: Oké. We hebben daar net een bijzonder fijn voorgesprekje gehad. En je zei nog van, ik vroeg nog, wat moet ik eruit halen, want er is zoveel gezegd. En toen zei je van, ik laat het maar over aan jou. Ja. Er zal natuurlijk iets zijn dat een ander gaat bemoedigen. En dat hopen we natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dat er iets uit jouw getuigenis en verhaal zoveel kan bemoedigen.
1: We bidden de Heer daarvoor.
0: Yes, klopt. 9 juli 2022 was een bijzondere dag voor u.
1: Amen.
0: Wat was gebeurd die dag?
1: 9 juli heb ik mijn stap tot bekering gedaan. En daar is het begonnen.
0: Dat is 2 jaar terug.
1: 1 jaar terug.
0: Was het, in 2023? Ja, ik heb 2022.
1: Nee.
0: Oké, wat is gebeurd in dat jaar? Veel? Is veel veranderd?
1: Veel. Ik ging door situatie, ja. Mijn werkschema of mijn projecten was ondersteboven. Ja, op relatiegebied. Noem maar op. Alles gewoon op zijn toon. En let me try something different.
0: Different. Dat had je toen.
1: Want op een gegeven moment zit je met de handen in het haar en ik kreeg een uitnodiging. Kom met me naar de gemeente. Maar dat was ook moeilijk voor mij, want ik zocht naar spijkers op laag water. Mijn kleren is niet goed. Ik moet eerst bepaalde nieuwe stijlen gaan kopen. Maar ik weet dat het woord zegt, kom bij mij zoals je bent.
0: Je hebt toen ook dreads?
1: Ja.
0: Je had toen ook dreads?
1: Ja, dreads heb ik jaren. Ik dacht van, ja, straks wanneer ik naar binnen stap, daar komen mensen. Maar ja, je moet niet hier komen met je dreadlock of weet je, allerlei dingen. Maar dat probeert de duivel in te fluisteren om je tegen te houden. Want hij weet dat de tijd rijp genoeg is en dat de Heer jou gaat gebruiken. En zo is het tot stand. Ik was vroeg, ik hou ervan om
0: vroeg te zijn.
1: En ik stond daar beneden en ik zag alleen maar nieuwe gezichten. Want het moeilijkste ervan is naar een plekje te gaan waar je niemand weet. Ik was gewoon net als een vriendin in Jeruzalem. Maar de Heer heeft me geholpen. Ik stapte in de gemeente en ik zat helemaal achterin. Daar stak Colocofatoro Gono.
0: Sotori, bedoel?
1: Ik bedoel, even smoutjes mee met mijn haar en weet je. Of misschien, vooral in de tijd waar wij nu leven, moet je echt voorzichtig zijn. Want er reizen verschillende gemeenten als paddenstoel uit de bodem. Als het de Heer wil, is het goed. Maar als het met achterliggende gedachten is,
0: dan moeten we waakzaam zijn.
1: Dan ben je gewoon als het dwars die door de tuin wordt omgeleid en zo. Dus ik was voorzichtig. Ik had nooit van de Bethel op een roem gehoord. En dus ik ben gewoon op visite bezoek. Want de Ayuru Doro, dan ga ik weer lekkertjes bij waar ik eerder ging, toen ik klein was. Maar hoe je weet, we weten allemaal, wanneer je groeit, dan ben je onder de vleugels van je ouders en ze leiden je. Maar die begrijpstak, ik had ook mijn busje schrijven, daar begint het. Nou, ik ben niet naar de zand, ik ben niet naar de kerk is aan. Dus dan ging ik mijn eigen pad. Dat heeft me zoveel ellende gekost. Dat met mijn school.
0: Je bent een drop-out?
1: Een drop-out, ja. En dat met een lust van het vlees, omgaan met vrouwen en zo. Matties, drinksoppie en brokodie. Dus, alles behalve goed te noemen. Want we worden allemaal een dagje ouder. En wat was je inzet? Je tijd kon je nuttig gebruiken en het kon veel beter. Maar ja, ik kom uit een gezin van 5. Ik ben de enige zonder titel. En als hij hoort nu soms bezig, dat ik me met een pastor.
0: Pastor Botsen.
1: Botsen. En als we luchtig gesprekken hebben tegen mij. En dan probeerde soms aan een diploma, want ik ken mensen met no diploma, ze zijn steenrijk. En ik wil meteen toevoegen.
0: Het is niet verkeerd.
1: Niet een slecht bedoel, want wat op mij rust.
0: Op
1: een andere.
0: Zuiver.
1: En ik wil.
0: Want God gebruikt beide, hè? Zij met een titel en zij zonder een titel. Want God kijkt niet naar titels.
1: Nee, maar.
0: Hij kijkt naar jou.
1: Het is wat misschien de vijand sluit.
0: Ja.
1: Je bent niet,
0: you're nobody.
1: Je moet niet daar gaan, want je past niet.
0: Niemand gaat naar je luisteren.
1: Kijk,
0: je die naar titel.
1: Mijn Engels is slecht. Nederlands, ja, bij jou. Maar God geeft genade. En de Ayuru door voor het boek der leven, voor in UNESCO in ze. We hebben vier bedden naar IMEO.
0: Zuiver.
1: We hebben of je een bachelor of master of cum laude
0: of zo. Professor.
1: We hebben een.
0: Zuiver.
1: God kijkt door het hart. En naar de manier van denken. En. Heeft me zo
0: bemoedigd.
1: En een tijdje, waarom is dat beter? Ik heb geen diploma op me, maar met de lekker af de morokolokuwa.
0: Ja, gezien.
1: Soms met de kousans, op bepaalde tijden. Hé, wat jij voor na Hawaii? Maar zonder een diploma. Hij is geen.
0: God is groot.
1: En een reclame, maar pikeur.
0: Maar gewoon van. Je kan klein zijn in de ogen van anderen. Maar God bless you.
1: God bless you.
0: Yes.
1: En bijna te horen, akatro goed. Omdat wanneer fever
0: op je is.
1: En gunst. Dan, ik kan ook mijn poten tabakken.
0: Ja, maar het staat ook in het woord. Het is de zegen des Heren. Die rijk maakt.
1: Ja. En soms zie ik bepaalde ondernemers of de televisie. Wie weet. Mijn telefoon rinkelt morgen. En wie dat je niet in gedachten hebt.
0: Die belt je op.
1: Dat is het misschien een van de grootste autodealer. Wat indien dat ik ook moet toegeven. Een van mijn mooiste dromen. Ik is wat telefoon. En ik was helemaal op boters achtertuin beland.
0: Serieus?
1: Niet rechtstreeks, maar via. Nou, allemaal dat in kare. Dus wanneer de fever of hoes op jouw rust, dat in een koffie broken. En pastor heeft me daar getrokken. En vanaf mijn eerste.
0: Dus open je eye. Je bent groot.
1: Ja, precies.
0: Je bent groot.
1: De vijand doet iets. Je gaat het niet maken. Niemand lust je. Weet je, allerlei soort dingen, maar geef geheel anders.
0: Yes.
1: Geef Christus te herkennen. En die teachings zijn belangrijk. Dan ga je werken of volgens instructie. En alle eer aan de Heer. vroeger nam ik het gewoon af, maar hey, is het niet Jari Konkimi mooi? By the way, ik ben, al moet ik een beetje reclame voor mezelf maken, maar ik ben Thompson, Miguel Thompson, Yuko van Thompson Grondverzet. Ik doe bestraten, zo een beetje tuineren, ook bezig met civiel technische werkzaamheden. En zoals we allemaal weten, Suriname, de regen van de afgelopen tijden en de percelen lopen onder water. Maar soms zijn we een paar drapen, eenmaals dood is een andermans brood, dat gezegde. Maar ik ben dankbaar dat ik velen mag helpen in Suriname. We zijn echt niet nog waar we wezen moeten, maar we zijn met een verwachting dat de Heer een bijzonder
0: bijzonder ding gaat
1: in Suriname. Ja, in het geheel kan zetten. En ik ben nu in een groeiproces. Ik ben pas voor een jaar in Betelbel. Ja, en het doet me goed. Het doet me goed.
0: Dan gaan we terug naar die avond.
1: Ja.
0: Je zat helemaal achter met je dreads. Je zei, ik ben weer een beetje shabby-shabby. Uit die bereken van me weer een bepaalde fasie. En met een bedoeling. Uit de dak was aan je loop ik weg. En je hebt dat niet ervaren.
1: Ik ben een oplettend mens. En de eerste indrukken zijn blijven. Zo ben ik ook opgevoed. Door mijn zus. Ja, ze... Ze is heel ver afgestudeerd universiteit. Ik weet niet wat voor titel, maar ik kan ook profiteren wat ze van school af heeft geleerd. Dat ze me ook probeert te doen in die richting. Wie is minder door het rapen, maar ik heb mensen daar. Heel veel mensen. Broodje is agent. Daar leer ik ook veel van het wet. En ja, mijn zus ze zit in de verpleegkunde. Je leert wat aan draaien.
0: Ja, je leert ook maar kan draaien.
1: Mijn laatste zus zit daar. Is van CBB, Binnenlandse Zaken hoor. Maar ze leert wat papierwerk. Dus zij doen het werk voor mij. Ik kan mee profiteren op het zo te uiten. Dus nu dat ik in de licht van de Heer wandel, dan is het aan mijn vier misdrijf broken worden naar bepaalde zaken.
0: Nooit niet, hè?
1: Maar, ja.
0: Je zat achter.
1: Ik zat achter.
0: En je kreeg een woord vanuit.
1: Het woord van een zekere broeder. En ik dacht van, let me see.
0: Wat zei hij precies?
1: Zie dat toen je klein, van kleins af. Is een engel van de Heer die jou beschermt in alles wat je doet. En het is tijd nu dat hij jouw machten gaat gebruiken. Hij gaat veel doen in jouw familie. En jij gaat een van de, net als een bron zijn, dat net als gezag en autoriteit van de Heer krijgt. En je gaat je power doordrukken. En niet gewoon jouw power, dat wat de Heer op jou gaat zetten om jou belangrijk te maken. En door jou gaan vele dingen gaan veranderen in de familie. Door jou gaan vele tot bekering komen. Door jou en bla bla bla. En zo. Nou, dat heb ik kunnen onthouden. Maar
0: je was eerst sceptisch. Je loopt van.
1: En waar is het op waarheid?
0: Ah, ik klopt.
1: Want je moet voorzichtig zijn. Ik zeg niet dat het niet goed is, maar. Woorden kunnen heel veel met een mens doen. En ja, smaak op de brief direct. Of meer dat is een longo soort idee en zo. Dus let me see. Toen ging ik naar huis. Het was een dag. Ik heb het gedaan, want ik ken niemand in de gemeente. Ik ben net als een vreemde. En laat me gaan. Checken, screenen, berusten op waarheid. En zo kwamen die stappen. Ik werd bijna aangereden toen ik in de eerste klas zat. We kwamen van de sportschool en er kwam een auto langs. Die had helemaal geen rem en van die oude voertuigen met echt dikke ijzer en zo. En ik ging millimeters voorbij aan de koplamp. Dus de juffrouw was met de schrik vrij. Ze kon hier normaal niet bij komen. En ja, dat was een van ze. Toen begon ik alles in elkaar te zetten.
0: Inderdaad.
1: Ja, het, mijn school ook, derde klas. Kwai, koplei garaten, anubroko en milas bijna de heel van scoren. Ja. Dus dat heeft me ook achtergehouden. Eerste klas, de juffrouw, mijn heren, de twee juffrouwen, hij is zo traag. Zeker aan mijn ja, zeker heb ik het daarna weer. En er kwam een soort instantie, ze hielden zich bezig met kinderen die traag waren en die echt goed konden studeren. En ze zeggen,
0: heeft dat probleem niet?
1: Nee, enkele moest hij neer zeggen, maar we gaan hem vormen, want hij is een beetje traag. Enkele past hij neer, maar de devil is een liar.
0: Amen.
1: En datzelfde jaar, ik had geen academie gescoord op een studie, maar met mijn schieten van de school had bijna 600 leerkinderen, leerlingen. En hebben een wat tof loterij en ik had de hoofdprijs gewonnen. Dus dat heb ik bij mijn schieten geweest, dat mijn leven was fever. Maar bepaalde dingen kan je nog geen...
0: Je kan nog niet plaatsen.
1: Plaatsen.
0: Zuiver.
1: En ja, het eerste klas LBGO en de vijfde klas ook toe. Dan zat ik met de juffrouw daar. Maar het was altijd A en B. Mm-hmm. En juffrouw van A vond dat ik heb het niet gehad. Maar B kwam en ze zegt, nee, aboe, rapport, het gaat, laten we naar de school overgaan. En hij zegt, nee, laat hij het nog een keertje overdoen. Dan wanneer hij slaagt, dan gaat hij meteen aan de milo. Ja, boy. Ik zat daar, maar zit was maar een jeep met dat. Het kon wel door de brug, maar je vrouw is druk. En ja, met elkaar je vrouw, met elkaar je vrouw, met al wat trailer naar mij aan. Laat maar. Maar ik deed het over. Zesde klas aangekomen. Mijn ogen naar Milo, mijn ogen naar LBGO, mijn ogen naar Lefam, mijn ogen gewoon. Dus zo is me dat van mijn studie ook een beetje. Bepaalde dingen kan je ook gaan ontmoedigen. En ik kwam uit de klas LBGO, ging met mijn moeder naar vakantie. De Santigro, mijn moeder is van Saramakans komen. En Juna Saba, alibi lek de doorpoekje, want jij bent niet daar opgevoed. En mijn dorom, mijn shia alibi, mijn chopoko in de watra. Mijn voeten in bed groen. Mijn paren, maar ze dachten, want ik had ook neven. En, ja, mijn neefjes en nekjes uit Nederland. Ze dachten, ze vonden het allemaal, want ze zagen dat ze een Bollywood movie ik acteerde. En toen, totdat ik een iemand voelde me uittrekken, en me, want je moet ook ervaring hebben om de persoon te weggaan. Maar ik was zo uitgeput dat mijn mama vet moeder dat. Ik trok me aan de kant, dus dat dacht ik van, hé!
0: Ook daar was die bescherming.
1: Ook daar was de bescherming van de engel. En ja, er is nog veel gebeurd. Ja, het lust van de vlees. Ik ben iemand met dat in mijn vorige lifestyle met vele vrouwen. En,
0: ik ben ook vrouw.
1: Een vrouw, maar het komt van een bloedlijn. Ik wist het niet. Maar mijn vader, Temi Luko, Chimchi, ik heb ook. Ja, het is allemaal gebeurd, maar ik heb heel veel broers en zus, maar appa. En zo is het ook een gevaar dat van de Engels, want twee zielen worden één. En dat van de Engel. Je kan even een geslachtsziekte gaan
0: kunnen krijgen.
1: Ja, dat is ook een deel van de bescherming van de engel. En je wordt ouder, je wil flink geld gaan in en op je op de manier, fast life, geld binnenhalen. En ja, die heeft me ook in de drugswereld gebracht. En ja. Ook daar was de engel.
0: Daar heb je ook die ervaring, die bescherming ervaren.
1: Ja, want helemaal dingen uitgeprobeerd in het buitenland. En ja, het kon fataal. aflopen. En ik had helemaal geen geld, want ik heb niets ervan geprofiteerd. Min of meer niks. Ik heb niet tot de dag van mijn oma, sorry, want dit heb ik van dat kunnen verdienen.
0: Mm-hmm.
1: Maar God is goed.
0: Mm-hmm.
1: Waar je denkt dat daar de oplossing is, bid en roep tot de Heer.
0: Mm-hmm.
1: Spreek wat uit. Dat is een schoon metik. Mm-hmm. In haar voorzeer. Wat bonen maar ook op pik wel weer. Dus dat hij een kar kon. Mm-hmm. De Heer zegt, de Heer, ik heb dit nodig.
0: Mm-hmm.
1: Blijf met een verwachting. Al is het 1:12.
0: Mm-hmm.
1: In een las ati.
0: Mm-hmm.
1: Er is ontzettend veel kracht dat je kan uitputten. Ik heb heel veel wat mogen ervaren toen ik de stap tot bekeer heb gedaan. Dus zo heb ik het woord kunnen toetsen. En ik zag dat, ja, vele malen stond het engel daar klaar voor me. Maar ik geloof wel nog steeds.
0: Hij is er nog steeds.
1: Ja, hij is er nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het zo'n beetje. Zo ben ik tot beter.
0: Ja. Dus je bent eigenlijk gekomen bij Bethel.
1: Gewoon voor een visitebezoek.
0: Ja,
1: Eén keer. Dan ga ik, want het was een lang droom van mijn moeder.
0: Mm-hmm.
1: Om mijn zoon weer in het huis van God te zien.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei, ja man, het komt. Maar het leven daarbuiten is ontzettend lekker.
0: Mm-hmm.
1: Vrouw, geld, je drinken en zo. Dus totdat je op een gegeven moment op een kruising kwam, was het, wat doe ik met mijn leven?
0: Mm.
1: Wat doe ik met mijn leven?
0: Mm-hmm.
1: En mijn moeder altijd van, heeft me dit aan mijn poëte bakker, bakker, jong kot en weer en zo. Dus wat ik hiermee probeer uit te leggen, stel dat mijn moeder er niet meer zou zijn, want ieder mens op aarde gaat wel door zo'n deur.
0: Mm-hmm.
1: En zij mocht zijn dat zij het niet had mee kunnen maken. Mm-hmm. En het zou me echt.
0: Abohati.
1: Mijn moeder en mijn liefde, maar toch abohati.
0: Mm-hmm. Dus je bent blij dat ze.
1: Want ik zag het op haar gezicht toen ik. Meestal weg je, die mama van vier, ik ben of zo, temigoloken. En ze, ik zei gewoon, de dag toen ik de stap tot bekeer had genomen. Zei ik, moeder, blessing, God zegen. En dat hij hier was aan God, dat ik heb de stap genomen.
0: En ze was aan de telefoon, zei je?
1: Ze was aan de telefoon, ja. Met mijn zusje. Mijn zusje zei, mama. Look, boy, can I try it? I talk no, miss up me boy. What my sabem ching? Miss up it.
0: Asha verandering, eh? Ika inse.
1: Yeah, afire ook dat we zijn kenki abra boy if me.
0: Wow.
1: Misseke ano emeta kwantrata want me no mege odeso. That hey, me breathe sam. And see that tone is the band gaan verbeteren.
0: Wow.
1: Nu word ik uitgenodigd. Ik wil piggy, ze trekken me bij en alles. En ze voelen de power one.
0: Mm-hmm.
1: Ik was van de enigste diep daar buiten.
0: Mm-hmm.
1: Ik was onhandelbaar. En ze heeft het heel goed gaan ervaren. We hebben nu echt waterdicht band.
0: Mm-hmm.
1: Echt gehackt. De communicatie doet. Niet dat het voorheen niet goed was, maar het is altijd beter.
0: Want nu kunnen jullie elkaar ook beter begrijpen, toch?
1: Ja, van, we bidden nu in groepsapp. Ik ben niet iemand van een groepsapp, hoor.
0: Uh-huh.
1: Ik doe business en soms, ja, je krijgt allerlei dingen. Zo misschien bloemetjes of kijk, iets grappigs hier en je telefoon.
0: Was dat
1: je
0: thing?
1: Nee. Je gaat me niet echt zien. Ik ben meer business-wise.
0: Uh-huh.
1: Maar ik probeer het.
0: Mm-hmm.
1: In Bethel ben ik een beetje. Nou, maar wel toch meegeven om mm-hmm. in een groep app te gaan. En aan mm-hmm. een geestelijk naar hoogmoed of zo. Maar mm-hmm. is niet mijn ding.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ben ik ook in een groep van mijn moeder, groep app met die kinderen. En in de ochtenduren, 3 uur. Ik zie dat de Heer wat met mij doet.
0: Mm-hmm.
1: Vooral in dat we nu in de vaste periode zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik krijg dromen die, ja, Ze komen, ik zou zeggen, letterlijk uit waar. Mm-hmm. Maar wat ik heb de Heer ook daarvoor gebeden. Laat hij me tonen in de bovennatuurlijke, dat ik bepaalde dingen kan onderscheiden. Want vaak genoeg waar we denken dat we, ja, ik ben scherp, ja, ik ben wijs. Maar je bent in dat geval een dwaarse. Mm-hmm. En laat de wil van de Heer geschieden en laat hij me tonen. Mm-hmm. Net van dat van Joshua, mm-hmm. Wat ik aangaf van... de Heer gaf autoriteit en gezag.
0: En instructie.
1: En instructie. Mm-hmm. En zolang dat je leeft, zal niemand jou kwaad doen, zei aan Joshua. En Joshua twijfelde. Hey, doe dit, laat me geloven dat dit werkelijk jou is. En net al dat van Jericho om rondom die muur te lopen. Ik ben niet iemand van... echt Bijbel lezen, maar nu dat ik tot bekeren, dus met go lezen voor, ik ben nog een baby, maar ik lees, God help ons. En ik probeer, wat ik probeer uit te leggen is dat van de Heere wil, en laat hij altijd bijbetrokken zijn in alles wat je doet.
0: Yes.
1: Want Peo denk je ook setatori, die bewoner van Gibeon hebben gehoord wat met de bewoners van Jericho en Ai zijn gebeurd. Mm-hmm. En op dat op grond daarvan kwamen ze met een listige manier, we komen vanuit verre, onze sandalen zijn versleten. Kijk, we hadden brood meegenomen, het was verse brood, maar nu is het helemaal beschimmeld. Kijk, onze kleden... Trouwens, nou, mijn buurman zag me opdrapen aan mijn acteur. Zo listig is de vijand. Maar als de Heere hadden benaderd, Heere, wat moeten we doen? Mm. En de Heere heeft zo bewust gelaten. Hoe doet Tori? En de mannen hebben een verdrag getekend en alles. Mm-hmm. En later, over een paar dagen... onze buurman heeft... Hey, ze hebben ons belasterd, maar... Ze konden niet doorgaan, want anders zou de Heer zijn toren tegen hen.
0: Mm-hmm.
1: En zo ziet u dat het belangrijk is, instructie en alles wat je doet.
0: Mm-hmm.
1: Ik doe business. Soms in een sap, abron pe amoni ek mopo.
0: Soms het veel uit?
1: Ja.
0: Oké.
1: Als maar doen want ze nou money, je want brood money of zijn of altaar, verschillende altaar.
0: Mm-hmm.
1: De bloed van Jezus over mijn geld. Is pak je me aan om je trek God op, me trek Jezus bij ook de dag.
0: Yes.
1: Bless me. Want vaak kan je bereiken dat ja, ik heb met mijn zweet gewerkt, maar
0: abron.
1: Maar we filteren,
0: mm-hmm.
1: want de bloed. Mm-hmm. Maak alles schoon, is witter dan sneeuw.
0: Mm-hmm.
1: En dat is belangrijk voor mij. Ik probeer hem elke stap. Even mm-hmm. last me schrijven, want ik zit nu hier, maar als ik terug bleef,
0: mm-hmm.
1: was er niet van de Heer, dan was ik er niet meer.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer is goed voor mij en ik weet dat als ik terug ga, is het afmaken.
0: Mm-hmm.
1: Dus nu ben ik onder zijn vleugels. Dus mm-hmm. ja,
0: mm-hmm.
1: that's it.
0: Oké, okay, dankjewel voor je getuigenis.
1: Yeah.
0: Hoe belangrijk is het is als je pas in de gemeente komt dat je goed wordt opgevangen?
1: Is heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Ieder heeft zijn zienswijze.
0: Mm-hmm.
1: En het is altijd wanneer je ergens aankomt. Dat ze je goed ontvangen.
0: Mm.
1: En ik ben een vreemde in Jeruzalem. Ik heb niemand hier. Ik leer de mensen te kennen.
0: Uh-huh.
1: En tot één familie te worden. Zo staat er geschreven. En het is belangrijk dat de mensen je ook goed opvangen. Want gebeurt dat niet, dan heb je straks ook... De mensen komen, maar ze blijven niet.
0: Uh-huh.
1: En wat week zwaarder... De oogst is rijp, maar er zijn weinig arbeiders.
0: En hoe kan komen ze binnen?
1: Dat blijft. Weet je, dus het is belangrijk. Ik heb heel veel steun gehad van broeders zoals mij, jonge broeders en zekere broeder Kaito, Simeon. Mm-hmm. ja, jeugdleiders, je vrouw, ze hebben me
0: erg goed opgevangen.
1: Want ik één ding is me opgevallen, wanneer je binnenkomt en je doet de stap tot bekering, dan krijg je een strook. Ja, maar ik heb dat niet ontvangen. Dus oh. Dat kan ook een punt van, zie je, dat kan de persoon zich een beetje
0: achter
1: gaan voelen en zo, weet je.
0: Maar zijn anderen die je hebben opgevangen?
1: Met meer een topservice. Ja. Ik werd helemaal uitgenodigd.
0: Een hartelijke ontvangst.
1: Ja, naar om thuis bij een van de broeders te gaan. Hij bad voor me en heeft me de nodige instructie ook gegeven. En ik zat meer achterin. Mm-hmm. En hij zegt, kom dichterbij. Ik hoor van mijn achtergrond, laat me hier zitten. Hij zegt, nee, je kan hier zitten. Protocol, als er misschien we krijgen gasten of gastsprekers, dan wordt het iets anders. Maar zit hier. Zo is mijn plaats veranderd van achterin, waar middel longo. Zoek over dat gewoon pas. En ik probeer ook vanaf te stappen dat mijn ons doordrappen morgen, maar met mijn pa ook zo tactieden dat hij mijn ons doordrappen. En daar staat een lid voor zuster voor de deur, broeder, tweede rij hoor. En dat volgende keer, ja, nog spannend, vandaag gaat het lukken. Dat danst er een andere zuster boven daar, broeder, tweede rij. Op een gegeven moment, weet je wat, laat me daar rustig zitten. De Heer doet wat en hij is bezig wat te doen. Dus laat me gewoon rustig blijven volgen wat de Heer voor mij gaat doen. Mm-hmm. Dus het is ontzettend goed wanneer die mensen tot bekering komen.
0: Dat ze goed opgevangen worden.
1: Opgevangen en
0: goed begeleid worden verder.
1: Want ik ben nog steeds een baby christen die de overgang probeert te maken naar...
0: Maar nu is dat er ook kleuter of peuter dan?
1: We gaan precies.
0: Want we blijven groeien.
1: Je moet ook
0: de
1: wil hebben om door te drukken, ook de moed. En de Heer moet je ook kunnen leiden. Want je wordt kunnen leiden. Want je wordt altijd ingefluisterd. Wat doe je hier? Je past niet hier.

0: Als je komt op het punt om te kiezen voor koning Jezus, hou het in het begin even geheim, zodat je jezelf
1: de rust geeft en de vorming geeft.
0: Aha.
1: Want naar de kerk gaan en God dienen is twee.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer je bepaalde stappen probeert te nemen,
0: mm-hmm.
1: gaan dingen op je afkomen. Als in mijn hoofd wordt gefluisterd, in mijn oren wordt gefluisterd, wat doe je hier?
0: Mm-hmm.
1: Wat gaat de mens dan doen?
0: Ja, staan als die mattie tegen je zegt.
1: Ja, en ze hadden een hele discussie. Nee, het is niet waar. Ja, nee, maar ik ga naar kerk. Zo, de mattie is allemaal niet van me, want we blijven in de buurt. Ah, maar ik ga. Maar ik had nog mijn dread, dus. Maar ik zag dingen anders. Waarom ik ook de stap heb genomen, dat was de vaderdag en mijn neef lag op sterfte in de ziekenhuis. En
0: mm-hmm.
1: ik zie hem zo trillen. Hij was zo, hij is zo helemaal nat. Net als een hoge temperatuur met koorts.
0: Hij was echt aan het vechten.
1: Mm-hmm. Hij kon ook niet meer praten. Jong, 30 nog, 30. Hij was ook daar jarig in zo'n situatie en mijn moeder bad voor hem. Ik ben niet iemand die echt naar de ziekenhuis gaat om mensen te bezoeken, want het doet veel met me, maar ik bid daar voor kracht, want soms kan het ook zijn dat je iemand moet gaan ondersteunen met gebed, maar het komt goed wel.
0: Mm-hmm.
1: En mijn moeder bad voor hem en hij riep hem bij zijn naam. Als je de kans krijgt om de Heer te mogen dienen, ga je dat doen. Ik bid voor jou. Hij kon niet praten, maar hij schudde met hem. En hij zei tot me, kijk, hij ligt daar op sterven. Het kan zijn dat zijn leven in orde met de Heer is, dat hij genade kreeg. Maar hoe ligt het met jou? Dat was echt.
0: Dus dat kwam hem weer op te
1: naar. Ja, hij sprak tegen me. En je kan zeggen dat je misschien 50, 80 jaar oud en dan wil het 1 jaar, ik kan me nog een suripoplied. Ging over zo. Theodor, dat wil nog vet gaan naar kerk, Fukakis na laatste, de suripoplied. En meestal is het zo, de mensen willen gaan genieten en. Wanneer de tijd aanbreekt.
0: Je zou heel ouder worden, dan gaan we kiezen voor God.
1: Maar wie zegt dat je ouder
0: wordt? Dat je oud wordt, klopt.
1: Kijk hoeveel mensen door
0: jong
1: het leven
0: sterven.
1: Ja, jong sterven. En ze waren in het piek van hun carrière. En je weet het niet. Wie weet wat de dag van morgen opbrengt.
0: Wie weet hoe
1: het dag eindigt.
0: Yes.
1: Wie kan de Heer raad geven? De Heer is oppermachtig, hij kan verandering brengen in elke situatie. Dus toen stond ik daar. Ik moet dat met de Heer.
0: We moeten het in orde maken.
1: Ik was eerder met een beter oproep.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat van 9 juli
0: mm-hmm.
1: was het raak.
0: Mm-hmm.
1: Want toen kreeg ik het woord. Iemand fluisterde in mijn oren. Is jouw paspoort geregeld? En ik dacht van, ik kom terug,
0: mm-hmm.
1: ik kom terug. Dat van het woord van de broeder was raak. Want wanneer je begint te komen, dan krijg je, je moet op je oma passen, dan is er geen legeer, je moet ons helpen. Wat ga je daar doen? Vandaag blijf even te shuffelen. De vijand probeer je af te leiden. En dat gebeurde ook met mij. Je gaat verschillende tekens krijgen. Daar is het een lobbybrader of een lobbysister. Help me. Dit en dat zonde, je hebt me gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben een ondernemer. Bij focus aan money. Zo heb ik mijn euro gevoerd. Maar nu is het prioriteit. Zondag met mijn drapen in een gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Ik kapot om mijn money wanneer. Ik heb mijn money dat mijn vrienden maandag komt, et cetera. Maar zondag.
0: Zo
1: is dat ding gaan werken. En
0: mm-hmm.
1: ik probeer het.
0: Echt te scheiden, dus.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen wordt een dagje ouder als je mm-hmm. genade, ja, weet je, maar wij die leven,
0: mm-hmm.
1: kinderen van God, we wandelen in het licht.
0: Mm-hmm.
1: Dat wat je aan je bagage had,
0: mm-hmm.
1: met ellende, jaloezie, heugelaar, misschien bloed aan

0: je vingers of stelen en zo. Die dingen proberen we overboord te gooien en we proberen meer op Christus te gaan lijken. Mm-hmm. Want daarbuiten letten die mensen wel op. Mm-hmm. Ja. Oh. Hey, is een zuster. Ik ben jouw satia bonkasaka godrape. Het geeft vorming. Ja. Het geeft,
1: het je gaat veel meer op jezelf gaan letten.
0: Ik probeer.
1: Die transmastof, hè?
0: Precies. Ik leg wat uit, maar ze zeggen verbeter de wereld, begin
1: bij jezelf.
0: En wanneer we daar buiten zijn, ja, Sranami precies, maar wat doe je met het land?
1: Mm.
0: En vooral wij als christenen, weet je. Dus zulke dingen zouden me ook bezig, want voorheen deed ik het ook met lop was. En hé, hey, no spa, hé, man, ik krijg maar kondre, look tot zakken, maar, you know, of ding.
1: Mm-hmm.
0: Biggie probleem zijn tot akondre, niet slecht bedoeld, maar als je de goede niet nagesproken. En zo
1: dus je gaat anders kijken naar dingen als je
0: ja je gaat zaken anders voor ze doen als aan begin screen is refuelen om aan er kijken mensen uit naar je
1: en weten nou God is seeing you
0: ja mm-hmm. De anderen zien je niet maar God zie je wel mm-hmm. En iemand probeerde maar uit dan moet ik maar
1: mm-hmm.
0: Ik zag de leven die in leven met de Heer
1: in welke zin bedoel je?
0: In de zin van Koga kerk, ik kom met me naar de gemeente.
1: Oh, je bedoelt een dame?
0: Ja, okay, dat maakt niet uit. Gelovigen die niet echt die we denken dat in die niet gaan naar de Heer.
1: Dus in een beetje een voorbeeld in haar, dus daarom dat is het zo kom. Van dan kom je niet mee naar de kerk.
0: Nee. Te mi okare.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet nu gaan roepen dat weekend met de Scotty Butcher Bonten of Rihanna of Surinaamse artiesten ook.
1: Is je moet die, radicaal zijn.
0: Je moet radicaal zijn. Yes. En dat kon ik niet vinden. Ik wil komen, maar mijn eschie, mijn
1: eigen papier.
0: Ja, maar dus dat alles probeer ik uit te leggen om jij als een christen. Je moet de nodige voorbeeld geven. Mm. Er kijken ontzettend veel mensen naar ons. Okay. En dat doet wat in een evangeliseer voor als Madrij Libi. Als zo van je Libi is, dat je, weet je wat? Fever voor Gado de Tapamana. Hij is altijd zo netjes. Mama, je doet zo. Mama, je haar.
1: En hoe kun je business doen, hè? Want sommige mensen klagen zo vaak over gelovigen die een business hebben, dat die maar op verveer manier. Maar ook daar moeten we tonen dat we koning Jezus dienen.
0: Ja. Dat is heel belangrijk, want het is een poort naar de buitenwereld.
1: Ja,
0: ik kom met veel mensen in contact.
1: Mm-hmm.
0: Soms ik als ik wat dat is aan een gelovige, maar je loren, hij dacht zo. Zodra apart dat ik top service, mijn lobby. En dan is Edwin de Heer daar doet. Je vindt wat fasie voor je kent, dat is de Heer. En daar komt hij tot bent u bekende? Oh, ja, oh. Van welke gemeente? Nee, op ik iets aan en kort opleiden. Dus het is ook gewoon een manier van mijn gave of gift dat de Heer mij vergeven om het tot uiten te brengen.
1: Mm-hmm.
0: Be cool, timing.
1: Mm-hmm.
0: Wacht naar een jager met een prooi. Oh, kon dat ook eens in afval? Nog een naar jugo. Want soms ik ga naar jugo.
1: Maar soms hebben we dat ook toch gaan zo. Bij alles moet men dat horen, terwijl dat niet nodig is.
0: Wacht op het juiste moment om door te drukken.
1: Ja.
0: Net als Jozua en de Israëlieten aanvallen. Of kijk, jouw groep, jouw leger is te veel.
1: Mm-hmm.
0: En na omen gaat het ook doen, na 300.
1: Ja, heel
0: maar
1: veel.
0: De 300, ze waren op scherp.
1: Ja.
0: Ze weten wanneer ze moeten
1: invallen. Ze wisten wat ze moesten doen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het gaat niet om zoveel grote aantal. Dat uno machara wens ko in se a usko in se, weet je. Dus zulke dingen. Ik probeer ze gewoon gescheiden te houden. En hoe de vorming meer te gaan geven.
1: Mm-hmm.
0: En waar ik mijn bijdrage kan leveren.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben niet de beste. Ik heb ook veel dingen uitgehaald, maar God geeft genade dat ik nu hier zit en hij doet wat hij doet something in my life.
1: Ja, en hij is nog niet klaar.
0: Nee, hij is helemaal niet klaar, maar nu nu merk ik, nu probeer, nu probeer ik hem beter te kennen. Mm-hmm. Want ik zie dingen vaak in mijn droom en vaak genoeg
1: wordt het uit. Uit.
0: En ik had het niet door. Want toen ik jonger was, kreeg ik een droom van. Net als ik bij een happening was, ik had mijn kaartje gekocht en er was een troostprijs. Maar ik win alle de prijs en dat is de eten. Dus ik dacht, fuck, ik win alle de zand. Dat moet je, hoe nog vind je? Het alleen broek, we gaan een keer. En dan is de eten. Ik heb jou geroepen. If the one name, ik heb een stap. En ze waren net als een stambeeld.
1: Ze waren niet een staartje.
0: Helemaal niet. Maar het was gewoon een stem. Mm-hmm. Maar ik wist het nog niet dat bepaalde dingen. Dus wanneer de Heer bepaalde mensen of kan misschien jou gaat gebruiken, het kan zijn op een andere manier. Maar vaak genoeg spreekt de Heer tot ons. Maar je bent niet op de positie, je luistert niet, je weet het niet. En nu probeer ik de dingen te matchen en weer in orde te stellen. Hey, dit moet ik doen, dat moet ik doen. En het gaat ontzettend goed. Vooral als je business doet, heb je de heren daar nodig. Soms krijg je van de moeilijkste opdracht. En als de heren niet met jou in gedachten, de wijsheid, de kennis, de favor over jouw leven. Want er zijn ontzettend veel mensen die ook in het business branche zitten. En, maar er is iemand daar, wij hebben het nodig. Ja, ze hebben me over jou verteld. Een klant belde naar Coldzin. Ik mag geen reclame hoor, maar dat is een firma. Okay. En er is iemand daar en die nam op. En die vrouw had zoveel me voorgeven, dit voorstel, hoe kan ik het aanpakken? En die salesman zei, ik ken iemand, hij komt vaak hier dingen kopen, hij werkt goed. En zonder dat je weet, gaan ze reclame voor jou maken.
1: Klopt.
0: Dat is wanneer de kunst, de fever van de Heer op jou rust.
1: Wow.
0: En de klant zei van, wauw, wie is dat? Oh, mag ik zijn nummer? Ja, u kunt schrijven. En ze, wat kan ik plaatsen? Wat is het bedrijf? Of, maar die Heer, dan ben ik gewoon de morgen, ze hebben stratificatie. En als je een raste hebt, de mijn carrière was daar gewoon. En het was van een klant van Noord. Noord heb je die misschien big boys, big girls, financieel bedoeld hoor. En zij zei van, nou Rasta, het ging niet door de bugel, het matcht niet. Nu dat ik tot bekering ben, bovendien heb ik mijn haren geknipt. En ik beeld iemand anders uit met mijn business. Bepaalde mensen zien neer. Want ano ararasta is niet dat ik in een geloof was, maar ano aweri bed was. En toch, het zit nog steeds in me. Mijn vak, of mijn kunst of deskundig gebied problemen op te lossen op mijn werkvloer. Of om het zo te uiten. Het zit nog steeds op me, het zit in mijn haar. Maar mensen, dat zeggen
1: ze, mensen
0: kijken naar het gezicht en naar je uiterlijk. Maar de Heer ziet dwars door je gedachten, door naar je hart. En vandaar dat ik zag dat, hey, het is tijd genoeg, ik ga mijn haar afknippen. Dus, zo werd dat ding, zo werd dat ding.
1: Okay. Dus, in het vorige had je ook heel iets bijzonders gezegd. Want ik vroeg je ook, en ik denk dat waarschijnlijk gericht, vooral van IBD, eigenlijk IBZA was Strati.
0: Ja.
1: En ik denk dat, stel, was Strati man in Arki, dat hij wel zal denken van, Migado, dat va allemaal los aan de meid.
0: Je kan het zo doen, begint te komen. De mijne heeft de Heer zo aangepakt. Ik had een Franse nummer. Ik ging vaak naar de Franse Guyana. Ik had een Franse nummer en toen ik de stap tot bekeer heb genomen. Mijn bedrijf blokt mijn nummer. Ik had geen, een tijdje geen bel te goed erop gewaardeerd. En hij blokt mijn nummer. Alle de contact voor vriendinnen en zo. Gewoon dat is maar dat kap me uit mijn lippen, want het bedrijf, de Heer heeft wat voor me gedaan. Mm-hmm. En hij gaat steeds, de Heer vindt altijd een weg. Mm-hmm. Je kan hem niet peilen, er is geen man dat hij liggen zou. Dus de Heer is van plan goed te doen in jouw leven. Dus in een vredelijk jouw straat. Maar ik heb die jongens weer die ook met mij werken. En ze zeggen, mama, je drijven, hey, ik wil liever, hey. Zij houden nu ook rekening met mij. Hey, ik krijg te horen. Mijn wankonto, jong. Mijn wankonto. Ik zeg, kom. Je moet gaan voorzitten. Of go de debat. Je moet gaan de spannen. Je moet gaan. Nou, misschien wat bono man apara. Amma dat is weef. Of zo. Om te gaan vergelijken. Geef de Heer wat de Heer toe komt.
1: Yeah.
0: Wanneer de tijd aanbreekt. Alle
1: en hij gaat zich tonen aan.
0: Ja, alle knieën en alle tong zal buigen en ze zal beleden dat de Heere God is. En
1: amen.
0: Ja, dus geef ze wat tijd. Want ik ben niet gewoon pas bomen, gewoon direct in beter. Ik was ook onhandelbaar.
1: Mm-hmm.
0: Nu dat ik zo praat, ik heb ook mijn ding gedaan, maar de Heer geeft genade.
1: Amen.
0: En wat de Heer voor mij doet,
1: kan hij ook doen voor hen?
0: Voor iedereen.
1: Amen.
0: Dus hij blijft met hem verwachten. Al ga je door situaties heen. Mijn business was ondersteboven. Mijn relatie. Noem maar op. Niets lukte.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu is er rust in mijn leven.
1: Mm.
0: De Heer voorziet in alles. Wees mijn naam niet meer een brok om je te. Na gewoon met de telefoon en baren drapen. Hey, zo, kom hier en ik heb je nodig. Weet je, en het flow. Ik ben de Heer echt dankbaar omdat ik de stap vroeger leef ik met een twijfelgevoel. Ik kan door, met de dank is dat die mama me wil niet komen horen door, dus morgen niet. Maar we zeggen wat morgen brengt. En nu, ik zit niet erop te duimen dat ik morgen moet slapen en niet meer wakker word. Maar ik heb ook niet zo vrees, want mijn paspoort,
1: God ziet,
0: ja. Met de verwachting. Ik heb meer rust in mijn leven, weet je. En mensen van de buitenwereld zijn zo jong, en de mensen komen, is meer van social media en filmen, of ja, vandaag gaan ze huilen over. In het dorp, in de potina graf schrijven,
1: vergeten.
0: Ja, dus zoek de Heer, zoek de Heer, kom tot begeren. De Heer, er is een situatie die de Heer geen oplossing kan brengen.
1: Amen.
0: Geen enkele bono, maar geen enkele PI, maar de Heer doet alles. Dus in een vrede met brother of misschien zijn er iemand die toevallig aan de radio loopt, hij gaat door situaties heen. En kijk maar hier, ik ben kerstver, 1 jaar. We gaan overgaan van een baby naar een volwassen christen, daar een steek mogen. Maar de Heer doet het. Ik
1: weet dat
0: wanneer de tijd aankomt, mijn naam Jompo zoet Gothic Press, je moet instructie volgen en hij gaat jou beleiden. Nog wat dus maar eens aan het dag, in one foot. Ja, hij is zo geweldig. Daar ga je de Heer niet meer hoe houden of rieven. Je gaat voor je eigen wil en daar is hoe
1: daar
0: moet
1: is het
0: komen ten val.
1: Yes. Dankjewel. Dankjewel. Ik twijfel er helemaal niet aan dat de mensen bemoedigd zijn.
0: Ja.
1: Het was een heel bijzonder gesprek en ik dank u daarvoor.
0: Ja.
1: Vooral het laatste waar u aangaf van hoe belangrijk het is dat Tapgaru en Ting kom je. Dat we mensen niet te veel moeten forceren, maar we moeten wel Jezus uitdragen. Zodat zij op een gegeven moment gaan kiezen voor Jezus.
0: Ja, ja. Yes. Het was een lang gekoesterde droom van mijn moeder.
1: Ai, dat vooral.
0: Het beweegt me hard en nu is er meer rust in het huis.
1: Mm-hmm.
0: Vanochtend werd ik ook plat gebeld. Ja, 3 uur in de ochtend, we gaan vurig bidden en weet je.
1: Het leven is anders dan voor Jezus kiezen.
0: Ja.
1: En ook vooral voor die moeders, toch, die bidden voor hun kinderen. Blijf bidden voor je kinderen. Want voor de wereld zijn ze onhandelbaar, voor u misschien, maar voor God zijn ze handelbaar.
0: Is geen instantie als opa doli, maar cowboy of peer I gap ching.
1: Garo sabi is de ambulance.
0: Garo na falen met smoot.
1: Ja,
0: precies.
1: Luisteraars, dit was het voor deze keer. Het was een bijzonder gesprek. We hopen dat u heel veel hebt gehaald uit de getuigenis, uit het verhaal van broeder Miguel Thompson, Yuku. En ja, we zijn blij met u ook. En we groeten u.
0: Dank u.
1: We zeggen u, Jezus houdt van u, wij houden ook van u. En tot de volgende keer. Dag.
2: Lord, as I'm living this Christian journey, after preaching, after singing, Lord, after living, after my life is gone and I'm dead, it would be nice to know, Lord, that my destiny, my destination was only in your will.